0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister volgende week. Speel mee. En maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen, in de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

strange places, a new place. Can't keep the ghosts away.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 2 vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Deze week bij Marktkaf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
5: Aanstaande vrijdag om 8 uur speelt FC Emmen thuis tegen Jong AZ op de Oude Meerdijk. De eerste 2 competitiewedstrijden zijn gewonnen. FC Emmen is goed begonnen aan het seizoen. Zorg dat je erbij bent en beleef het mee op de Oude Meerdijk.
6: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven en veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
8: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
7: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Hallo.

0: fabeltjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
3: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Radio Drenthe.
6: Goedemorgen Drenthe.
5: Met Judith Regendorp.
7: Zo is het. Goedemorgen Drenthe. Woensdag 19 augustus is het. David, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Heb jij al trekkers gezien vanochtend?
8: Nee. Nou, geen rijdende trekkers in elk geval.
7: Ik ook één stilstaande in de weiland. Ja. Ja, maar het zou straks op de terugweg wel eens heel anders kunnen zijn. Want boeren gaan met trekkers de weg op. En dat doen ze om te demonstreren tegen het stikstofbeleid. Nou, mogelijk doen enkele honderden boeren mee. En ze willen langs alle 12 Drentse gemeenten om steun te vragen voor hun verzet. Nou, wij zijn daar natuurlijk bij die demonstratie van de boeren. Eens even kijken of het inderdaad om honderden boeren gaan. En ook benieuwd waar ze langs gaan. Want ja, hoe zit dat? Gaan ze over autowegen? Gaan ze over snelwegen? Wat betekent dat voor de veiligheid op de weg? En gaan ze dan ook bekeurd worden? De politie zegt dat ze wel dreigt met bekeuringen als boeren de snelweg of N-wegen opgaan. En dat geldt ook voor mensen die hun kentekens afplakken. Nou, aandacht daarvoor in ieder geval. Verder ook oog voor gedeputeerde Henk Emmens, die als onafhankelijk gedeputeerde door wil. Hij is klaar met de BBB, wil geen lid meer zijn van die partij. Je hoort verder hoe bevers in tijden van droogte nuttig kunnen zijn. En het is een bijzondere dag voor dressuur-amazone Annemarieke Nobel uit Noordsleen. Want zij debuteert op het WK voor mensen met een lichamelijke beperking.

Dan, nou, eerst bewolkt en regen. Op dit moment regent het ook her en der in de provincie. Vanmiddag overwegend droog, al kan er nog wel een enkele bui vallen. Er staat een zwakke tot matige wind vandaag uit west tot zuidwest bij maximaal 20 graden.

0: was dat. En I want your love. 7:09 is het. Mogelijk honderden boeren demonstreren vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet. Want, zo zeggen ze, die plannen zijn funest voor de toekomst van boerenbedrijven. Nou, over die demonstratie ga ik praten met landbouwredacteur Frank Molema. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat aantal honderden boeren, is dat een schatting? Hoe weten we dit?
1: Ja, dat is inderdaad een schatting. We weten het omdat in verschillende WhatsApp-groepen zitten heel veel boeren. Alleen al in de omgeving van de gemeente Westerveld zitten 500 boeren. En in andere WhatsApp-groepen zitten ook honderden boeren. Dus vandaar dat we, denk ik wel, kunnen zeggen dat er honderden boeren aan mee zullen gaan doen.
0: Ja, zij zijn boos over die stikstofplannen. Want hoe funest kunnen die zijn voor ze?
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag. En dat is ook de vraag die de boeren zelf hebben. Ze voelen heel veel onzekerheid over hun inkomen. Ze moeten natuurlijk hun stikstofuitstoot drastisch verminderen. Mm-hmm. Ze voelen ook onzekerheid over hun vergunning, of ze die kunnen houden. Want we hebben natuurlijk gezien wat er in Brabant is geboerd met kippenboeren. Kippenboeren dicht bij Natura 2000 gebieden, die raken hun natuurvergunning kwijt. En ze hebben ook het gevoel natuurlijk dat ze de afgelopen jaren steeds schulden hebben gekregen van maatschappelijke problemen. Dat gevoel overheerst echt bij boeren.
0: Dus protest vandaag met trekkers de weg op. Hoe zien die protesten er precies uit?
1: Ja, ze gaan op verschillende plekken gaan ze zich verzamelen en trekken dan langs gemeentehuizen. Dat zal gebeuren met trekkers, met daarop protestdoeken, zoals we die van de eerdere jaren ook kennen. Aan alle 12 gemeenten wordt vervolgens gevraagd of zij openlijk hun steun willen uitspreken aan de boeren. En als dat klaar is, gaan ze naar het provinciehuis in Assen. Waarschijnlijk zal je ook veel witte kruisen gaan zien. En deze kruisen zouden dan symbool moeten staan voor alles wat door de plannen van het kabinet dreigt te verdwijnen. Dat kan bijvoorbeeld een afname van een aantal dieren zijn, maar ook het failliet van het boerenbedrijf.
0: En die demonstratie, en je zegt ze gaan langs de 12 Drentse gemeenten. Gaan ze dan in één hele lange slinger die 12 gemeenten bij langs? Hoe moet ik dat voor ogen hebben?
1: Nee, dat zou heel, heel lang duren. Er zijn 3 routes. De boeren verzamelen op 3 verschillende plekken. Ik zal ze even langsgaan bij van noord naar zuid. De eerste groep boeren start in Peest. En trekt vanaf daar langs de gemeente Noorderveld, Tinalo, Aanhunze. En sluit af in Assen. De tweede groep Zuidoost die start in Dalen. En trekt dan langs Koevorden, Emmen en Borger-Odoorn. En dan kom ik bij de laatste groep protesteerde boeren. En dat is ook meteen de grootste. Dat is die in de regio Zuidwest met de Dievenbrug als startplek. En die gaan via Westerveld naar Meppel, De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe. En als ze allemaal met hun rondje klaar zijn, dan gaan ze naar het provinciehuis in Assen. Die WhatsApp-groepen hebben dus meer dan 800 leden. Maar het is nog wel afwachten hoeveel demonstranten er uiteindelijk kunnen opdagen. Ja.
0: En hoe gevaarlijk het op de weg gaat worden. Want dat het gevaarlijk kan zijn als trekkers de snelweg opgaan, ja, dat lijkt me een open deur. En dat hebben we ook gezien op de A59 vorige week. Wat verwacht jij in Drenthe? Moeten we rekening houden met gevaarlijke situaties?
1: Nou ja, een elektrische situatie daar op de A59. De organisatoren van de actie in Drenthe die geven aan dat de deelnemers zich aan de wet moeten houden. En dat betekent dus ook dat de trekkers niet over snelwegen moeten gaan rijden. Ook N-wegen lijken vermeden te worden. En de politie heeft ook aangekondigd dat ze zullen optreden als snelwegen wel worden geblokkeerd, of als daar overheen wordt gereden, of als kentekens worden afgeplakt.
0: Oké, hoe laat beginnen de demonstraties?
1: Ze zullen het komende anderhalf uur zullen ze zich gaan verzamelen op de verschillende verzamelplekken. En om 9:00 gaan ze rijden. En aangezien ze niet over snelwegen of N-wegen van plan zijn te rijden, verwacht ik wel dat het protest flink wat uurtjes in beslag gaat nemen.
0: Landbouwredacteur Frank Molema, dankjewel.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.

0: vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Goed.

0: Goed advies van de Eagles. Is het nu nou goed om even bij stil te staan? Trek het eens in.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 19 augustus, we beginnen 1964. We gaan terug in de tijd. Want in 1964, op 19 augustus dus, tekenen Nederland en Turkije een wervingsverdrag. En daarmee mogen we mensen uit Turkije vragen om hier te komen werken.
3: Aanvankelijk woonden ze in pensions die soms werden geëxploiteerd door de bedrijven waar ze werkten. Die gastarbeiders bleken echter ook echtgenoot en vader te zijn. En in het begin van de jaren 70 kwam de gezinshereniging op gang. Turkse kinderen gingen naar Nederlandse scholen.
4: Goed, klaar, zoek de tafel.
0: Ja, dan gaan we naar een picknick. Een picknick in 1989, de Pan-Europese picknick. Is op de grens tussen Oostenrijk en Hongarije. Het is een vredesdemonstratie met een belangrijke rol voor Hongaarse soldaten.
5: Hongarije begint met de afbraak van de prikkeldraadversperringen langs de grens. Oost-Duitsers mogen niet naar het westen, maar wel naar andere Oostbloklanden. En vele duizenden doen dat ook. Via Hongarije vluchten ze naar Oostenrijk.
0: En uiteindelijk leidt dat allemaal tot de val van de Berlijnse muur later dat jaar. Maken we een sprongetje naar 2008, want op 19 augustus dat jaar wint Ankie van Grunsen voor de derde keer op rij Olympisch goud. Dit keer niet met die succesvolle bonfire, maar met Salinero. Een paard dat ze eigenlijk niet zo zag zitten.
6: Toen ik hem zag, dacht ik, dat is geen paard voor mij. Want die is te groot en te sterk. En ik ben meer ja, van het fijne. En dan moet je wel een paard hebben wat gevoelig is. En hij zag er niet uit alsof hij heel gevoelig was. Maar het gekke was, toen ik de eerste keer erop ging zitten, dat ik echt binnen 10 meter dacht, ja, dit is hem. Dus dat is wel mooi, dat je ook kunt vergissen.
0: Ja, dat is prachtig. En vandaag, 3 jaar geleden, kreeg Nederland er een politieke partij bij. NRC van Pieter Omtzigt.
7: Trots dat het met een partij die we 2 maanden geleden opgericht hebben gelukt is om een visie voor Nederland neer te leggen met een hele hoop concrete alternatieve plannen die er anders uitzien.
0: En tot slot nog even terug naar 19 augustus 1961. Dat is de geboortedag van Gerrit Hiemstra. De weerman, voormalig weerman van het NOS Journaal. Want 3 jaar geleden neemt hij afscheid.
8: Dit was het dan, mijn laatste weerbericht voor het NOS Journaal. Ik heb het bijna 25 jaar gedaan. In die tijd is het weerbericht veranderd. Ook het weer is in die tijd veranderd. En dat zal met klimaatverandering nog verder veranderen. Ik heb het altijd bijzonder eervol gevonden om dit te doen. En ik heb het ook altijd met heel veel plezier gedaan. Ik wens u het allerbeste.
0: Gerrit Hiemstra is jarig vandaag. 65 is hij geworden. Congratulations and celebrations. De pianist Cor Bakker is jarig vandaag. Even oud trouwens als Gerrit Hiemstra, ook 65 dus nu. En Bill Clinton, de oud-president van Amerika, die is 80 geworden en mag dus heel veel kaarsjes op die taart van hem zetten. Van harte gefeliciteerd als je jarig bent vandaag. Maak er een mooie dag van, ondanks de regen en biezen. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 19 augustus 1981. Dan is er een mooie ontmoeting. Een ontmoeting tussen Chris Lowe en Neil Tennant. Die zien elkaar voor het eerst en ze gaan samen spelen. En dat leidt tot de oprichting van The Pet Shop Boys met 5 jaar later deze hit. West End Girls. Goedemorgen. Mooi dat je luistert.

Een mooie ontmoeting leidt tot een prachtige hit. Van de Pet Shop Boys, West End Girls. Wat is dit? Het is 8:03. Straks natuurlijk het laatste nieuws, zonder meer over gedeputeerde Henk Emmens. Die wel klaar is met de BBB. Hoor je zo naar de Beatles. Ja.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl. Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
5: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl. Half acht, het laatste nieuws krijg je van David van der Spoel. David, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Gedeputeerde Henk Emmens heeft zijn lidmaatschap van de BBB opgezegd. Emmens wil verder als onafhankelijk gedeputeerde. De bestuurder zat namens de BBB in het college van gedeputeerde staten, totdat de partij zich tegen Emmens stikstofplannen keerde en de coalitie verliet. Of Emmens als onafhankelijk gedeputeerde verder kan, is nog niet helemaal zeker. In september volgde nog een verantwoordingsdebat over zijn aanblijven. De politie dreigt boetes uit te delen aan boeren die vandaag met hun trekker over de snelweg rijden tijdens de stikstofmars. De boeren zijn van plan langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe te rijden en zich te verzamelen bij het provinciehuis in Assen. Ook op N-wegen worden bekeuringen uitgedeeld aan boeren die op trekkers langs rijden en aan mensen die hun kenteken afplakken. De organisatoren achter de stikstofmars hebben eerder al opgeroepen om niet de snelweg op te gaan. Een 60-jarige man uit Coevorden heeft een celstraf van 3 jaar... waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen voor de verkrachting van 2 minderjarige jongens. Ook zou de man kinderpornografisch materiaal van zijn slachtoffers hebben gemaakt. De slachtoffers hebben blijvende psychische schade opgelopen. Omdat het risico op herhaling bestaat, moet de man naast de celstraf ook een behandeling volgen. En de gemeente Assen en Meppel halen de omgekeerde Nederlandse vlaggen die aan gemeentelijke eigendommen hangen weg. Op privéterreinen mogen de vlaggen nog wel blijven hangen. De aanpak verschilt van andere Drentse gemeenten. Zo besluit Hogeveen nog niet in te grijpen. Terwijl De Wolde eerst met boeren in gesprek gaat. A.N. Hunze heeft nog geen specifiek beleid voor de omgekeerde vlaggen. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: David, dankjewel. Het begint een beetje eentonig te worden. Grijs, grauw en nat. Hans Nienhuis, goedemorgen.
7: En we zullen weten dat de zomervakantie voorbij is.
4: Inderdaad. Wat dat betreft is de timing prima. Alhoewel het natuurlijk ook niet grappig is om in de regen op je fietsje naar school te gaan. Maar, weet je, wel een prachtige zomer gehad in die zomervakantie.
7: Je zal maar net introductiekamp hebben deze week. Hele zomer, mooi weer krijg je dit.
4: Ja, maar ja, goed, weet je... En Anne vindt dit misschien heerlijk, hè? Zo is het ook nog eens.
7: Ja, je hebt wel gelijk. Wat dat betreft hebben we niks te klagen. En was het er ook echt wel aan toe om eens wat regen te ontvangen. Dus ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die dit echt bezwaarlijk zullen vinden. Hoewel het wel even wennen is morgens hoe donker het is en hoe grijs het overdag is. We moeten een heel ander ritme opeens aanhangen in ons leven.
4: Ja, klopt.
7: Nou, wat die grijzigheid betreft, daar komt vandaag eigenlijk geen einde aan. Want de bewolking blijft vrijwel gesloten en uit die bewolking valt ook buiige regen. Op dit moment is de echte buiigheid die zit nog min of meer aan de kust. De regen die nu valt is gestadige, zachte regen. Maar het gaat dus wel wat onstabieler worden. En de temperatuur is vandaag ook erg gematigd. KNMI heeft over 20 graden, nou dat zie ik niet gebeuren. Ik denk eerder dat het bij een graad of 19 gaat blijven en dan hebben we al geluk. Mocht het nog wat milder worden, dan is het pas aan het einde van de middag. Want deze ochtend, ja, een graad of 16, 17. Dan komt een matige westelijke wind op gang. 18 graden, 19 graden vanmiddag tussen de buien door. Eigenlijk geen zon of het is een losse opklaring. Pas vanavond knapt het wat op. Ja, het is dus vandaag gewoon opnieuw een grijzige, natte dag.
4: En worden we ook weer in een grijze wereld wakker?
7: Het lijkt er wel op. Vannacht klaart het tijdelijk even op. Misschien zelfs voldoende voor wat nevel of mistbanken. Dan valt de wind ook tijdelijk weg. Maar morgen komt opnieuw die buienmachine op gang. En eigenlijk morgen en overmorgen lijken vrij veel op elkaar. Beide dagen is het een graad of 19 tot 20. Een zwakke zuidwestelijke wind. Vrijdag is de wind west tot noordwest trouwens. Dan is hij nog zwakker geworden. Af en toe is wat zon morgen en overmorgen tussen de buien door. En vooral morgen lijken die buien vrij fanatiek te gaan worden. Ik denk dat het nog wel eens kan gaan lukken om morgen hier en daar een slag onweer in Drenthe te gaan horen. De neerslag die erbij valt, nou opgeteld misschien eens 10 mm. Maar precies midden onder zo'n bui zou het kunnen dat je veel meer dan dat krijgt. En als je gemist wordt, ja, dan heb je net het nakijken. Twee onstabiele dagen. En richting zaterdag dan zien we dat het geleidelijk ietsje stabieler wordt. Er komt wat meer hoge druk onze kant op, maar het houdt allemaal niet over. De wind wordt dan noordwestelijk en het wordt nog wat koeler, 18 graden. Als we geluk hebben, misschien net 19. Krijgen we wel wat meer zon voor terug. En uiteindelijk richting de tweede helft van het weekend, zondag, 5 dagen vooruit is dat. Dan zien we toch hoge druk boven ons hoofd verschijnen. Valt de wind tijdelijk weg, wordt daarna eventjes noordoost. Dan wordt het een paar dagen droog en komt de zon min of meer terug in het weerbeeld. Maar de temperatuur blijft gematigd met maximaal die dag misschien net 22 graden.
8: Hans, dankjewel. Tot 8:30.
7: Tot straks.
8: De spanning stijgt bij Amazone Annemarieke Nobel uit Noord-Sleen. Want zij debuteert op een WK, hoor je zo.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?

0: and Our House. Ja, spannende dag vandaag voor Annemarieke Nobel uit Noordsleen. Samen met haar pa Doex maakt de 67-jarige dressuur-Amazone in Aken haar debuut op het wereldkampioenschap voor mensen met een lichamelijke beperking. Ze heeft dystonie. Dat zorgt ervoor dat haar hersenen haar spieren niet goed aansturen. Haar WK-debuut viel trouwens nog bijna in het water toen ze in april van haar paard viel.
1: Ik had een bovenbeen gebroken en een schouder op twee plekken. Ik heb een week gewacht op een operatie, zodat ze met een pin konden opereren. En dan kun je sneller revalideren. Dus ik heb een week onder de morfine gelegen, als een zombie. En toen kon ik geopereerd worden. Maar ja, in zo'n ziekenhuis schiet

0: Dat niet op met revalideren. Dus ik zei van nou, ik wil naar huis. Ik heb thuis alles. En dan doe ik het wel zelf. Nou ja, dat heb ik gedaan.
1: En dus op tijd klaar voor het WK. Het is ook je debuut, hè?
0: Op het WK wel, ja. Ja.
1: Debuteren op je 67ste?
0: Ja, nou ja, je moet ook vooral de tijd voor nemen. Ik had nooit gedacht dat ik zo ver zou komen. Ik was altijd gewoon zo'n meisje met een paardenstaart wat graag paard reed. Maar dat dank ik ook voor een groot gedeelte aan mijn paard. Die is echt sowieso super, super cool. Ik bedoel, hij kan eens een keer van een vogeltje schikken. Maar de baan waar we in moeten rijden, die kan niet gek genoeg. En hij loopt er gewoon langs. Dus ja, dat is een enorm voordeel.
1: Als we kijken naar deze proef, hè, die is in stap. Wat zich onderscheidt van het dressuur wat we kennen van tv vaak. Wat maakt het lastig eigenlijk om in stap een oefening te doen?
0: Nou, het is sowieso heel erg lastig om zo'n hele proef in hetzelfde tempo en in hetzelfde ritme door te stappen. En zeker als je dan kleine foltertjes gaat maken, dan moet hij wel hetzelfde tempo door blijven stappen.
1: En voor jou?
0: En voor mij, ja, het is heel lastig dat je niks kan corrigeren. Ik heb vroeger ook gewone proeven gereden toen ik nog fysiek wat beter was. En achter kon je altijd in een hoek of in een wending kon je even een beetje bijzetten of een beetje corrigeren. Ja, in stap wil dat niet.
1: Dan is er nog één hamvraag. 2x4 in Parijs worden.
0: Ja.
1: Ja, het zou leuk zijn als je met iets glimmends terug zou komen, of niet?
0: 2x1 in Aken. Nou, ik denk zelf dat een medaille haalbaar is. Maar ik ben te weinig internationaal op wedstrijd geweest, omdat ik moest revalideren en genezen. Dus ik weet eigenlijk niet precies waar ik sta.
2: Zegt Annemarieke Nobel uit Noordsleen, die dus 2 jaar geleden al wel debuteerde op de Paralympics van Parijs. En vandaag doet ze dat dus op het WK Paradressuur in Aken. Karin Mulde blikt alvast met haar vooruit.

0: Samen met UB40 en I'll Be Your Baby Tonight. Ja. Ah, moet je het ook helemaal afmaken. 10:08 is het, een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Begin in eigen land op Schiphol, want vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties daar en David.
1: Ja, inderdaad. Voor 12 uur vanmiddag moeten ze een toezegging van de luchthaven en 3 beveiligingsbedrijven hebben. In mei zorgt dit conflict al voor lange rijen en veel vertraging op de luchthaven. En een onderhandelaar van vakbond CNV vertelt wat de eisen precies zijn.
2: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers. Want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze. En ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlofaanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
0: Ja, eisen dus. En een ultimatum 12 uur vanmiddag. Ja, wordt er dan niet aan die eisen voldaan, dan komen er dus acties. Dat zal voor passagiers vandaag nog geen gevolgen hebben. Hè?
1: Nee, dus mocht je vandaag vliegen via Schiphol, dan geen zorgen. Dat moet allemaal goed komen.
0: Maar ga je morgen?
1: Ja, dan zou het zomaar anders kunnen zijn. Ja. Als er dus niet wordt geluisterd naar de vakbonden.
0: Blijf even in eigen land, want het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is fors gegroeid. En het afgelopen kwartaal kwam die ruim 8% hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Dan meldt het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Weten we ook hoe dat komt?
1: Nou, het is in ieder geval, ondanks de geopolitieke onrust, zoals die oorlog in Iran, dat is wel een beetje vreemd natuurlijk. Het is de grootste omzetstijging in 3,5 jaar. En dat komt, ironisch genoeg dan weer, door die gestegen olieprijzen, zegt deze econoom.
3: Doordat de prijzen hoger zijn, is de omzet ook hoger. Maar er is daadwerkelijk ook meer omzet gedraaid. Er is meer olie verkocht, bijvoorbeeld door de raffinaderijen. De fabrieken die van ruwe aardolie, die dat kunnen omzetten in benzine en kerosine, et cetera. Nou, die staan bijvoorbeeld in Rotterdam. Daar verdienen ze nu heel goed aan. Onder andere omdat dus die blokkade in de straat van Hormuz er is. Nou, is er meer vraag naar andere raffinaderijen buiten die regio en dus ook in Nederland.
0: Ja, het CBS meldt verder dat de machine-industrie, die het al langer goed doet, voor een groot deel heeft bijgedragen aan de omzetstijging. Meer ondernemers verwachten in het derde kwartaal trouwens ook nog een hogere omzet. En dat wordt een bijzondere avond in Nijmegen vanavond. In De Goffert, het stadion van voetbalclub NEC, zal voor het eerst dit te horen zijn. Wat horen we hier, David?
1: Ja, dit is de Champions League hymne natuurlijk. Ja, dat is een magisch geluid voor voetballiefhebbers. Vanavond speelt NEC een play-off duel om zich te kwalificeren voor het miljardenbal voor de Champions League dus, tegen Bodø/Glimt uit Noorwegen. Volgende week is de return en de winnaar over die 2 wedstrijden die gaat dan daadwerkelijk Champions League spelen. Ja, en als NEC dat lukt, dan weten ze dat dit geluid nog zeker 4 keer te horen is.
0: Zo.
1: Goffert, ja.
0: Ja, het zou gaaf zijn, ja. En dan verdrietig nieuws, want de drummer van CC Top is overleden, Frank Beard. Ironisch genoeg de enige bandlid zonder baard, hè?
1: Ja,
0: die is overleden.
1: Inderdaad, je kent ze natuurlijk wel, iconisch beeld is
0: die
1: dat.
0: Heel lange baarden.
1: Lange baarden, zonnebrillen en hoeden. Behalve de drummer die dan wel Baard heet van zijn achternaam, maar dan in het Engels. Dat is wel een beetje gek. Hij is 77 geworden. Van de originele driemansformatie is nu nog maar 1 lid over. Dat is zanger en gitarist Billy Gibbons. Hij leeft nog. 5 jaar geleden overleed namelijk bassist Dusty Hill al. En die drummer Frank Beard kampte met gezondheidsproblemen waar hij nu aan is overleden.
0: Ja. Maar even wat van ze draaien?
1: Ja, laten we dan een liedje doen met een toch wel iconisch drum intro.
0: Gaan we doen.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
2: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
18: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
19: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
20: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
19: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar... Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. De ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
21: Aanstaande vrijdag om 8 uur speelt FC Emmen thuis tegen Jong AZ op de Oude Meerdijk. De eerste twee competitiewedstrijden zijn gewonnen. FC Emmen is goed begonnen aan het seizoen. Zorg dat je erbij bent en beleef het mee op de Oude Meerdijk.
22: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
23: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
24: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
25: Radio Drenthe.
26: Goedemorgen, Drenthe.
25: Met Judith Regendorp.
27: Drenthe opnieuw. Goedemorgen op deze woensdag, de 19e augustus... die opnieuw wat grijs en druilerig begint. En het is de dag van boerenprotest. Mogelijk honderden boeren gaan de straat op hier bij ons in Drenthe. Ze gaan er met hun trekkers langs de 12 gemeentehuizen... om te demonstreren tegen het stikstofbeleid. En als ze daarvoor de snelweg of autoweg opgaan... dan kunnen ze bekeuring krijgen, meldt de politie. En dat geldt ook voor mensen die hun kenteken afplakken. Verder aandacht voor gedeputeerde Henk Emmens... die als onafhankelijk gedeputeerde door wil. Want hij is wel klaar met de BBB... en wil geen lid meer zijn van die partij. Je hoort verder hoe bevers in tijden van droogte nuttig kunnen zijn. En Remco is op Tjak. Op Tjak na Hooghalen voor een potje padel.

een beetje miser weer voor een potje padel. Maar hoe dan ook, eerst bewolkt en regen. Vanmiddag overwegend droog, al kan er dan nog een enkele bui vallen. Er staat vandaag een zwakke tot matige wind uit west tot zuidwest. Temperatuur blijft steken bij maximaal 19 graden.

0: Met een verzoek. Love me just a little bit more. Op Chuck.
1: Met Remco Wilkens.
0: Ja, Remco is in Hooghalen waar ze druk in de weer zijn met de aanleg van padelbanen. Benieuwd wat je daarvan ziet. Zie je al graafmachines om je heen, Remco? Goedemorgen.
2: Ja, mooi Judith. Ja, zeker zie ik graafmachines mee. Een tractor, een trekker die werd al in. Ik sta inderdaad op het veld van HH Combi. Ja. Ze doen hier van alles. Ik sta hier met Jan en met Henk. Henk, kun jij dat een beetje, padel?
3: Ja, nou, dat is wel heel erg stoer om dat van jezelf te zeggen.
2: Ja, maar dat weet toch wel.
3: Ja, maar ik doe het inmiddels wel al 3 jaar. Maar dan bij Westerbork, de RCW. De recordclub in Westerbork. Daar ben ik, toen wij hier met start bent, ben ik eigenlijk daar samen met mijn vrouw al in Westerbork lid worden om te gaan padellen.
2: Ja, en als we dat nou uit moeten leggen, hè, wat is padel? Kan dat in een paar zinnen of kon je dat nu?
3: Ja, padel doe je in een glazen kooi en hekwerk. Dus je hebt altijd dat de bal erachter tegenaan aankomt en weer terugkomt.
2: Maar je hebt wel met een soort racket, toch?
3: Ja, het is een nummer, de racket. Het is meer een bed. Het is een dicht ding. En dan sla je hem weer terug over net. Kun je het glas gebruiken, maar je kan hem ook rechtstreeks weer terugslaan. En hij mag 1 keer stuiten. En als hij rechtstreeks tegen glas aangiet, is hij uit.
2: Ja, dus hij, dat klinkt nog wel een beetje ingewikkeld, hè?
3: Ja, maar dat is niet. Je moet het even een keer gedaan hebben. Maar het is eigenlijk makkelijker, qua techniek ook, dan tennissen.
2: Ja.
3: Want bij tennis, als de bal voorbij is, is hij weg. En deze komt nog een keer weer. Dat is, ja, ik vind het een mooi spelletje.
2: Ja. Ja. Ja, nou ben je...
3: Ik kan het op alle niveaus doen.
2: Oh ja.
3: Ja, als staat er heel gewoon een heel mooi partijtje. En
2: dus als je wat older bent, dan kun je gewoon padel.
3: Ik kan het nog gewoon blim doen, ja.
2: Dat is echt
3: een compliment, ja.
2: Nou ben je druk bezig met aanleggen van die padelbaan. Je bent maandag begonnen.
3: Ja.
2: Hoe nodig is dat? Stak dat eens vragen.
3: Nou, voor het voortbestaan van de club is dit een hele mooie aanvulling op het aanbod wat we hebben. We hebben namelijk voetbal, volleybal, korfbal, gymnastiek. Je kan fitnessen in het dorpshuis. Wat hebben we nog meer?
2: Tennis. Ja, Jan.
4: Tennis hebben we nog.
3: Tennis natuurlijk.
4: Ja. En tafeltennis, hè?
3: Tafeltennis
4: hebben we ook nog. Ja, zeker. Ja. Ja.
2: Het is wel drak hier.
3: Nou, nee, het hoeft niet allemaal door dezelfde persoon. Dus iedereen kan wat doen wat ze zelf mooi vinden.
2: Ja. Ja. Nou ben je wel aan toe mee bezig geweest, hè? Wel een jaar of 2, geloof ik.
3: Ja, we hebben wel een lange adem, ja. 3,5 jaar ben we bezig geweest. We hebben het voorlegd in een jaarvergadering. Als dat niet is wat voor de sportvereniging was. Nou, dan hebben ze gezegd, nou, stel maar wat voor en vraag maar na als er draagvlak voor is. Nou, daar hebben we een enquête onder de leden om. En er was een goede opkomst. En het was ook een goed resultaat. Toen ben we er met deur gaan. We hebben de buurt geïnformeerd dat we dit vernemens waren. En die hebben het ook al die sportief oppakt. Maar die zagen ook wat nut voor de vereniging in. En zo ben we eigenlijk het hele traject door in contact bleven met de buurt.
2: Ja, ja.
3: En dat werd ook wel waardeerd vanuit de buurt zelf natuurlijk.
2: Ja,
3: de eerste keer heb ik zelf de briefjes persoonlijk overhandigd. Ja. Zo van, ik ben echt te halen. Dus ik ken de mensen en die eromheen wonen. Nou, dat geeft altijd beter als dat je een briefje tussen de reclame zit.
2: Maar dan kon je bij mensen thuis en dan zeggen we grappen delen en dan zijn die mensen bereid te over.
3: Nou ja, dat en wat toen ook heel veel in Nijs was, dat het alleen maar negatief is. Lawaai en overlast. Ja. Nou, dat wilden wij wel graag weer leggen. Een akoestisch rapport op te laten stellen. Maar dat moet ook. Nou, dat hebben we toen gedaan. Maar er was ook nog een strijd om die er goed uit te krijgen. We zijn ook meer dan een jaar mee bezig geweest, denk ik. Ja, en... Maar die resultaten waren allemaal goed. Bleven allemaal beneden de norm. Nou, en dat gaf natuurlijk wel al een goed gevoel. En we hebben ook gezegd, nou, wij willen eigenlijk wel verder. Dus wij vragen... toen kregen we eerst de opdracht van de vereniging.
2: Nogal wat voeten en aarde, ja.
3: Ja. Het moet wel gefinancierd worden. Dus eigenlijk moeten we proberen zoveel mogelijk geld, de subsidiepotjes en alles bij elkaar te halen. Sponsoring. Nou, en daar ben we dus ook heel lang mee bezig geweest. Wij zijn met z'n vierden begonnen toen. Eerst Jan en ik.
2: Ja.
3: En dan hadden we Robert en Emiel erbij.
2: Ja.
3: Dus Emiel kon met Hieken. Dus wij vonden ook wel mooi dat er draagvlak vanuit Hieken erbij zat.
2: Ja.
3: Nou, dan hebben wij subsidiepotjes opgezocht. En nou, dat is wel aardig lukt, moet ik zeggen.
2: Kijk, ja, dat is wel mooi. Ja, dan moet ik ook even met Jan praten, hè. Want die stiert al naast mij, ja.
3: Ja, die is goed met.
2: Ja, want jij bent ook een fanatiek padeller.
4: Ik ben, redelijk fanatiek padeller. Ik mag geen lid worden in Westerbork, die hebben mijn levensstop.
2: Oh.
4: Anders ook lid van net als Henk in Westerbork, zeg maar. Maar goed, ik wacht nou op de baan hier.
2: Ja.
4: En zo nu dan padel ik in Azen bij Pieks, in Azen in de hal.
2: Ja, ze zijn hier wel druk bezig. Ze hebben lange werkdagen volgens mij. Hè? Ze waren al bezig toen kwam gereden.
4: Ja, nou die man die op die trekker erachter, die kwam uit Zuid-Holland. Die staat hier zelfs. Die gaat soms avond tot uur 6, 7 gaat hij door.
2: Ja.
4: En gaat hij wat eten en dan gaat hij slapen. En morgen zomer staat hij weer. Ja,
2: en dan is het ook zo klaar, zo denk.
4: Dat denk ik wel, ja. Ik hoop het wel, zo stel. Nee, de planning is de half oktober dat de baan klaar bent. Deze week is alles klaar voor een beton te storten. Dus volgende week wordt beton gestort. En dan moet het 2 weken drogen.
2: Ja.
4: En dan kunnen ze verder met de opbouw van de kooi en de mat die erop moet liggen, zeg maar.
2: Ja. En dan moet je de mensen in hoog halen en hieken nog wel in interesseren. Voor het pedalen natuurlijk, aan zijn geen tankstanden. Ja.
4: Nee, dat klopt. Maar we zijn ook druk mee bezig. Bekendmaken via Facebook, Instagram. En nou ja, goed, en via alles bij de club heeft natuurlijk de sportkranten en dergelijke.
2: Ja.
4: En daarnaast gaan we waarschijnlijk wat pamfletjes u delen. En dat de mensen dat echt gaan beleven, dat ze hier naartoe komen. Zeg maar.
2: Ja, en dan kunnen we in oktober pedalen.
4: Half oktober zijn de banen klaar. Dat is de bedoeling. Nou, alles meeloopt natuurlijk. En er liggen hier ook records. Als de mensen een keer proberen willen, kunnen ze gaan een keer proberen. Ja. Dus in banen, alles wordt hier geleverd door de pedelbaanbouwer. Dus ja.
2: Ja, mooi. Nou Judith, er mag nog even wat gebeuren, maar ja, dan kunnen ze los hier.
0: Zo is maar net. En nu nog even oefenen en dan helemaal los. Dank jullie wel, mannen.
1: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Coltrane was dat en Go Like Eli.
1: Radio Drenthe. Altijd in de buurt.
0: Radio Drenthe. 8:30 is het. We gaan het hebben over de bever. Die heeft niet altijd en overal een goede naam. Hij bouwt dammen, graaft in dijken en kan rivieren omleggen. Maar in tijden van droogte kan die ook nuttig zijn. Nou, hoe dat zit, dat hoor je van Paul Hendricks van Waterschap Hunze en Aas. Een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, in tijden van droogte denk je, nou ja, juist niet in die dijken. Hou op met die bevers. Waarom zijn ze toch nuttig in deze tijden van droogte?
2: Nou, je ziet dat vooral gebeuren op plaatsen waar door de droogte de waterstanden heel sterk zakken en je te maken hebt met natuurgebieden of andere gebieden waar je graag de pijlen wat hoger zou willen houden, maar daar niet de gelegenheid toe hebt. In onze Drentse beken bijvoorbeeld, daar is er niet de mogelijkheid om water aan te voeren van elders. Ja, en dan zakt met die droogte, zakken die waterstanden helemaal uit en kunnen beken zelfs droog vallen. Ja. Ik denk dat we op het nieuws ook allemaal wel de plaatjes gezien hebben van Brabant en Limburg. Hè, met hele, hele moeilijke situaties waarbij beken echt in de benen gehouden moeten worden door het water naartoe te brengen. Nou, dat hebben we hier gelukkig niet. Maar ook hier zien we dat die beken natuurlijk, Hunze, Drentse A, bij ons gebied bijvoorbeeld, ja, sterk in peil dalen. En dan bouwen de bevers juist dan dammen om hun holen nat te houden, voldoende water erin. Er zit een zogenaamd waterslot in. En maar ook om veilig bij hun voedsel te kunnen en beschermd te zijn tegen roofdieren. Ja, en dan door zo'n dam hou je achter zo'n dam hou je de waterstand hoger. Waardoor het gebied ook natter blijft. En dat is in deze situatie met droogte natuurlijk wel een mooie bijkomstigheid.
0: Ah, maar ja, ze doen dat niet op de plekken waar je het zou willen misschien.
2: Nee, een bever laat zich niet sturen in die zin. Afhankelijk van de situatie kijken we dan als waterschap waar kan het wel en waar kan het niet. Dus het is heel, voor ons heel erg maatwerk. Want er zijn natuurlijk plekken waar zelfs nu, als het natter wordt, dat problemen geeft. Voor bijvoorbeeld de landbouwgebieden erachter of in stedelijk gebied. Ja, daar moeten wij toch kijken of we de dam kunnen verlagen of zelfs weghalen soms. En dan, ja, het is niet per definitie zo dat de bever dan meteen weer een dam terugbouwt. Soms wel, soms niet. Dat houden we in de gaten. Want je wil het dier ook niet te veel verstoren. Maar er zijn ook plekken in de Drentse A, is dat een heel mooi voorbeeld. Ja, daar heeft eigenlijk helemaal niemand last van die dammenbouw. En daar laten we die dammen ook nu gewoon zitten. Mm-hmm. Op die plekken waar dat vanuit de natuur ook gewoon goed kan.
0: Ja, daar is het dan lekker nat. Maar ja, dat water zou ergens anders naartoe. Maar toen kwam er opeens een dam. Wil dat dan niet zeggen dat andere gebieden juist veel en veel tekort komen aan water?
2: Nee, nou ja, dat hoor ik vaker. Dat door die dammen het water eigenlijk op de verkeerde plek blijft staan en niet op de plek van bestemming komt. Maar ja, je kunt veel toeschrijven aan de bever, maar zo dramatisch is die invloed ook weer niet. Want die dam die wordt bijvoorbeeld een halve meter hoog of een meter, als ze flink hun best doen. En als zo'n beek dan nog een beetje stroomt, dan vult zich de waterstand, of die achter die dam vult de waterstand langzaam dat gat op tot de dam gevuld is. En dan stroomt het water weer gewoon over de dam verder.
0: Oké, okay, dan is dus de spons enige vol, moet ik het zo zien?
2: Nou, de spons, dan is het beekje achter de dam vol. Mm-hmm. En dan, he, dus als je, stel je zet de kraan open boven een emmer, ja, water. Ja, als die emmer vol is, loopt die over. Ja. Zo simpel is het.
0: Ja, ja.
2: Maar, he, dus, en dan zit er, als je kijkt in onze beken, dan loopt die beekbodem ongeveer een halve meter per kilometer omhoog. Dus dan zet zo'n bever op ongeveer een traject van een paar honderd meter tot een kilometer, zetten ze de waterstand flink op achter die dam. Dus dat blijft behoorlijk nat. Maar het water loopt op een gegeven moment gewoon weer over die dam naar de gebieden en de plekken toe waar het zijn moet.
0: Ja, als we dan kijken naar dat werk van die bevers, hè, hoe groot zijn de positieve effecten dan geweest deze droge zomer hier bij ons in Drenthe?
2: Nou, we hebben in de Drentse A, daar waar het kan nogmaals, hebben wij op 4-5 plekken, even uit mijn hoofd zien, maar dat wisselt heel sterk, want die dammen die verdwijnen soms ook weer of spoelen uit, of er gebeurt dat mee, het is allemaal natuur natuurlijk. Op 4-5 plekken waar ze dus inderdaad langer zijn blijven staan, en dat is bij elkaar een lengte van, nou, laten we zeggen tussen de 500 meter en een kilometer. Dus dan zit je op een 2 kilometer beek, een beekdal. Dus ook de graslanden houden ze dan natter, doordat die waterstand hoger is. Dus in die orde van grootte moet je een beetje denken.
0: Ja, met alle positieve gevolgen van dien voor dieren die daar ook leven bijvoorbeeld, hè?
2: Nou, je ziet dus dat als die beverdam opgebouwd wordt en het water wat in dat beekdal gaat staan, daar gaan allerlei insecten, die houden van die nattigheid. Dat zijn vaak ook wel stekeninsecten trouwens, dus als je daar loopt is dat niet altijd heel fijn. Maar je ziet dan ook allerlei poeltjes ontstaan in dat stuk wat onder water staat. Je ziet nieuwe planten komen, je ziet heel veel moerasbegroeiing ontstaan. Ja, en dat is ook wel een beetje de lange termijn discussie die we hebben. Hè? Als je de bever helemaal zijn gang zou laten gaan, dan verandert het landschap enorm. Dus ze maken hun naam als systeembouwer ook heel erg goed waar. Mm-hmm. Doen ze fantastisch. Maar ja, waar wel en waar niet, hè? Dat is een hele grote discussie die eronder zit. Ja.
0: In zo'n droge zomer was het even aangenaam, begrijp ik. Voor het Drentse Aangebied, op diverse plekken daar.
2: Op diverse plekken, inderdaad, was het even een welkome aanvulling.
0: Paul Hendricks van waterschap Hunze en Aas over de bever. Dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: Deze week bij Marktkaf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: 8:30 is het, het laatste nieuws. Dat krijg je vandaag van David.
5: Goedemorgen. Honderden boeren protesteren vandaag in Drenthe tegen stikstofplannen. Met trekkers willen de boeren langs alle gemeentehuizen in Drenthe. De eindbestemming is het provinciehuis in Assen. De politie waarschuwt dat boeren die met trekkers de snelweg opgaan een boete kunnen verwachten. Ook wordt opgetreden tegen bestuurders die hun kenteken afplakken. De organisatie achter het boerenprotest heeft boeren al opgeroepen om niet de snelweg op te gaan. Gedeputeerde Henk Emmens heeft zijn lidmaatschap van de BBB opgezegd. Emmens wil verder als onafhankelijk gedeputeerde. De bestuurder zat namens de BBB in het college van gedeputeerde staten, totdat de partij zich tegen Emmens stikstofplannen keerde en de coalitie verliet. Of Emmens als onafhankelijk gedeputeerde verder kan, is nog niet helemaal zeker. In september volgt er nog een verantwoordingsdebat over zijn aanblijven. Tientallen eigenaren van recreatiewoningen op recreatiepark Kniphorst in Anlo voelen zich op het park niet meer veilig. De gemeente en parkbeheerder houden extra toezicht om illegale bewoners te weren. Maar een deel van de vaste bewoners ervaart dit als intimidatie. Een brief aan de gemeente aan Hunze is door 33 mensen ondertekend. Ze vragen zich af wat de gemeente doet met de gegevens die ze op het park verzamelt en willen in gesprek. En de wijk Vosmaten in Coevorden wordt na jaren wachten onder handen genomen. Een geschil tussen een projectontwikkelaar en de gemeente zorgde voor de vertraging. De gemeente gaat nu permanent straten aanleggen en inrichten met groen en verlichting. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin 2027 afgerond. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: David, dankjewel. Al een aantal ochtenden regen. En dat betekent langzaam maar zeker dat we ook weer wat standen doorkrijgen van onze weermensen. Hans Nienhuis, goedemorgen.
6: Mooi, Judith, goedemorgen.
4: Want jij hebt van de waarnemers weer wat binnengekregen.
6: Ja, maar echt waterstanden zijn er nou nog niet. Want dan moet je toch denken aan 10 of meer millimeters, waarbij we dat woord soms wel eens gebruiken. Nee, het is nu echt in de orde grootte van een paar millimeter. Nieuwbuinen bijvoorbeeld 1,8. Eerste Exloërmond 0,7. Dieven en Dievenbrug allebei 1 millimeter. En de natste plekken gisteren, dat was echt in het zuiden van de provincie. De wijk had bijna 5 mm, een Hollandse veld 4 en Coevorden nog ruim 2. In de kop is het allemaal ook wat droger verlopen. Ik heb veel meldingen met 1 mm en eentje met 2,5 in Roder S. Dus een beetje gevarieerd beeld met het natst in het zuiden.
4: Ja, komt vandaag nog wat bij, hè?
6: Het is de bedoeling dat er vandaag meer bij komt dan wat er gisteren is gevallen. Want als je zo kijkt op de radarbeelden, dan zie je dat ons nog een buiig neerslaggebied nadert. En dat gaat eigenlijk deze ochtend over ons heen trekken, met een staartje tot een stuk in de middag. Vanaf de tweede middaghelft wordt het wel wat droger. Dan blijft er nog een losse enkele bui over. Dus ik denk tot een uur of 1, misschien 2 uur... dat we echt de natste periode van de dag zullen treffen. En ik verwacht er wel een handvol millimeters uit. De meeste plekken zullen meer dan 5 millimeter ontvangen. Sommige die echt eventjes goed onder een bui komen, kunnen richting 10 gaan. Maar er zullen ook plekken bij zijn die net gemist worden, omdat het buiige gebieden zijn. Ja, dan heb je maar een paar millimeter. Maar door de bank genomen ga ik uit van een millimeter of 5. De temperatuur erbij die is vandaag ernstig gematigd. Het is een graad of 16 tot 17 zometeen. Doet na dat neerslaggebied de zon nog even zijn best. Gaat niet echt lukken. Alleen ja, opklaringen, dat soort dingen. Daar wordt het nog 18 of 19 graden. Maar de ruim 20 die het KNMI ons voorschotelt, ik denk niet dat dat gaat lukken. Dat we houden het op 19 tot 20 maximaal. En de wind, ja, die is matig uit westelijke richting. Dus het voelt allemaal wat herfstig aan vandaag.
4: Ja, blijft dat zo de komende dagen?
6: Ja, dat lijkt het wel. We zien vanavond en vannacht dat de wind wegvalt. En dan wordt het rustig genoeg om uiteindelijk wat mist te gaan krijgen. Een beetje nevel wat mist is waarschijnlijk morgen vroeg ook vrij vlot weer weg. En als het licht wordt, dan wordt het ook wel weggeregend, want er komt weer nieuwe neerslag aan. Morgen is de atmosfeer onstabieler dan vandaag. Dat wil zeggen, er zijn opnieuw buien, maar ze zijn wat discreter. Je hebt echt losse buien met opklaringen tussendoor. Dan kun je ook zien wat er gebeurt. En die buien die kunnen morgenmiddag dik genoeg worden voor een paar slagen onweer. De meeste plekken wederom weer niet, maar hier en daar zul je wat onweer gaan horen morgen. Bij opnieuw een temperatuur van 19 of 20 graden en een zwak tot matige zuidwestelijke wind. Als je morgen onder zo'n bui terechtkomt, kan het echt wel even plensen. Dus dat zal dan wel welkom zijn. En ook morgenavond gaat het gewoon door. Pas morgen nacht, dan komt het wel tot rust. En vrijdag zien we nog een herhaling, maar dan wat lichter aangezet. Dan zal misschien een enkele bui nog een enkele slag onweer hebben. Voor de rest zijn het gewoon regenbuien. Opnieuw bij 19 of 20 graden, met tussen de buien door af en toe eens een opklaring. Aan die buiencarousel komt zaterdag een uiteinde. Dan is er nog een enkele losse kleine bui. Maar zaterdag en zondag zijn wel koelere dagen, met beide dagen 18 of 19 graden. Mix van zon en bewolking, ja, zo goed als droog dus. En pas daarna in de glazen bol, dan gaan we weer een keer echt door de 20 heen. Begin volgende week heb ik nu een graad of 22 in de verwachting. Maar dat is nog 5 dagen vooruit. Eigenlijk kan ik daar beter maar gewoon vanaf blijven. Maar ja, ik heb nou al gezegd.
4: Ach, zo is het. Hè? En een gokje wagen mag ook altijd, toch?
6: Zo is dat.
4: Hey, en ik heb weer wat geleerd. Discrete buien. Voelen die ook prettiger aan, denk je?
6: Die voelen heel discreet aan.
4: Oké, okay, Hans, dank je wel, hè. Ja, over een klein half uurtje begint dus het boerenprotest. Daar zijn we zo natuurlijk bij.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks, bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!
11: Hey, Raymond!
12: Je geniet van stralend sanitair met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
13: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
14: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
15: Goedemorgen Drenthe.

Keith Urban en Michael McDonald. En we go back. Het is bijna 9:15, 16 minuten voor 9. Langzaam maar zeker verzamelen boeren zich op diverse locaties in Drenthe voor een demonstratiedag vandaag. Vanuit drie plekken gaan ze de provincie rond, langs alle 12 gemeentehuizen gaan ze. En uiteindelijk verzamelen ze zich bij het provinciehuis. Nou, drie verschillende routes en per route dus een aantal gemeentehuizen. Een van die vertrekpunten is Dievenbrug en daar is Jalmar Guit, onze verslaggever. En we gaan hem zo horen hoeveel trekkers daar inmiddels zijn verzameld. Eerst Mark Amber op Radio Drenthe. Good to be.

0: Mark Ember en Good To Be.
1: En nog even en langzaam maar zeker vertrekken boeren dan voor hun demonstratiedag. Boeren demonstreren vandaag tegen de stikstofplannen van het kabinet. Nou, dat doen ze vanaf 9 uur straks dus. Vanuit diverse plekken in Drenthe gebeurt dat. Onder andere vanuit Dievenbrug. En daar is ook verslaggever Jelmer Guit. Jelmer, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Judith.
1: Ik hoor al wel wat trekkers op de achtergrond. Maar als jij om je heen kijkt daar in Dievenbrug, hoeveel zie je er staan dan?
2: Nou, er staan er nu nog niet zo heel veel. Ik denk een stuk of 8. Maar als ik zo naar de weg afkijk, zeg maar de vaart, dan komen daar allerlei trekkers ook aan. Dit is het verzamelpunt voor de groep trekkers die het westen van Drenthe door gaat rijden vandaag langs alle gemeentehuizen. Ze gaan langs Meppel, ze gaan langs Hogeveen, ze gaan naar Diever, ze gaan naar Bijlen, ze gaan naar Zuidwolde. Dus iedereen is eerst op een andere plek, heeft zich verzameld. En nu komt iedereen, als het goed is, zometeen hier naartoe.
1: Ja, want het begrip van landbouwredacteur Frank Molema vanochtend, die we ook al spraken over dit protest van vandaag, dat juist die route waar jij nu staat de drukste route zou worden, hè?
2: Ja, in potentie wel. Dit is wel de route waar de meeste mensen zich voor hebben aangemeld. En het is natuurlijk altijd de vraag hoeveel mensen er uiteindelijk komen en hoeveel trekkers er komen. Maar het is wel een groot verschil met de andere twee routes. Daar zitten we rond de 200. Hier zitten we toch wel tussen de 500 en de 600 mensen die zich hebben aangemeld om in elk geval steun te betuigen, maar misschien ook wel mee te komen demonstreren. Dus we zullen het zien hoeveel trekkers zich uiteindelijk verzamelen. Wat ik zei, er druppelt al wat binnen. Ik denk dat er nu inmiddels al een stuk of 15 staan. Maar het kunnen er nog wel veel en veel meer worden.
1: Ja, en die trekkers, zijn die versierd met spandoeken waar het een en ander op staat?
2: Nou, ik zie vooral heel veel omgekeerde vlaggen achterop. Spandoeken zie ik nu nog niet, maar ik heb vanochtend op sociale media al een hele hoop voorbij zien komen. Spandoeken tegen het stikstofbeleid, tegen het kabinet. Maar ook vol met zorgen. Zorgen over hun eigen bedrijf. Zorgen over het verlies van dieren. Dus die zullen we ongetwijfeld vandaag nog wel meer zien. Er komt nu een trekker aanrijden, een grote groene. Met daarop een groot wit kruis. De organisatie had ook opgeroepen om allemaal kruisen mee te nemen. En daarop te schrijven wat er voor jou op het spel staat. Wat er voor de boer op het spel staat. Dus dat kunnen inderdaad koeien zijn. Dat kunnen kippen zijn. In aantallen die misschien omlaag moeten om de stikstofnorm dan, om de stikstofhoeveelheid terug te dringen. Maar het kan ook soms zijn dat het hele bedrijf financieel onderdoor gaat. Volgens de boeren dan die het aangaat.
1: Ja, jij staat daar in Dievenbrug. Dat wordt de route Zuidwest-Drenthe, zo grofweg gezegd. Dan heb je nog een route die begint in het zuidoosten. Hè, die daar langs gemeentehuizen gaat. En nog eentje die het noordelijke deel van de provincie langs gaat. Want dat is het doel. Hè? Langs gemeentehuizen gaan om daar te vragen om steun. Hoe hoog is de verwachting dat ze steun krijgen van die gemeente? Wat weet jij daarvan?
2: Nou ja, bij de boeren is die verwachting natuurlijk wel aanwezig. Ik weet natuurlijk niet per boer. Wordt ondertussen heel hard getoeterd. Maar men verwacht natuurlijk wel er wat van. Ze hopen natuurlijk dat ook de gemeentebesturen achter ze gaan staan. Aan het kabinet duidelijk te maken van ja, zo kan het niet meer verder met de regels die jullie nu hebben bedacht. De vraag is wel of de gemeentebesturen daar wat voor voelen. Het is natuurlijk uiteindelijk niet een verantwoordelijkheid van de gemeente, want die maken het beleid niet. Ik heb ook al gehoord in elk geval van de gemeente Aanhunsen dat zij niet van plan zijn om die verklaring te ondertekenen. Ik weet nog niet hoe het bij de andere gemeenten zal zijn. Dus dat zal moeten blijken bij elk gemeentehuis. De gemeente wordt gevraagd om zich echt te committeren. En ook daarop ter verantwoording te kunnen worden geroepen. Ja, daar zijn ze over het algemeen niet zo heel happig op. En helemaal niet als het over iets gaat waar zij ook helemaal niet verantwoordelijk voor zijn.
1: Nee. Als het gaat om de routes die ze rijden. Hè? De politie heeft aangegeven. Als er trekkers over snelwegen, autowegen gaan, of als mensen kentekenplaten afdekken, dan zullen we gaan bekeuren. De politie dreigt met bekeuringen. Weet jij of zij de kleine wegen nemen en de grote wegen mijden?
2: Nou, de bedoeling is in principe dat de boeren niet over de snelwegen gaan, niet over de N-wegen gaan. Of dat in de praktijk ook gaat lukken, dat weet ik natuurlijk niet. Dat zal moeten blijken. Maar de intentie is wel om gewoon de dorpswegen, de wegen tussen de dorpen te nemen, tussen de steden te nemen. En van die snelweg af te blijven. Er is ook aangekondigd en opgeroepen aan alle deelnemers om je aan de wet te houden. Nou, daar past het rijden op een snelweg al sowieso niet bij. Dus als het aan de organisatie ligt, ga ik er vanuit Dat er niet op de snelweg zou worden gereden. Maar er doen zoveel boeren mee. Ja, je weet natuurlijk nooit wat ze allemaal doen. Ondertussen druppelen de boeren hier echt in grote getalen binnen. Dat er inmiddels al tientallen trekkers in die paar minuten dat wij nu met elkaar spreken zich hebben verzameld hier op dit weiland bij Dievenbrug. En om 9:00 dan trekken ze allemaal in een lange stoet binnendoor richting Diever.
1: Ja, en uiteindelijk, hè, ze gaan al die gemeentehuizen bij langs. Hè. Is het ook de bedoeling dat ze bij het provinciehuis nog langs gaan?
2: Ja, er zijn dus drie groepen, zoals je al zei. De groep Noord, de groep Zuid-Oost en de groep Zuid-West. Die gaan eerst dus bij alle 12 gemeentes langs. En vervolgens trekken ze met z'n allen naar Assen. Daar komen ze allemaal samen bij het provinciehuis. Om daar ook nog eens hun geluid te laten horen aan het provinciebestuur. En dan misschien met wat de boeren tenminste hopen. Op een hele hoop steunbetuigingen van gemeenten in de hand. Maar of dat gaat lukken, dat zullen we zien.
1: Ja, ze vertrekken om 9:00. Weet je hoe laat ze bij de provincie zijn?
2: Nee, dat hangt natuurlijk helemaal vanaf van de route. Er zijn ook regio's waar boeren langs veel meer gemeentes moeten. Hier in het westen moeten ze er langs 5. In het oosten moeten ze er langs 3. Ze rijden natuurlijk niet zo heel hard. Ze gaan dus sowieso ook niet over de snelweg, is de bedoeling. Dus ja, hoe laat dat zal zijn. Ja. Ik verwacht ergens aan het eind van de middag dat Assen behoorlijk vol gaat stromen met demonstrerende boeren.
1: Gaan we allemaal afwachten. En jij houdt het in de gaten, want jij bent erbij. Dankjewel, Jan Margaans.

0: Chris Maria en Josephine.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, we hadden het natuurlijk over het boerenprotest dat vandaag op het programma staat. Redacteur Frank Molen, maar die vertelde even na zevenen dat naar verwachting honderden boeren met trekkers langs alle gemeentehuizen gaan. En uiteindelijk dus zich verzamelen bij het provinciehuis. Allemaal om een onvrede te uiten over het stikstofbeleid. Verslaggever Jan Maguit hoorde je net. Hij is bij het protest in Dievenbrug. Van hem horen we dat daar langzaam maar zeker steeds meer trekkers binnendruppelen. De politie dreigt trouwens boetes uit te delen aan boeren die vandaag met hun trekker over een snelweg of autoweg rijden tijdens die stikstofmars, of mensen die hun kentekens afplakken. Je hoorde ook dat gedeputeerde Henk Emmens klaar is met de BBB. Hij heeft zijn lidmaatschap van die politieke partij opgezegd en wil als onafhankelijk gedeputeerde verder. De bever zou wel eens heel nuttig kunnen zijn in de strijd tegen droogte. Paul Hendricks van Waterschap Hunze en Aas vertelde daar vanochtend over. Want die bever zorgt ineens voor overlast, bijvoorbeeld omdat ze in dijken graven. Maar ze kunnen ook heel nuttig zijn. Door de dammen die ze bouwen in beken wordt er op die plekken toch meer water vastgehouden. En dressuur-Amazone Annemarieke Nobel uit Noord-Sleen maakt op 67-jarige leeftijd haar debuut op het WK voor mensen met een lichamelijke beperking. Doet ze samen met haar paard Doeks. Nobel heeft dystonie en dat zorgt ervoor dat de hersenen haar spieren niet goed aansturen. Spannende dag dus voor haar vandaag. Haar debuut op een wereldkampioenschap.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boer.
0: Daar heb ik nooit gestaan. Jij wel, Wim?
3: Waar? Sorry?
0: Op een WK.
3: Nee. Nee, nog nooit.
0: Wat was dat prachtig geweest. Geweldig, toch?
3: Ik heb wel het Nederlands kampioenschap kerstboomwerpen ooit mogen presenteren. Maar dat was weer heel iets anders.
0: Dus... Ik heb ooit meegedaan aan het NK handbal.
3: Oké, goed.
0: Het Nederlands kampioenschap, ja. Dat wel. Ja. Hé, hey, wat ga jij zo doen?
3: Mooi zo. Nou, het is woensdag, dus we gaan weer met Ellen in gesprek van het Drents Archief. Vandaag gaat het over het Dubai van Drenthe.
0: Het Dubai van Drenthe.
3: Ja.
0: David en ik zitten allebei met grote ogen te kijken.
3: Ja, kom maar, kom maar, kom maar.
0: Wat wij het Dubai van Drenthe zouden noemen.
3: 3, 2, 1. Grote Rietplas.
4: Ah, ja.
3: Ja.
0: Wat het Dubai van Drenthe.
3: Het Dubai van Drenthe.
0: Met al die blauwe algen en weet ik het.
3: Nee, met de eilandjes en zo.
0: Ja, nee.
3: Dat bedoel ik. Ja, maar het ontstaan daarvan gaan we het over hebben.
0: Okay. Nou,
3: en we doen ook nog iets voor het ZZ Top. Ook leuk.
0: Oh ja, dat doen wij ook.
3: Ja.
0: Goed, zometeen na 9 uur in Koffie en Keuvelen met Wim en David. Plezier erbij, tot later.
5: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
8: Kurk24.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
10: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been al een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
9: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
8: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. En de beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
9: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
13: Pairsafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: is van mij.
1: Het was de eerste hit voor Doe Maar in 1981, sinds een dag of twee.
2: Koffie en Keuvel.
3: Met Wim Boe.
1: En natuurlijk de zaakjes 32 jaar, want dat hoort er dan uiteindelijk ook bij. Een hele goedemorgen. Het is woensdag de 19 augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Rob de Nijs, die zit in ons terugblik op het Drentse Duizend. En Abel en Daniel Loos, die zitten samen in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je Spooky and Sue met Swinging on the Star. Maar eerst is hier Kikkersan. Het kan minder.

0: Nederlands-Brits popduo Spooky en Sue. Met Ivan Groeneveld en Sue Shaloner. Dat was een leuk verhaal, want Groeneveld die was afkomstig van de Nederlandse band Swinging Soul Machine. En Sue die werd door manager en producer Jaap Egmond benaderd om een duo te vormen. Oorspronkelijk zou dat weer zijn met Big John Russell, maar diens jaloerse vrouw die verbood dat.
1: De Drentse Douche
2: bij Radio Drenthe.
0: Zo ging het in die tijd. Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Douche. En deze week nummers uit die lijst die op nummer 1 in de Nederlandse top 40 hebben gestaan. En natuurlijk ook in de Drentse Douzend. En vandaag doen we dat met Rob de Nijs, Bangerhart, nummer 1 in 1996. En in de Drentse Douzend eind vorig jaar op nummer 200.

van de vele hits van Amsterdamse band Spargo. Dit waren ze met Hip Hop Hop. Dus verkeersinformatie. En ik denk, het is een aanname, maar dat die hebben te maken met landbouwverkeer. De N371 Meppel richting Assen. Bijna 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dat tussen Uffelte en Dwingelo-Diever. En ook diezelfde 371 Assen richting Meppel. Ruim 2 kilometer stilstaand verkeer. En dat tussen Hogesmilde en Wittelte.

duurde eventjes voordat de plaat een hit werd. Het werd namelijk al uitgebracht in februari van dit jaar. En nu eindelijk inderdaad ook een ex-nummer 1 hit hier in Nederland. Justin de Wild was dat en cheerio. Straks om 9:30 het laatste nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. En natuurlijk ook een overzicht van het weer. En natuurlijk ook nog de leukste muziek in het uurtje Nederpop. Shocking Blue is dit en Midnight Blue.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Honderden boeren protesteren vandaag tegen de stikstofplannen. Met trekkers bezoeken ze alle gemeentehuizen in Drenthe. De eindbestemming is het provinciehuis in Assen. En gedeputeerde Henk Emmens heeft zijn lidmaatschap van de BBB opgezegd. Hij wil als onafhankelijk gedeputeerde verder. En de provincie wil de regels voor windmolens op eigen erf verruimen. Een pilot met windmolens van 25 meter lijkt succesvol te zijn. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Als Nienhuis dan met het weer.
6: Een bewolkte en koele dag vandaag en ook regenachtig. De buien komen samengeklonterd zodat het meer de indruk wekt van hele regengebieden. Het blijft koel vandaag met maximale graad of 19. De wind is matig en waait vanuit westelijke richting. Vanavond wordt het wel enige tijd droog.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan, want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder Ramses Shaffy.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En daar hebben we ook deze week weer een thema verbonden. En we werden een beetje geïnspireerd door vorige week. Want toen kwam in het kader van de Zweelpop Herman Brood voorbij en Van Dikhout. En dat in een duet. Nou, beide hebben dus ooit samengewerkt voor Herman Brood's album 50 The Soundtrack. Met onder andere Treintje Oosterhuis, Linda, Roos, Jessica en ook Andreasus. En daarom deze week ook allemaal toch wat wonderbaarlijke duetten. Hier in dit mooie uurtje met muziek van de vaderlandse bodem. Wat te denken van Abel. In dit geval samen met, jawel, onze eigen Daniel Lohuis. Dit zijn ze met Liedje.

van de Stars on 45, natuurlijk met de Star Sisters. Nog even een kleine verkeersupdate. De N371 Meppel richting Assen. Nog bijna 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dat tussen Uffelte en Dwingelo-Diever. Dat zal ongetwijfeld landbouwverkeer zijn wat daar op dat moment rijdt. Susanne Freek nu hier op Radio Drenthe. En als het avond is...

van de eerste singles, waarin het niet meer de Frank Boeiende groep was, maar gewoon een Frank Boeien. Dit was hij met 1 miljoen sterren. We zijn eind gekomen voor het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot de band uit Zwolle, maar natuurlijk wel een beetje een Drentse invloed. Oftewel ook een klein beetje van ons. Dit is Higo en Niet als vroeger.

0: Aanstaande vrijdag om 8 uur speelt FC Emmen thuis tegen Jong AZ op de Oude Meerdijk. De eerste twee competitiewedstrijden zijn gewonnen. FC Emmen is goed begonnen aan het seizoen. Zorg dat je erbij bent en beleef het mee op de Oude Meerdijk.
1: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

om te doen volgens mij. De Cowboys was dit van Rolls Royce. Tot 12 uur koffie en keuvel hier op Radio Rente. En het is woensdag, dus we gaan in gesprek met het Drentse Archief met Ellen vandaag. En daarbij gaat het over het Dubai van Drenthe. Keuvel hier op Radio Rente. En het is woensdag, dus we gaan in gesprek met het Drentse Archief met Ellen vandaag. En daarbij gaat het over het Dubai van Drenthe.

0: Muziek van Cliff Richard hier op Radio Drenthe en dat met zijn Dreaming.
1: Wie keuvelt hier?
0: Kwart over tien op deze wat enigszins sloffe woensdag. Ik vind het ook wel even lekker, David, trouwens. Beetje regen.
2: Ja, dat het niet meer zo...
0: Ja,
2: 35 graden was ik een beetje klaar mee.
0: Ja, echt wel. Maar ik zei net tegen jou, want ik zit dat de gapen hier is een grote. Maar ik slaap een beetje slecht. Het is in huis gewoon nog hartstikke warm. Ja. Ik krijg de warmte er nog niet goed uit.
2: Dus. Hebben wij ook. Het trekt moeilijk weg, inderdaad.
0: Ja, dus nou, misschien wat geduld hebben. Dat komt allemaal goed. Hey, natuurlijk, het voetbalseizoen zit eraan te komen. Nou, sterker nog, Emmen is de trotse koploper uiteindelijk op dit moment.
2: Nou, wie had dat gedacht, hè?
0: Ja.
2: Godverdorie.
0: Groningen trouwens ook. Doet er ook hartstikke lekker.
2: Ja.
0: Ja. Ons clubje iets minder, maar dat komt allemaal wel goed, denk ik. De grote clubs internationaal, die zijn nog een beetje voorbereiding. En zo zagen we afgelopen weekend, was het Bayern München, dat Musiala in één keer in elkaar zakte.
2: Ja.
0: En dat is toch weer zo'n schrikmomentje. Dan denk je natuurlijk ook weer aan Eriksen en dat soort gevallen.
2: Ja,
0: meer.
2: Ja.
0: En dan denk je, oké, nou, het is weer opgeknapt en hij gaat weer door. Gisteren was er weer een nieuwe wedstrijd tegen FC Heidenheim. Gebeurt weer precies hetzelfde. Dat is toch de ding van, oké, dan moet er iets meer aan de hand zijn natuurlijk.
2: Ja, dus, en dat is er ook. Ja. Dat heeft hij al gezegd. Hij heeft dus een vorm van epilepsie.
0: Ja, zoiets. Hoe heet het ook alweer? Hij heeft een naam, een absenssyndroom, is het volgens mij.
2: Oké. Okay.
0: Als ik het zo goed uitspreek in ieder geval. Hij is onder behandeling. Hij kan dat heel goed ook volgens mij mee dealen. En er komen ook wel gewoon medicaties ervoor. Dus het is gemakkelijk te behandelen. Maar ja, als het dan elke wedstrijd gaat gebeuren, dan denk ik van, dan moet je misschien nog eventjes geduld hebben dat je helemaal weer beter bent.
2: Ja, maar hij zegt ook dat het niet gevaarlijk is. Dat er geen medische toestanden en zo. Maar dat, hij weet dit, hij leeft ermee. En het is lastig omdat je dan niet verder kunt voetballen.
0: En ik denk wel handig om dat wel naar buiten te brengen. Dat mensen als er iets gebeurt, dat ze weten, hij heeft even een toevalletje en hij gaat zo weer... Het is klaar, er is niks aan de hand.
2: Precies.
0: Ja, ja. Maar het voelt een beetje vreemd, eigenlijk, dat wel, ja. Hey, jullie stonden vanochtend ook even stil natuurlijk bij het overlijden van meneer Beard, Frank Beard van ZZ Top.
2: Ja.
0: En ja, toch wel iconisch natuurlijk. In 2019 hier nog in Drenthe opgetreden, hè?
2: Ja?
0: In Grollo.
2: In Grollo, ja. Dat is ook zo.
0: Bij het Blues, Holland International Blues Festival hebben ze nog een keer gestaan, ZZ Top.
2: Waren zij toen alle drie?
0: Dat weet ik eigenlijk niet of ze alle drie er waren.
2: Want,
0: die Billy Gibsons, of die man, de leider, die is wel een keer alleen nog geweest. Maar ik denk dat ZZ Top toen misschien wel in de originele samenstelling... dat zal vast nog ergens te vinden zijn.
2: Even opzoeken,
0: ik niet.
2: Ja, er zijn wel eens uitstapjes geweest van bandleden... al dan niet vanwege drugsproblematiek of andere blessures.
0: Ja, ja.
2: Dus ze hebben niet altijd in de vaste formatie opgetreden. Nu kan dat natuurlijk sowieso niet meer, omdat er nog maar één lid leeft.
0: Ja, uiteindelijk wel.
2: Maar dan gaan we even opzoeken.
0: Ja,
2: 2019.
0: Ik zie nog wel een filmpje inderdaad hier op YouTube staan. Give Me All Your Loving van het Holland International Blues Festival. Maar in ieder geval, ik zie twee grote baarden. Want de drummer zie ik niet. En die heeft natuurlijk geen baard. Dus wel een beetje apart natuurlijk, maar wel leuk. Ik vond trouwens, de naam heb ik even opgezocht. Waarom komen ze nou aan ZZ Top? En ze zijn uiteindelijk de grote fan geweest altijd van B.B. King. En het viel hun op dat heel veel groepen, ZZ King, bijvoorbeeld B.B. King... die noemden hun initialen en twee letters aan het begin. Dus wilden zij dat ook graag, daar hebben ze er maar ZZ van gemaakt. En ze wilden eerst ZZ King heten. Alleen dat vonden ze iets te veel op B.B. King lijken. Dus hebben ze er maar ZZ Top van gemaakt. Want B.B. King die stond ook altijd aan de top.
2: Ja.
0: Is toch weer een mooi eerbetoon.
2: Ja.
0: Nou, jullie hadden natuurlijk vanochtend het iconische Give Me All Your Loving. Dit is ook wel een iconisch plaatje van ZZ Top. La Grange. Luister maar.
3: Rumors spreading round. United takes his time. About to check outside La Grange. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. To that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

even nagekeken. Maar inderdaad, in juni 2019 in de originele bezetting ZZ Top. En dat in Grollo op het Holland International Blues Festival. Dit waren ze met La Grange. Goed, straks hoor je Phil Collins hier op Radio Drenthe. En Something Happened on the Way to Heaven. Maar eerst is hier Stevie Wonder. Up Ties, Everything is Alright.

0: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Het is zo goed als 10:30. David nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. Boeren protesteren vandaag in Drenthe tegen stikstofplannen. Met trekkers gaan de boeren langs alle gemeentehuizen in Drenthe. De eindbestemming is het provinciehuis in Assen. De politie waarschuwt dat boeren die met trekkers de snelweg opgaan een boete kunnen verwachten. Ook wordt opgetreden tegen bestuurders die hun kenteken afplakken. De organisatie achter het boerenprotest heeft boeren al opgeroepen om de snelweg te vermijden. De provincie wil de regels voor windmolens op eigen erf verruimen. Een pilot met een windmolen van 25 meter hoog lijkt succesvol te zijn. Sinds 2023 staan er op verschillende boeren erven van zulke windmolens. Normaal gesproken zijn windmolens op een erf 15 meter hoog, maar die brengen aanzienlijk minder op. Wel zeggen boeren dat de hogere windmolens onverwachte kosten en lange vergunningstrajecten met zich meebrengen. En tientallen eigenaren van recreatiewoningen op recreatiepark Kniphorst in Anlo voelen zich op het park niet meer veilig. De gemeente en parkbeheerder houden extra toezicht om illegale bewoners te weren. Maar een deel van de vaste bewoners ervaart dat als intimidatie. Een brief aan de gemeente aan Huns is door 33 mensen ondertekend. Zij vragen zich af wat de gemeente doet met de gegevens die ze op het park verzamelt en willen graag in gesprek. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: Dankjewel, David. Alstinhuis dan met het weer.
6: Een bewolkte en koele dag vandaag en ook regenachtig. De buien komen samengeklonterd zodat het meer de indruk wekt van hele regengebieden. Het blijft koel vandaag met maximale graad of 19. De wind is matig en waait vanuit westelijke richting. Vanavond wordt het wel enige tijd droog.
7: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
10: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje, ik trakteer.
11: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: vraag de vraag natuurlijk. Why do fools fall in love van Diana Ross?
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Het is 6 minuten over half 11. Remco die is vandaag voor ons op Chuck. En als ik zeg Remco, al wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit. Wat denk jij dan?
3: Nou, ja, mooi man. Dan denk ik direct aan kwekerijen. Hè?
0: Ja, zeker. Ja.
3: En daar ben ik, hè, helemaal in Wilhelmina Oord. Op kwekerij Arborealis. Ja, bij mij stiet Sietse. Mets, mevrouw Mets, zou ik zeggen. Ja, je bent 24 jaar. Besta je. Gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel. Het is een hele prestatie. Hè? Het voelt niet als 25 jaar, maar ja, het is echt zo.
3: Ja. 25 jaar. Hoe is dat begonnen eigenlijk hier in Wilhelminahoord?
4: Ja, het begon eigenlijk in Frederikshoord. Daar is de tuinbouwschool. Ja. Gerard Adriaan van Sweet, een tuinbouwschool toen nog. En daar gingen Micha en ik de boomteeltopleiding doen. Daar troffen we elkaar. En ja, we konden een stukje land huren. Plantjes kweken was het leukste wat we op dat moment konden bedenken. En dat is natuurlijk nog steeds zo. Dus we zijn van heel klein begonnen naar ja, de kwekerij zoals die vandaag is.
3: Ja, 9 hectare begreep ik.
4: Ja, 9 hectare is het totaal perceel. We gebruiken sommige stukken ook heel extensief hoor. We kweken met de natuur. Dus we hebben ook ruimte nodig voor ruigte. En voor vogeltjes, voor de insecten, de natuurlijke bestrijders. Maar ja, het is een flinke lap, dat klopt.
3: Ja, ja. Nou weet het, dan ben wij even in de kast gaan staan. Maar je hebt hier echt van alles en nog wat staan, hè? Aan bomen, struiken, planten.
4: Ja, ja, ja. We kweken een vrij groot assortiment. Echt wat je zegt, van bomen, struiken, varens, kruiden, klimplanten.

0: woorden arbor, wat boom betekent, en borealis, het noordelijke gebied. Dus bomen uit het noorden, als je het vrij vertaalt. Vroeger kweekten we veel meer bomen, dus dat was toen een hele logische naam. Maar ja, nu tegenwoordig ook veel meer kruiden en vaste planten. Maar ja, die naam die blijft natuurlijk.
1: Ja. Nou hebben we echt een superdreug jaar eigenlijk. Hè? Een zomer, ja, als je ervan van holt, dan kun je er volop van genieten. Maar ja, als je dan zo'n tuin hebt, ja, dan wordt het een ander verhaal, denk ik.
0: Ja, dit zijn zomers, daar wil je er eigenlijk niet te veel van. Tegelijkertijd is het misschien wel de verwachting en de voorspelling. Dus ja, daar moeten we wel op mee anticiperen. Hè? We kweken op de kwekerij veel planten die ook, ja, droogtebestendig zijn. Of klimaatbestendig zelfs. Want ja, we weten ook niet wat de herfst en de winter gaan doen. Het kan wel eens heel nat worden. Ja. Dus als je planten kweekt die zowel tegen natte periodes en droge periodes kweekt. En
1: die heb je dus?
0: Ja, die hebben we zeker. Ja, ja. En dan, ja, je moet mee met de natuur. Je kan er wel tegen gaan vechten, maar je kan beter slim gaan aanplanten. En ja, dan maar de sterkste soorten uitzoeken.
1: Ja, en toch veel sproeien, denk ik ook. Hè?
0: De kwekerij moeten we heel veel sproeien. Ja, ja, dus we zijn heel dankbaar met deze regenbuien. Dan kunnen we ook weer eens wat andere dingen doen. Nee, het vraagt veel water. En veel aandacht, want we willen natuurlijk wel goed voor onze plantje zorgen.
1: Ja, maar het is haast meteen een feestweek dan, hè, als zo'n week.
0: Ja, dit is echt een feest. Ja, ja, de natuur kan weer opgelucht ademhalen en wij ook. Het is echt heel aangenaam dat nu even wat regent. Dan maar in de kas bezig. Ja, we zijn blij met deze buien.
1: Ja, nou run jij deze kwekerij met Misha. Maar ik zie veel meer mensen rondlopen. Bent dat vrijwilligers of bent die hier ook bij je aan het werk?
0: Ja, we hebben mensen aan het werk op de kwekerij. En ons team bestaat uit 9 personen. En dan hebben we ook nog de vrijwilligers erbij. Dus we, in totaal zijn we met een mooi clubje van een man of 15, 16 soms wel.
1: Ja,
0: ja, er is altijd veel werk te doen. Hè. Ik zei het al, we kweken heel veel soorten. Dus dat is heel veel intensief werk, handwerk. En daar hebben we veel handen voor nodig.
1: Ja,
0: klopt.
1: Ja. Hij noemt een feestje omdat je 24 jaar bestaat.
0: Ja, dit vieren we natuurlijk. Ja. Ja, op verschillende manieren. Zowel met het team als met ook onze collega-kwekers uit het land. Die komen binnenkort langs voor een feestje. Voor onze klanten hebben we een speciaal jubileumprogramma samengesteld. We hebben veel evenementen met leuke acties. Maar ook plantpraatjes over heel actuele thema's. Zo hadden we afgelopen weekend klimaatbestendig tuinieren. Gaan we in de herfst nog kijken van wat zijn de leuke bomen die je dan kunt planten. Hebben we nog wat, ook een dag met kortingsactie. Dus we vieren dit volop. Ja.
1: Ja. Nou, Wim, je hoort. Nou. Groot feest hier eigenlijk.
2: Ja, ja, dat dacht ik. En met bloemen planten is dat een feest.
1: Met hem.
2: Ja, maak maar een mooi stukje van. Dank je wel, Remco.
1: Ja, ook een goed. Jack, mail hem

0: De Jackson 5 was dat en I Want You Back.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ik moest gistermiddag even naar de tandarts toe. Want ik had wat ongemak in mijn mond. De aftakeling is begonnen, zeg maar. Ik had, had 2 weken geleden tijdens een weekendje weg... brak in 1 keer een stuk van mijn kies af. Nou, nu gebeurt dat wel vaker natuurlijk. En dan moet je dus de tandarts bellen en hoop je dat je snel terecht kunt.
2: Ja.
0: Dat viel bij mij gelukkig mee. Ik heb maandagochtend gebeld, ik kom dinsdagmiddag meteen terecht.
2: Dat snel.
0: En gisteren dan even het grote werk afmaken, zeg maar. Nou, dat was ook wel redelijk vlot gebeurd.
2: Ja.
0: Dus vond ik netjes.
2: Nou.
0: Want je hebt vaak wel eens als je moet bellen bij een tandarts of bij een huisarts... dat het nogal eventjes duurt voordat je aan de beurt bent. En vooral, ik weet niet hoe het bij jou is... of je vaak heen gaat of vaak even moet bellen... Meestal dan reken je erop dat je dezelfde dag nog terecht kunt. Nou, dat is natuurlijk altijd niet meer zo. En wat gaan mensen dan doen? Dan gaan ze hun klachten een beetje aandikken.
2: Oh ja.
0: Of heb je al paracetamol gebruikt? Ja, ik slik al 2 weken paracetamol.
2: Ja,
0: en ik heb een koorts, dat is echt niet normaal meer. Terwijl dat dus niet zo is. Of dat je gewoon niet meer kunt lopen. Dat je heup uit de kom is, bij wijze van spreken. Terwijl je alleen maar een klein beursje hebt.
2: Heb je dat ook gedaan?
0: Nee. Ik heb niet aangedikt. Okay. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb het ooit 1 keer gedaan bij een huisarts. Maar dan gooi ik wel een paracetamolletje in of zo. Maar ik denk, ja, ik moet daarheen. Dus ik moet toch heen. Dus heb ik het iets overdreven. Zeg maar een klein beetje.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, het is gewoon de angst om niet serieus genomen te worden, denk ik. Hè?
0: Ja.
2: Dat het is.
0: Ja. En ik heb het wel eens eerder hier in de uitzending over gehad. En dat ga ik dus nooit weer doen. Want je komt altijd bij de assistenten terecht. Of bij de bij de centrale. Er zit iemand die doet dan de eerste beoordeling van... moet het wel of niet, of is dat spoed of wat dan ook. Maar, en het is best natuurlijk al lastig om dat af te wegen. Van wat is nu wel of niet serieus. En heel veel mensen, ik heb het toen ook een beetje aan... bijzonder, sorry daar nog voor. Die nemen dat dan niet helemaal serieus. Want die willen alleen maar met de arts zelf praten. Want die heeft er dan voor doorgeleerd. Terwijl die mensen die daar aan de telefoon zitten... natuurlijk ook best wel van hoed en rouw af weten. En heel veel ervaring hebben.
2: Ja.
0: Dus daar moet je ook altijd voorzichtig mee zijn. Maar die moeten dus die eerste schifting maken van... ik moet dit serieus nemen, ja of nee. Dus het best wel een dingetje natuurlijk.
2: Dus, en het is natuurlijk altijd lente.
0: In de ogen
2: van
0: de tandartsassistenten. Ja. Want die gaat er uiteindelijk maar om. Dus maar 1 die dat doet. Orchestral Manoeuvres in the Dark nu hier op Radio Drenthe. Dit is Forever Live and Die.

Dennis Hendrix, samen met zijn band. En geef nooit op. Straks na 11 uur nog een uurtje koffie en keuvel. Met in het tweede half uur natuurlijk weer in gesprek met Ellen van het Drents Archief. En vandaag gaan we het hebben over, jawel, de grote Rietplas in Emmen. Dit is Dusty Springfield op Radio Drenthe.

0: wel willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
3: Blijenberg.nl.
4: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op HellerenHeller.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Filip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Filip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog, en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Radio Drenthe.

jaren 80. Een paar hits waarvan dit er eentje was met de zanger Ronald Gift, de Fine Young Cannibals. En dat met She Drives Me Crazy. Nog eventjes wat verkeersinformatie. De N371 Assen richting Meppel. Nog ruim 5 kilometer langzaam rijden door stilstaand verkeer. En dat tussen Dwingelo-Diever en Ufte. Dus hou daar nog rekening met langzaam rijden door stilstaand verkeer. Dit zijn Feline en Melle op Radio Drenthe. En Remember Us.

0: En dat met hun Soulman.
1: Sam en David.
0: Ik moest even lachen, want ik had de microfoon al openstaan. Maar dat had je niet in de gaten. Je was even een beetje aan het mee.
1: Ik was lekker aan het meeneuren, ja.
0: Heel heerlijk, toch?
1: Ik ging mijn microfoon open. Ja.
0: Sorry.
1: Goed, kan gebeuren. Sorry voor alles.
0: Ja. Hey, het is tijd voor wat dierennieuws. Ik zag gisteren iets van een bedreigde minischildpad die geboren is in Diergaarde-Blijdorp. En ik denk, nou, hartstikke leuk. Maar dat beestje is dus nog kleiner dan een peperclipje. Nou, peperclipje, dat is 2,5 centimeter ongeveer. We hebben hier wel zo'n ding liggen, volgens mij. En dat is toch ongelooflijk wonderlijk. Zo'n klein schildpadje. En dat er dan de moed uitgroeit tot een schildpad van ongeveer 10 centimeter. Nou, dat zijn zulke dingetjes.
1: Ja.
0: Prachtig mooi toch, die dieren.
1: Ach, dat is leuk.
0: Ja, mooi dierennieuws. Ander dierennieuws. Ik zag gisteren trouwens ook iets wat we over slangen hebben. Was er nog gisteren niet in Drenthe bij Camping Witte Zomer ook een ringslang gevonden?
1: Echt?
0: Heb je dat gelezen?
1: Nee.
0: Ja, er was een bezoeker die kwam die tegen. Die slang die was ergens in terechtgekomen. En die is er door iemand van het personeel weer uitgehaald en vervolgens weer in de natuur uitgezet.
1: Oh.
0: Natuurlijk, een ringslang is niet giftig. Een adder moet je wel mee oppassen, volgens mij.
1: Ja.
0: Als die je bijt, dan kun je beter even bij de huisarts langs gaan. Maar in dit geval was er ook nog iemand anders. Ja, ook een slang kwam die tegen. Een dame uit Venlo. Want die wou even wat uit haar kledingkast halen. En wat zat daar? Een jonge netpython. Nou, een python. Ik heb sowieso niks met slangen. Ik vind slangen altijd eng. Überhaupt al. Ja, ook al is er een van 10 centimeter bij wijze van spreken, vind ik er nog niks aan. Dus, maar je zou maar zo'n beestje tegenkomen. Wat bleek nou? Die was van de buurvrouw. En die was ontsnapt.
1: Oeps.
0: Dus je moet altijd even in de gaten houden, wat voor huisdieren hebben mijn buren?
1: Ja, nou, onze buren hebben twee konijnen, weet ik. Want wij passen wel eens op.
0: Oh ja, dat scheelt. Ja.
1: Maar die, dat kan ik hebben. Maar ik zou het toch wel minder prettig vinden als zij ook een python zouden hebben, inderdaad.
0: En zo'n netpython, was laatst bij Hogeveen ook niet zo'n slang aangetroffen die daardoor een weekje heen kriolde?
1: Ja.
0: Die kunnen 4 tot 6 meter lang worden.
1: Ja, dat wil je niet.
0: Dat is best wel lang, in dit geval. Maar moet je dan nog wel dat soort dieren gaan houden in Nederland?
1: Geen idee, ja. Dat lijkt mij niet.
0: Het zijn exoten natuurlijk, het hoort hier niet thuis. Ja. Ik vind, een dierentuin is tot daar aan toe, maar om zo'n beest dan ook thuis te hebben. En wat voor lol, ga je met je python op de bank zitten? Naar B&B voor liefde kijken of zo? Hoe werkt het dan?
1: Dan kun je zo'n python toch niet aan doen?
0: In dit geval, nee, helemaal niet. Als je een paar afleveringen van elkaar ziet, ik zal erbij uitkijken. Goed. Maar Freek Vonk was niet in de buurt, maar ze hebben het gelukkig wel opgelost met de dierenpolitie. Dus dat scheelt dan weer. Suzanne en Linda kan nog iets en nu Upside Down.

0: Dan lag een klein beetje gevoelig. Dus hebben ze maar Lady A van me gemaakt. Dit waren ze met Need You Now. Straks het nieuws uit de regio. Vervolgens nog een half uurtje koffie en keuvel. Met onder andere in gesprek met Ellen van het Drentse Archief. En gaan we het hebben over een stukje historie. Waar niet iedereen volgens mij weet van heeft. Namelijk de grote Rietplas in Emmen. Dit is Jimmy Neal op Radio Drenthe. En Ain't No Doubt.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Het is 11:30. David nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. In Peest, Dalen en Dievenbrug zijn vanochtend boeren begonnen aan een tocht langs gemeentehuizen in Drenthe. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen en willen dat gemeenten een steunbetuiging ondertekenen. Burgemeester Spoelstra in Westerveld wilde de steunbetuiging niet ondertekenen, maar zegt er wel toe de zorgen van boeren mee te nemen naar landelijke contacten. Na de tocht langs alle gemeentehuizen verzamelen de boeren zich bij het provinciehuis in Assen. De provincie wil de regels voor windmolens op eigen erf verruimen. Een pilot met windmolens van 25 meter hoog lijkt succesvol te zijn. Sinds 2023 staan er op verschillende boeren erven van zulke windmolens. Normaal gesproken zijn windmolens op een erf 15 meter hoog, maar die brengen aanzienlijk minder op. Wel zeggen boeren dat de hogere windmolens onverwachte kosten en langere vergunningstrajecten met zich meebrengen. En de wijk Vosmaat in Coevorden wordt na jaren van wachten onderhanden genomen. Een geschil tussen een projectontwikkelaar en de gemeente zorgde voor de vertraging. De gemeente gaat nu permanente straten aanleggen en inrichten met groen en verlichting. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin 2027 afgerond. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: Dankjewel, David. Verkeersinformatie, de N371 staan 2 files Assen richting Meppel. De eerste is bijna 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dat is tussen Wittelte en Uffelte. En vervolgens ook Assen richting Meppel op diezelfde N371. Bijna 7 kilometer langzaam rijden verkeer. En dat tussen Wisselte en de aansluiting met de A32. Dus hou daar rekening mee. Het weer dan met Hans Nienhuis.
7: Een bewolkte en koele dag vandaag en ook regenachtig. De buien komen samengeklonterd zodat het meer de indruk wekt van hele regengebieden. Het blijft koel vandaag met maximaal een graad of 19. De wind is matig en waait vanuit westelijke richting. Vanavond wordt het wel enige tijd droog.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
10: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je,
12: Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: Ook Daan de Munnik op Radio Rente en niet of nooit geweest.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: Ellen van het Drentsarchief, want het is woensdag. Ellen, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Wim.
0: Goedemorgen. Je bent nog een beetje in de vakantiesfeer, volgens mij. Vakantiestemming, of niet?
3: Ja, ik wilde nog een beetje in vakantiesfeer blijven. En met jou goed vinden wil ik, om die reden, wil ik naar Emmen.
0: En wat is er dan zo bijzonder in Emmen?
3: Ik weet niet of dat bij jou direct vakantie.
0: Emmen staat altijd een beetje heel laag in het lijstje van meest attractieve plaatsen. Maar als je in Emmen woont of omgeving, dan heb je dan niet dat gevoel. Maar waarom zouden we dan wel naar Emmen gaan?
3: Nou, voor een beetje vakantie wil ik naar het Dubai van Drenthe. En dan komen we in Emmen terecht. En dan komen we terecht op de Grote Rietplas bij Park Zandoer. En dan zul je denken, waarom gaan we het daarover hebben? Zit daar een mooie geschiedenis aan? Jazeker. Maar dan hoeven we eigenlijk niet zo heel ver terug in de tijd.
0: Okay.
3: Nog maar iets meer dan 30 jaar gaan we terug in de tijd. Iets meer dan 30 jaar geleden is het zuidelijkste deel van Emmen, namelijk de wijk Rietlanden, wordt gebouwd in de jaren 80 rondom de kleine Rietplas. En dat meertje is geen natuurlijk water, maar een aangelegde recreatieplas. Mm-hmm. En voordat er huizenbouw kwam, was dat terrein slechts een heideveld met enkele boerderijen eromheen. Maar dat idee van een meertje met huizen eromheen, dat bevalt in Emmen goed. En dus ontstaat er een plan om ten zuiden van die wijk Rietlanden een veel grotere recreatieplas te maken. En dat plan komt niet zomaar uit de lucht vallen trouwens. Mm-hmm. Want al in 1969 werd er op het gemeentehuis van Emmen al hardop gepraat over een groots waterrecreatieproject. Maar dat kwam in die tijd nooit echt goed uit de verf. Pas in de jaren 80, dus tijdens de bouw van de Rietlanden, toen kwam dat plan weer op tafel en werd al gauw de samenwerking met het bedrijfsleven gezocht. En zo kwam er een nieuw, groot en origineel plan. De Drentse Meren, parkdomein de Drentse Meren. Aan de ene kant moest er een woonwijk komen met ongeveer zo'n 800 woningen. En aan de andere kant dan een recreatiepark. En begin jaren 90 is de ontwikkeling van dat parkdomein Drentse Meren in volle gang. Zo'n 45 grondeigenaren en boeren die ruilden of verkochten.

0: verkochten hun landerijen daar. Om plaats te maken voor Nederlands meest exclusieve vakantiepark van Nederland.
1: Oké.
0: Wat moest er dan komen? Honderden vakantievilla's voorzien van alle denkbare luxe en comfort. Een appartementenhotel, een thermaal bronnenbad met kuurcentrum, restaurants, winkels. Er moest een 18-hols golfbaan komen. En een waterplas van 200 hectare. Dat was het grote plan. Nou, en dan denk je, waar moet je met al die grond heen als je dat allemaal gaat uitgraven voor zo'n recreatieplas? Mm-hmm. Nou, dat zand wordt niet alleen gebruikt om de bouwgrond op te hogen, maar bijvoorbeeld ook bij een ander prestigieus project, namelijk de verdubbeling van de Rijksweg N37, de weg van Hoogveen naar Zwarte Meer, waarmee uiteindelijk de A37 als autosnelweg in gebruik kon worden.
1: Zijn ze wel een paar kuppen nodig?
0: Naar de grens met Duitsland. Daar hadden ze wel wat grond bij nodig en daar kwam de ontwikkeling van de Grote Rietplas, die kwam daar goed bij van pas. Maar in Emmen wordt in 1994 wel wisselend gereageerd op de plannen. In de Emmer gemeenteraad reageerden diverse partijen met afschuw op de in hun ogen overdaad aan luxe die gepland stond op die grote rietplas. Ze vroegen zich af of het niet een tandje minder kon. Want ze zeiden, ja, vakantievilla's voorzien van whirlpool, magnetron, espresso-apparaat, afwasmachines. En ze noemden het geavanceerde telecommunicatiemiddelen, lees de fax. Was dat niet wat veel?
1: Decadent.
0: En nu zouden we zeggen, decadent, man. En nu zeggen we, staan we met z'n allen, we zeiden het al even in het voorgesprek, gaan we massaal naar de glamping.
1: Ja.
0: Maar toen vonden ze een vakantiehuisje met een afwasmachine en een espressoapparaat, dat vonden ze toch wel al wat veel van het goede. Maar de initiatiefnemers en de investeerders wisten het zeker. Die zeiden, de markt vraagt om luxe. En als je zo'n grootschalig recreatieoord wilt realiseren, ja, dan moet je gewoon iets anders brengen dan wat er al is. Het wordt een groot en bijna megalomaan plan. En ja, dan weet je al hoe het weer eindigt. Het blijkt een zeepbel die na een paar jaar volledig uiteenspat. En dat heeft alles te maken met sleutelfiguur in die tijd, investeerder Rob Jacob. Ja. Hij presenteert zich als een schatrijke investeerder met een enorm familiekapitaal in Zwitserland. En met veel allure weet hij iedereen te overtuigen dat hij de miljoenen voor het project moeiteloos kan ophoesten. En de gemeente Emmen die ziet hem dan ook echt als de redder van het vakantiepark dat maar niet van de grond wil komen. Maar Rob Jacob blijkt een meesteroplichter te zijn. Ja. Hij blijkt zijn rijkdom, zijn achtergrond en zelfs een groot deel van zijn identiteit te hebben verzonnen. En uiteindelijk blijft de gemeente achter met een schadepost van ongeveer 3 miljoen gulden. Ja. En het plan voor dat park, de Drentse Meren, dat belandt tijdelijk in de prullenbak.
1: Ik las die naam inderdaad, Rob Jacob. Ja. En toen had ik ook zo'n oh-ja-erlevenis. En ik, oh ja, natuurlijk, die naam die zegt me weer alles. En er is ook onlangs volgens mij nog een podcast over verschenen, of niet?
0: Ja, klopt. Van het Dagblad van het Noorden heeft een fantastische podcast. Echt een aanrader. De ware Jacob. En daarin wordt ook duidelijk dat het project de Drentse Meren niet het enige project is wat hij om zeep heeft geholpen. En dat hij nog jaren na zijn Drentse avontuur mensen in binnen- en buitenland wist te misleiden. Maar ja, dan moet Emmen even op de bladen zitten. Maar wil het toch verder met het project rondom de Grote Rietplas. En het project komt ook wel op gang. Het krijgt een nieuwe naam. Die oude naam is wat besmeurd door alle gebeurtenissen. Het krijgt de naam Park Sandoer. En die geologische term Sandoer, die verwijst dan weer naar een uitloper van een gletsjer. En dat past dan weer bij de ligging van het park op de zuidelijkste punt van de Hondsrug. Dus daar natuurlijk is het naar vernoemd. En die wijk is gebaseerd op een Engels concept van de garden cities. Echt van die tuinsteden waarbij delen van een stad van elkaar gescheiden worden door groene zones. En die zones zijn er op de Rietplas natuurlijk vrij letterlijk.
1: Ja.
0: Want Park Sandoer wordt gebouwd in de vorm van schiereilanden op het water. Een beetje de vorm van zo'n palmblad. En dan zijn we natuurlijk weer terug bij dat Dubai van Drenthe waar we het eerst over hadden. Waar natuurlijk vrijwel alles mooi in van die schiereilandjes op het water is gebouwd. Dus je kan zeggen dat Emmen een voorbeeld is geweest voor die grote stad Dubai.
1: Ik denk het wel.
0: Waar ze alles in palmbladeren gieten, zo'n beetje.
1: Ja.
0: Nou ja, dan worden eind jaren 90, eigenlijk gaat het best wel vrij voorspoedig. De eerste woningen worden in 1998 al opgeleverd. Het park, het recreatiepark opent een jaar later. Mm-hmm. En dan denk je, nou, so far so good. Maar de ontwikkeling van Park Zandoer gaat nog steeds niet over rozen. De bouw stagneert. Ja, we komen natuurlijk in een grote financiële crisis in begin jaren 2000. En de woonwijk wordt wel afgemaakt, maar de recreatiebungalows blijven een beetje achter. En soms duurt het echt jaren voordat ze worden verkocht, die woningen. En 5 eilandjes van dat palmblad, die blijven dus ook leeg en worden een soort woest natuurgebiedje.
1: Ja.
0: En pas 3 jaar geleden worden die laatste palmbladeren bebouwd. En komen er nog 122 recreatiebungalows bij. En nu is eigenlijk Park Zandoer pas af. Dus we hebben er 30 jaar op moeten wachten. Maar we hebben nu een fantastisch recreatiegebied in de buurt van Emmen. En die combinatie tussen vakantiepark, permanente bewoning en recreatie, dat is ook wel echt een unieke situatie. Dus wat dat betreft is Park Zandoer wel echt een heel mooi gebied om van historie uit, van weilanden naar wat de mens toch eigenlijk kan maken allemaal.
1: Ja.
0: Dus,
1: en nu natuurlijk ook een mooi gebied om te recreëren, maar ook muziekfestival heb je er ook nog een keer. En komend weekend bijvoorbeeld het Vliegenfestival, dat is de ideale plek om dat daar te organiseren.
0: Ja, het is volgens mij gebeurt daar elke week weer wat anders bij die rietplas. Het enige wat een beetje minder populair is dat er regelmatig blauwalg voorkomt.
1: Ja.
0: Dus de waterkwaliteit is niet altijd op orde. Maar goed, het belemmert de pleziervaart en alle recreatie rondom de plas niet. En het is gewoon hartstikke fijn om daar rond te lopen en lekker van een ontspannen dag te genieten.
1: Hartstikke mooi, Ellen. Nou, we hebben ook ondertussen wat foto's laten zien uit de collectie van de dienst Landelijk Gebied van de grote rietplas. Dus en anders kunnen jullie op de website ook ongetwijfeld nog treffen voor wat meer informatie.
0: Zeker weten.
1: Mooi zo.
0: Altijd welkom online of in het Drents Archief.
1: Hartstikke goed. Bedankt, Ellen. Mooie dag nog.
0: Graag gedaan. Tot de volgende keer, Wim.
1: Jo, doeg.

0: Fleetwood Mac.
1: Dat bed hold me. Dan had ik het net even met Ellen over de Grote Rietplas. En dat ik al zei, komend weekend daar inderdaad het Vliegerfestival in Emmen. Begint komende vrijdag om 7 uur, s'avonds tot een uur of 12. En vervolgens ook zaterdag van 10 tot 12 uur s'avonds. En dan zondag de 23e ook nog een keer van 10 uur 's ochtends en dan tot 6 uur 's middags. Meer informatie kun je vinden op www.vliegerfestivalemmen.nl. Dit allemaal komend weekend bij de Grote Rietplas. Tot zover deze Koffie en Keuvel. Morgenochtend om 9 uur ben ik er weer. Mooie dag nog. Tot slot is hier Madonna en Material Girl.

0: Hey Tess.
1: Hey, lees je weer een beetje naar gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort lukt de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
4: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
5: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik begin met verkeersinformatie, want tussen Uffelte en de aansluiting met de A32 moet je rekening houden met langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. De file is inmiddels zo'n 8 kilometer lang. Weggebruikers moeten rekening houden met een vertraging van ongeveer een kwartier. En dat heeft te maken met het boerenprotest.

0: Boedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
3: Ah! Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
5: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Pairsafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Anouk in de middag.

0: Hij was leraar Engels voordat hij doorbrak met de band. Mark Knopfler heb ik het dan over. Nu houdt hij zich vooral bezig met het verzamelen van hele bijzondere, hartstikke dure klassieke auto's.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Lady Writer was dat van de Dire Straits. Een hele goede middag en wat fijn dat je luistert. En wat fijn, David. Ik heb je gemist dat je er ook weer bent.
3: Ja. Nou, dat is even geleden inderdaad.
0: Weken gewoon.
3: Ja, dan heb je in de vakantieperiode. Hè?
0: Wist je je wachtwoord nog toen je opstartte?
3: Ja, nou, dat was even spannend. Ik dacht, oh, wat was het ook alweer? Maar toen vulde ik hem in en toen dacht ik, ja, dat voelt alweer vertrouwd. En ja. Hij deed, ik hoef hem niet direct te veranderen. Dat scheelt ook altijd.
0: Ja.
3: Dus dat ging allemaal goed. Ik heb me door een hele stapel mailtjes heen geworsteld. En nou ja, het voelt inmiddels allemaal weer alsof ik nog ben weg geweest.
0: Blij dat je er weer bent. Ja, het gewone, tussen aanhalingstekens, leven is weer begonnen. Hè? Scholen weer, zijn weer begonnen. Jij houdt ons op de hoogte van al het nieuws vandaag. Praat ons daarbij over bij ook in de nieuwsbulletins van half. Nou, natuurlijk gaan we het hebben over de stikstofmars. Hè? Wat is het laatste nieuws daarover?
3: Ja, nou, die boeren die gaan natuurlijk langs alle gemeentehuizen. En ze willen eigenlijk dat die gemeenten een soort ondersteuning tekenen. Mm-hmm. En dat ze dat protest steunen. Maar de burgemeesters van de gemeente die hebben daar vooralsnog niet zo heel veel zin in. De burgemeesters van Tinalo, Emmen, Coevorden, Meppel en Westerveld die hebben al gezegd dat ze die steunbetuiging niet gaan ondertekenen. Maar dan komt er wel een zinnetje achteraan van we begrijpen jullie zorgen en we nemen dat mee.
0: Mm-hmm.
3: Natuurlijk, maar ja, die steunbetuiging die wordt niet getekend.
0: Honderden boeren zijn op dit moment onderweg bij ons in de provincie.
3: Ja, inderdaad. En straks verzamelen ze zich allemaal bij het provinciehuis in Assen. Ik ben benieuwd of die ook... Ja, volgens mij waren er zo tussen de 500 en 600 boeren nu in die verschillende groepen onderweg. Ik ben benieuwd of die ook allemaal naar Assen straks komen. Dat gaan we zien.
0: Nou, er wordt wel rekening mee gehouden, want er zijn ook wegen afgesloten hier in Assen. Je kan alles lezen via een live blog op onze site rtvdrenthe.nl. Het levert ook wat overlast op de weg. We houden je daarvan op de hoogte. 8 kilometer bij Uffelte is het nu langzaam rijden. We gaan zo meteen ook even schakelen met onze verslaggever, die ook mee is. Vanuit drie kanten in de provincie is vanochtend vertrokken. En onze verslaggever is mee met één kant, zeg maar. Daar hoor je zo meteen meer over. Wat gaan we nog meer allemaal doen? We gaan natuurlijk schakelen met Remco. Remco is onze opjakverslaggever vandaag. Hij is onderweg naar Fries. Wat daar te doen is, dat hoor je zo meteen. We gaan bellen, als het tenminste lukt, met Fiona. Want ze stuurde net een appje dat het nog wel eens lastig kon worden. Viola is in Zuid-Afrika. Momenteel. En ze luistert naar Radio Drenthe. Maar ze appte, ik heb een hele moeizame verbinding hier. Dus we gaan hopen, fingers crossed, op zijn goed Drenthe dat het gaat lukken vandaag. En we gaan het hebben over, jawel, droge worstchips. Want dat komt binnenkort op de markt. Dat was er nog niet.
3: Nou, gek.
0: Hoor je zo meteen meer over. Na Bente.

0: The Four Tops en Don't Walk Away. En daarvoor de nieuwste van Bente. Ja, chips. Je hebt ze in allerlei smaken. Paprika naturel, maar ook patatje oorlog, pittige pepers. Augurk zag ik laatst. En een tijdje terug kwam de eierbalsmaak ook op de markt. Rudolf Waarheid werkt in een supermarkt in Bijlen. En samen met collega's heeft hij een nieuwe chipssmaak bedacht. Die binnenkort echt in de winkel komt te liggen. En het heeft een echte Drentse smaak. Rudolf, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Wat hebben jullie namelijk bedacht?
1: Nou, wij waren inderdaad, wat jij zegt, wij waren aan het werk. En wij zagen inderdaad, de chips die naar eierbal smaakt. Die verkochten wij daar ook bij ons in de winkel. En die verkochten wij erg veel. En toen, was ik 's morgens aan het werk samen met mijn collega. En toen zeiden we tegen elkaar van, nou, hoe kan het toch dat er geen droge wasmaak is? Nou, en zodoende zijn wij erop gekomen. En daar zijn we naar mijn baas geweest, naar Matthijs. En hij zegt, Rudolf en Stefan, dit ga je nooit weer bedenken. Dit gaan we doen.
0: Nou,
1: en nu zijn we een jaar verder. En nou gaat het gewoon gebeuren.
0: Ja man, er komt gewoon droge worstchips op de markt.
1: Er komt inderdaad droge worstchips op de markt.
0: Jij dacht gewoon, die eierbal van die grunnigers en zo. Er moet gewoon Drents product komen.
1: Nou ja, precies. Ja, dat is het nog wel een beetje Groningen tintje. Ja, want de kruiden die komen met Groningen weg. Maar dat is ook het enige.
0: Maar wat goed dat het zo opgepakt is. Want hoe gaat het dan? Ja. Een jaar terug bedenk je zoiets. Hè? Dan zit je met z'n tweetjes bij elkaar. Dan stap je naar de baas. En hoe gaat het dan? Hoe krijgt het dan daadwerkelijk zover dat je echt droge worstchips krijgt?
1: Nou, het was zo. Wij zijn eerst toen en wij krijgen ook lokaal ergens aardappels vandaan. En die hebben me toen bij betrokken, want ik denk, waar wordt dat gemaakt? Hoe moet je dat maken? Nou, dat blijkt ook een heel proces te zijn. En aan de hand daarvan heeft Matthijs ons bij de hand gepakt. En die heeft gezegd van, nou, gaan we dit en gaan we dat en gaan we zus en gaan we zo. Toen zijn wij bij de droge worstenfabrikant geweest. En die heeft gezegd, met de kruiden wat je in de droge worst doet. En aan de hand daarvan, wij zijn daar wel 7 maanden mee aan de gang geweest. Want in het begin heb je veel te veel zout. Of te weinig, of veel te veel peper en te weinig. En de kruiden. En op een gegeven moment hadden we de goede dosering. Want die heeft een vriend van ons, die heeft een restaurant. Die heeft ons ook er goed bij geholpen. En zodoende zijn we er gekomen.
0: Ah, oh, en jullie zijn kilo's aangekomen in de afgelopen jaar.
1: Dat was ik al een beetje inderdaad. Hoor. er mag wel een paar kilo af.
0: Maar dat is serieus. Jullie twee waren de fijnproevers dan? Of een grote team?
1: Nee, wij zijn... Stefan en ik. Stefan Boelen is mijn collega en ik. En daar is mijn baas, zeg maar, dat is de joker. Die heeft me ingezet en die helpt ons daar helemaal mee.
0: Ach, en jullie zijn avonden aan avonden wezen proeven dus?
1: Wij zijn hier al een jaar mee bezig en ik denk... Nou, het aantal uren wil je niet weten.
0: Nee, maar vast geen straf.
1: Om er allemaal een beetje vorm te geven. Dat was zeker geen straf. Het is hartstikke leuk, het is hartstikke leuk om te doen. Want dus dat is fantastisch.
0: Wanneer komt het echt op de markt dan, Rudolf? Ja,
1: wij hebben eind september is er een Oktoberfest in Bijlen. En vanaf daar wordt geïntroduceerd. Dan willen we ook nog even een filmpje maken die dan op TikTok kan. Want wij hebben het, zeg maar, als tekst zijn wij donders lekker eronder. Dus dat moeten we in de rondte zijn.
0: Ja.
1: En dan een paar dagen later komt het op de markt en dat is een week 40.
0: Ja.
1: En dan gaat het in alle supermarkten in het noorden. Wilden we dat eigenlijk wel heel graag hebben.
0: Ach, wat goed. En hebben jullie ook bemoeid met de zak? Hè? Of er een of meerdere worsten opkomen qua layout en zo?
1: Nee, de layout is echt super mooi geworden. Daar zijn we ook trots op. Maar dat ga je allemaal vanzelf zien. Dat komt allemaal wel naar voren bij jullie. Daar kan ik nog niet te veel over vertellen, maar dat gaat heel mooi. Er heeft een mooie chique uitstraling. Maar het smaakt ook echt donders lekker gewoon. Dat is gewoon, dit gaan we nooit weer bedenken. Zo moet ik maar zien.
0: Nee, en het hoort gewoon,
1: toch? En we hebben twee smaken. En we hebben nog oude kaas hebben we er ook nog bij.
0: Oh, ook nog?
1: Nou, dat zei Matthijs eigenlijk. Als je visite bent s'avonds, waar zit je dan? Wat eet je dan?
0: Ja.
1: Kaas en worst.
0: Ja.
1: Nou, ik denk, daar gaan we die ook allebei maar doen.
0: Ach, ik ben heel erg benieuwd. Want nog meer dan alleen jullie hebben meer mensen het nog niet echt geproefd.
1: Nee, daarbuiten, ja, een paar proefpersonen natuurlijk wel. Want als je maar eentje hebt, die heeft maar één oordeel. Dus we hebben heel veel mensen, we zijn maar een soort proefpanel. En aan de hand daarvan zijn we zover gekomen dat het op een gegeven moment is definitief. En het smaakt ook echt naar droge worst. Het is heel apart. Het is bijzonder lekker, moet ik zeggen. Het is echt goed gelukt.
0: Ik ben heel benieuwd. Binnenkort in de winkels. Lang leven
1: binnenkort
0: de
1: in alle winkels in het noorden. Nou, zo is het.
0: Rudolf, dankjewel. Hier is een ode.
1: Hey, jij bedankt,
0: aan ons nationaal product.
1: Zo is het. Erfgoed is het, hè?

goed. Zei Rudolf gewoon. Onze Drentse dreugenworst. Binnenkort als chipsvariant dus te krijgen. Zometeen praat Davidje bij over het laatste nieuws uit de provincie. Naar CCR.

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
1: In Hoogeveen, nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Half 1 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
5: Goedemiddag. Burgemeesters van verschillende gemeenten willen de steunbetuiging voor boeren niet ondertekenen. Onder de boeren rijden in trekkers langs gemeentehuizen als protest tegen het stikstofbeleid en vragen gemeenten om een steunbetuiging te ondertekenen. Burgemeester Jouke Spoelstra legt uit waarom hij dat niet heeft gedaan.
6: Ja, de gemeente zegt niet van we zijn het er niet mee eens. De gemeente zegt we zijn niet het bevoegde gezag op dit gebied. Dus de zorgen die kunnen wij inderdaad meenemen. Maar democratisch genomen besluiten op provinciaal niveau of op landelijk niveau. Het is niet aan de gemeente om dat te gaan, aan het gemeentebestuur om dat te gaan herroepen. Maar de signalen doorgeven, zeker wel. En dat is denk ik een hele belangrijke functie van een gemeentebestuur dicht bij de inwoners die signalen ook snapt en ook de uitwerking ziet.
5: De boeren trekken na de tocht langs gemeentehuizen naar het provinciehuis in Assen. Bij het boerenprotest in Meppel is een demonstrant afgevoerd. Hij zou burgemeester Maathuis hebben uitgescholden. De provincies wilden regels voor windmolens op eigen erf verruimen. Een pilot met windmolens van 25 meter hoog lijkt succesvol te zijn. Sinds 2023 staan er op verschillende boerenerven van zulke windmolens. Normaal gesproken zijn windmolens op een erf 15 meter hoog. Maar die brengen aanzienlijk minder op. Wel zeggen boeren dat die hogere windmolens onverwachte kosten en langere vergunningstrajecten met zich meebrengen. En autocoureur Nina Gademan uit Wijster maakt zich op voor de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort komend weekend. Tijdens de Formule 1 komt Gademan uit in de F1 Academy, een raceklasse voor talentvolle vrouwen. Ze staat daar derde in het kampioenschap. Gademan is dit weekend, net als F1-coureur Max Verstappen, te herkennen aan een Delfsblauwe helm. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
4: David, dankjewel. Gaan we naar Hans, onze weerman van vandaag. Hans, goedemiddag.
7: Mooi, Janouk, goedemiddag.
4: Ja, wij zeiden al tegen elkaar, het is wel even wennen zo, hè?
7: Ja, het is opeens heel donker 's morgens en dan is het om een uur of 10 is het ook nog steeds heel donker. Dus ik kijk hier vervolgens op het weerstation en zie ik maar iets van 30 watt per vierkante meter. Om dat even in perspectief te plaatsen, een knalzonnige zomerdag haalt wel 800 watt per vierkante meter.
4: Jee.
7: Dus dat wolkendek dat pakt er veel meer dan de helft van af. Voor je gevoel is misschien de helft. Nee, het is voor 95% van het licht dat je kwijt bent.
4: Ja, ja, maar gaat dat beter worden dan of niet?
7: Uiteindelijk wel, want het is al een stuk beter dan deze ochtend. Als je nou buiten kijkt, is het al lang niet meer zo heel donker. En de regen is ook veranderd in buien geregen. Dus tussen die buien door is het op de meeste plekken droog op de radar. En dat blijft deze middag ook zo. Sterker nog, er komen ook wel wat voorzichtige opklaringen onze kant op. Ik verwacht er geen wonderen van, maar zo nu en dan komt de zon er even wat bleekjes aan te pas deze middag. Soms wat waterig. Meestentijds dus bewolkt, maar ook meestentijds wel weer droog. Temperatuur, ja, dat is vandaag een mager verhaal. Een graad of 19, dat is wel het maximum wat we deze middag halen. En dat gebeurt bij een zwak tot later even matige westelijke wind, die uiteindelijk ook weer gaat liggen vanavond. Dan zijn er wat meer opklaringen en koelt het af naar een graad of 10. En met dat vocht dat erbij in is gevallen, is dat voldoende om het dauwpunt te gaan bereiken vannacht. Dus halverwege de nacht slaat het waarschijnlijk dicht met wat nevel of zelfs wat mist. En dan krijgen we morgen een wat ander soort dag. Ook morgen valt er wel regen, maar dan zijn de buien echt los van elkaar. Dan zijn het geen grote grijze soepluchten meer. Maar dan kun je de losse buienwolken als het ware een stuk beter zien. Een graad of 19 tot 20, zuidwestelijke wind morgen, kracht 2 tot 3. Tussen die buien door heb je opklaringen, zonneschijn. Maar de buien zelf zijn ook wat pittiger dan vandaag. Zou best eens kunnen dat hier en daar morgen wat slagen onweer in die buien zitten. Dus wees niet verrast als je morgen opeens een donderklap hoort, of je ziet een felle flits, of wat hagelstenen erbij, dat soort dingen. Nee, wel buien met pit morgen. Overmorgen op vrijdag nog steeds een aantal van die buien. Temperatuur verandert eigenlijk niet. Het blijft rond de graad of 19 tot 20 hangen. In de middag zijn er dan opnieuw buien, maar die zullen wat minder pittig verlopen. Ik denk dat het vrijdag een uitzondering zal zijn als je nog een donderklap hoort. Maar die regen is er dus nog steeds. En vandaag, morgen en overmorgen opgeteld, de meeste plekken krijgen er nog wel een millimeter of 10 bij. Kijk, dat is niet voldoende om de droogte op te lossen, maar het is wel een welkome plens. Gaan we uiteindelijk richting het weekend, dan zien we dat de wind gaat draaien van zuidwest naar noordwest. En uiteindelijk zelfs een beetje noordelijk. Dat is geen warme richting, in het weekend is het maar 18 tot 19 graden. Maar het wordt wel wat droger. Zaterdag nog een enkele laatste losse kleine bui. Zondag lijkt helemaal droog te gaan verlopen en het weer beeld is beide dagen een mix van zon en bewolking. En dus een zwak tot matige noordwestelijke wind. Het blijft een beetje koeltjes in onze streek. Zomer en de terugkeer ervan, dat zit er voorlopig nog niet in. Maar het is ook geen drama en die regen kunnen we wel goed gebruiken.
4: Daarom. Hans, dankjewel, een mooie dag nog.
7: Hetzelfde.
4: Hoi. Ik ga zometeen contact zoeken met Remco. Remco is op tjak en als het goed is meldt hij zich zometeen vanuit Fries. Wat daar te doen is, hoor je zo.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
11: Wat een goed plan.
10: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
11: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
10: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maak bereikbaar.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.

0: De vrouw met de mooiste benen van de hele wereld. Tina Turner, een typical male.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Remmelt in Fries, wat is daar te doen, jongen?
3: Ja, mooi. Ja, ik sta op het tennispark van tennisvereniging Are You Ready. En die hebben een hele nieuwe kantine hier neerzet. Ik dacht, ja, dan moet ik eens even kijken. En bij mij zit Lisbeth Hofstra van Are You Ready. Ja, dit is niet zomaar een kantine, hè?
4: Nee, dit is een hele mooie kantine. Dit is echt speciaal ontworpen, ook onder architectuur. En het is helemaal duurzaam gebouwd.
3: Ja.
4: Dus ja, dat is gewoon een heel mooie kantine.
3: Dus zit een warmtepomp in en hij de zonnepanelen op.
4: Alles. En er is, we zijn van het gas af.
3: Ja.
4: Dat is ook gewoon hartstikke mooi. Dus het is echt een hele klimaatbeheersing. We kunnen het koud maken, we kunnen het warm maken. Ja. En zonder gas.
3: Weet je al hoe alles een beetje werkt?
4: Nou, dat is simpel, maar ik weet het nog niet precies.
3: Nee, maar het heeft wel warm, bedoel ik. En kun je het pand stiet er toch al wel even, dus je kunt het wel koelen, denk ik.
4: Ja, we kunnen koelen, maar als het heel warm is, dan zitten we buiten, hè?
3: Ja,
4: hier niet te zitten. We zitten niet binnen.
3: Maar je kunt wel binnen zitten. Je kunt wel zo koel krijgen dat het aangenaam is.
4: Dat zou wel moeten kunnen, ja. Ja.
3: Ja, misschien is dat een beetje spannend.
4: Ja, nou, ja, wie zal het zeggen. Ja.
3: Ja. Ja. Als het, nou, ja. Ja, de kantine neerzet, daar denk ik wel wat steun bij. Ja, maar dat giet niet zomaar natuurlijk.
4: Nee, het is ook een heel lang traject, is dat, hè? Alleen kun je dat niet betalen, zo simpel is het. Want het is gewoon heel duur natuurlijk.
3: Ja, het kost een paar centen. Ja.
4: Het kost een paar centen. Maar het is... De gemeente die heeft flink bijgedragen, dus daar waren we heel blij mee. En ook de BOZA-subsidie, dat is subsidie in verband met duurzaamheid en zo.
3: Dat is een Europese subsidie?
4: Nee, dat is Nederlandse subsidie volgens mij. En de Rabobank heeft ook wat bijgedragen hier en daar. En ja, zo komen wij aan een nieuwe kantine.
3: Zo rolt Are You Ready de verhuurd, ja.
4: Ja, zo komen wij verder.
3: Ja.
4: En we zijn er ook allemaal heel blij mee, het is gewoon prachtig.
3: Ja, ik ben er even doorheen lopen met je net. Mooie kleedkamers erin, met douches en alles erop en eraan.
4: Ja, dat moet ook natuurlijk, hè. Ja. We spelen hier ook competitie. En mensen die moeten zich ook kunnen douchen als ze gesport hebben. Dus dat kan allemaal. Dat is allemaal voorzien hier.
3: Ja. Hoe is het met deze vereniging gesteld eigenlijk? Heeft veel leden nog?
4: Ja, nou, we hebben ruim 300 leden. Dus dat is op zich prachtig.
3: Ja.
4: En wat dat betreft loopt het hier in Fries sowieso goed. Goed hoor, qua verenigingsleven. Dat loopt heel goed.
3: Ja, dat wou je toch even zeggen, hè? Omdat met winkelbestand loopt wel wat achteruit, hè?
4: Ja, dat wou ik zeggen, want winkelbestand loopt inderdaad achteruit, maar het verenigingsleven, dat loopt heel goed.
3: Ja.
4: Op alle gebieden, op sportgebied, maar ook cultureel en op allerlei gebieden loopt het heel goed.
3: Ja, zo slecht is het niet in Fries.
4: Nee hoor, het is hier best wonen. Ja, dat vond ik wel belangrijk. Anders kom je veel te negatief in het nieuws. Ja, dat is niet nodig.
3: Ja.
4: Het bevalt hier heel goed.
3: Ja. Maar even terug naar de vereniging. Heb je hier ook competitie?
4: Ja, we hebben hier dus ook competitie. Voorjaarscompetitie, najaarscompetitie. We hebben dat soort dingen. We doen dan mee aan toernooi. Er is een open Are You Ready toernooi. Daar hangt nog een mooi ding van.
3: Ding, ja.
4: Ja, en...

0: Zo. En ook allemaal recreatieve dingen doen we hier. Ja, dat is wel enthousiasme.
1: Ja, dat is toch wel. En hoe zit het met de aanwas van hun eraan, zeg maar, met jeugdleden?
0: Ja, nou, jeugdleden, er kunnen altijd wel meer bij. Kleine kinderen, die zijn er best wel. Ook wel redelijk veel. Maar als de jongeren wat ouder worden en ze gaan studeren, ja, dan vertrekken ze naar andere.
1: Dan ben je weer kwiet.
0: Ja.
1: Ja. Nou wordt dit, deze kantine, die wordt officieel opend komend weekend, hè?
0: Ja.
1: Wat gaat er allemaal gebeuren?
0: Ja, we hebben zaterdagmiddag hebben we de opening. Dan beginnen we met een one-point slam toernooi.
1: Oeh, wat is dat dan?
0: Dat is iets vrij nieuws. Het bestaat wel langer om. Maar het wordt nog niet overal gespeeld. We doen het intern trouwens. Dus mensen van buitenaf kunnen niet meedoen. Opgave is ook al gesloten. Maar een one-point slam, dat wil zeggen, je speelt 1-1 op het veld en er is maar 1 punt mogelijk. Oh, dus je speelt 1 punt, verlies je, dan ben je eruit.
1: Dan trekt het aflopen.
0: Dan is het afgelopen.
1: Ah.
0: En zo gaat het. Dat is one-point slam. We hebben een snelheidsmeter, zodat je de opslag kunt meten.
1: Oh, kijk,
0: dus dan krijgen we een master of service.
1: Ja, de BEMT erbij, die kunnen flink hard slaan.
0: Die kunnen goed hard. Maar het moet wel goed. Het moet,
1: in. Ja, je moet wel in. Ja.
0: Ja, hij moet in. Je mag niet zomaar in het wilde weg rammen, maar hij moet er echt in. En dan is er een officiële opening door wethouder Henk Middendorp.
1: Oh.
0: En met een hapje en een drankje en zo. En daarna wordt er nog een demonstratie gespeeld door 2 oud-leden. Maar die spelen op hoog niveau. Hoewel ze momenteel haast meer padellen dan ze tennissen. Maar desalniettemin spelen ze hier een demonstratie. Ja, die spelen heel goed.
1: Ja, nou was ik vanmorgen in Hooghaan, ook op een tennispark. Op een sportpark eigenlijk, want daar hebben ze er veel meer bij. Maar die waren bezig met de aanlegging van een padelbaan. Is dat ook nog eens wat om hier neer te leggen?
0: Dat zouden we heel graag willen. En we zijn ermee bezig zelfs.
1: Ja.
0: Maar het is financieel. Dit was al een heel duur project, hè?
1: Ja.
0: Dus het is financieel nog wel heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen.
1: Dan denken gemeente, daar komt ze weer aan, hè?
0: Ja, dat denken ze misschien wel. Maar dat is dan maar zo. Maar we willen het heel graag. Ja. Alleen financieel gezien is het nog lastig.
1: Nou ja, dan hoor je ook nog wat te wensen. Hè?
0: Je moet altijd wat te wensen houden, maar dit is wel een hele grote wens.
1: Ja. Nou, je hebt de vlaggengies alvast mooi ophangen, moet ik zeggen.
0: Ja, dat is zo, maar we hebben de clubkampioenschappen deze week.
1: Oh, ja.
0: En volgende week ook nog. Deze week de singles en de mixed. En volgende week de dames en heren dubbels. En daarom hangen die vlaggetjes er. Dus dat komt mooi uit voor de opening.
1: Niet alleen voor de opening.
0: Niet alleen voor de opening, nee. Ook voor de competitie. Voor de clubkampioenschappen is het.
1: Ja. Okay. Is dat nog spannend?
0: Ja, nou, dat is altijd wel spannend voor degenen die meedoen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dan is dat spannend, ja, tuurlijk.
1: Doe je er zelf niet aan mee?
0: Nou, in de damesdubbel doe ik mee.
1: Okay.
0: Ja. Ah. Doe mee.
1: Heel goed.
0: Ja. Nee, dat is leuk. Dat is ook gezellig, want dan komen de mensen komen kijken. En dan is het altijd gezellig hier. En dat is ook altijd goed voor de kantine natuurlijk, hè? Voor de omzet en zo. Dus prima.
1: Ja. Nou, Anouk. Mooi feestje hier van het weekend, denk ik.
2: Ik zie het en ik hoor het.
1: Ja.
2: Remco, dank je wel. En jij gaat weer in de auto en op Jack.
3: Op Jack. Met Remco Wilkens.

0: 25 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.

0: Danny Vera en Rollercoaster. En daarvoor Sister Sister en Hey Susie. Honderden boeren zijn vandaag op pad tijdens de stikstofmars bij ons in de provincie. Alle gemeentehuizen worden aangedaan en uiteindelijk rijden alle deelnemende boeren naar het provinciehuis in Assen. Verslaggever Jelmer Guit die rijdt mee in de stoet naar Zuidwolde. Ja, waar zich steeds meer boeren lijken aan te sluiten, Jelmer. Hè? Want hoeveel boeren schat jij daar zo in, zijn er?
1: Nou, Anouk, je had het net over honderden boeren in heel Drenthe. Maar ik denk dat je gerust kan spreken over dat er al honderden boeren alleen al op weg zijn naar Zuidwolde. Want er rijden hier continu trekkers het dorp binnen. Ik sta nu bij het gemeentehuis van Zuidwolde. Maar ik heb begrepen, we zijn net vertrokken uit Meppel met een hele stoet, dat er onderweg nog een heleboel trekkers ter hoogte van de wijk rijden. Het is gewoon één lange slinger. Alleen maar aan boeren met omgekeerde vlaggen op hun trekkers. Sympathisanten ook in vrachtauto's. In gewone auto's. Het rijdt hier aan één stuk door. Alle wegen die slippen hier ook dicht in het dorp, merk ik. Het wordt geschat op dat er zeker een boer of 400 hier in het zuidwesten van Drenthe in elk geval rondrijdt.
0: Ja. Jij bent vanmorgen, heb jij je aangesloten bij de groep. Kan je vertellen hoe de hele ochtend is verlopen?
1: Nou, we zijn begonnen met deze groep in Dieverbrug. Daarna zijn ze doorgegaan naar het gemeentehuis in Diever. Daar heeft de burgemeester de boeren ontvangen. Maar wat de boeren graag willen is dat er een steunverklaring wordt ondertekend. Namelijk steun tegen de stikstofplannen van het kabinet. Nou, het begon al mee dat in Diever de burgemeester daar niet aan wilde. Vervolgens gebeurde dat in Meppel eigenlijk ook. Overigens moet ik wel erbij zeggen dat het sfeer gemoedelijk bleef. Maar dat er in Meppel toch wel wat wanklanken kwamen uit het publiek toen ook daar de burgemeester zei, wij gaan niet de boel ondertekenen. Willen ze overigens niet, omdat ze zeggen, ja, het is ook niet onze verantwoordelijkheid. Wij willen ons niet mengen in dat democratische proces van de provincie en van de landelijke overheid. Maar goed, dat kan nog maar weinig begrip rekenen van de boeren hier. Tot nu toe zie ik alleen maar lachende gezichten vooral hier in de stoet. En de sfeer is eigenlijk wel prima. We zijn nu in Zuidwolde. Daar heb ik begrepen dat de burgemeester daar niet bij zal zijn. Die is verhinderd. Maar dat een wethouder straks de boeren gaat toespreken. Ja, of zij de verklaring wel gaan ondertekenen. De boeren hopen het in elk geval wel. Want de Wolde is natuurlijk een behoorlijk plattelandsgemeente. Maar we zullen het zien. Het is nu het wachten op tot iedereen een beetje zijn plekje heeft gevonden met de trekker. Dat is nogal een uitdaging, kan ik je vertellen, hier in de smalle straatjes. Maar daarna zal ook hier op het podium weer gekeken worden. Nou, gaat hier een ondertekening plaatsvinden, ja of nee?
0: Ja, en dan is dit het laatste gemeentehuis dat aangedaan wordt en dan richting Assen?
1: Nee. De boeren moeten hierna nog langs Hogeveen. Daarna nog naar Bijlen. En als laatste pas naar het provinciehuis in Assen. Het duurt hier allemaal wel wat langer dan in andere delen van de provincie. Ook gewoon omdat ze hier de meeste gemeenten bij langs wilden. Maar uiteindelijk is wel de bedoeling dat deze stoet, dus als ze ook in Hogeveen en Bijlen zijn geweest, waar ze toch ook echt wel hun geluid willen laten horen, dat ze dan met z'n allen oprukken naar Assen, naar het provinciehuis. Met al die, al dan niet ondertekende steunverklaringen om aan de provincie te laten zien. Ook van de gemeenten, of in elk geval van raadsleden hier in de andere gemeenten hebben wij steun. Maar ja, we zullen af moeten wachten. Tot nu toe willen ook in het noorden en in het oosten van de provincie nog de gemeente niet namens de gemeente zelf, zeg maar, tekenen. Dus het zal even afwachten worden of de boeren wat dat betreft slagen in hun missie. Maar de aandacht, die hebben ze in elk geval wel flink te pakken.
0: Ja, hoe laat verwacht je dat iedereen in Assen is?
1: Ja, heel moeilijk te zeggen. We lopen hier al flink uit het schema. De bedoeling was eigenlijk rond het middaguur in Hogeveen te zijn. Maar wat ik zei, we staan nog in Zuidwolde. De bedoeling was 3:30. Dat denk ik niet dat we gaan redden. Dus ik verwacht wel dat het rond het eind van de middag wordt. Ja, en dat kan natuurlijk wel betekenen voor de spits. Voor de werkende mensen die dan allemaal naar huis willen. Die moeten wel echt rekening gaan houden in en rondom Assen. Met problemen in het verkeer. Want als van Uilenhoeken uit de provincie de boeren aankomen. Hebben we net ook in Meppel gezien. Daar stond het verkeer in het centrum compleet vast. Dus ik zou, als ik nu aan het werk was en nog naar huis zou moeten, zeker rekenen op een behoorlijke vertraging als jij nog door het verkeer heen moet bewegen.
0: Jammer, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel voor nu, tot later.
2: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
3: Aanstaande vrijdag om 8 uur speelt FC Emmen thuis tegen Jong AZ op de Oude Meerdijk. De eerste twee competitiewedstrijden zijn gewonnen. FC Emmen is goed begonnen aan het seizoen. Zorg dat je erbij bent en beleef het mee op de Oude Meerdijk.
4: Aan tafel!
5: Zo.
6: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma?
5: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
7: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
8: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
12: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Waarom er vanuit Zambia naar Radio Drenthe geluisterd wordt, dat hoor je zo.
13: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
14: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
15: Gelukt. Heb je hem al betaald?
14: Wat bedoel je?
15: Mijn betaalverzoek.
14: Zo, dat doe je snel.
15: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
23: Hey Remo!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Radio Drenthe.
22: Anouk in de middag met

0: Maniac op Radio Drenthe.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Ja, fingers crossed op z'n goed, Drents. Want ik weet niet helemaal of het gaat lukken, David. We kregen een appje van Fiona aan de andere kant van de wereld. Is het gelukt?
3: Ik denk dat het is gelukt.
0: Ik heb geen idee. Fiona, ben je daar?
4: Ah,
0: oh, wat goed. Vanuit Zambia begrijp ik nu, hè?
4: Ja, we zitten nu in Zambia. En we hebben toevallig net wifi ontvangen, dus we kunnen net eventjes bellen.
0: Oh, wat goed.
4: We zitten op een bankje midden in Zambia.
0: Hoe kom je in Zambia terecht?
4: In Saka in Zambia, ja.
0: Hoe kom je daar terecht?
4: Ja, gek. Met een vliegtuig.
0: Dat snap ik. Maar daar woon je ook nu?
4: Nee, wij wonen in Zuid-Afrika, maar we zijn voor 3 dagen zijn we nou even in Lusaka. Om te kijken hoe het hier is. Het is hier ook lekker, maar we missen ons huis en ons thuis in Zuid-Afrika, in Marlott Park. Ja. Want we wonen nu in een natuurreservaat. En daar mag je tussen de dieren wonen. Dus we hebben de dieren om ons heen lopen. De giraffen en de zebra's en de kudu's. Alles loopt om ons heen. En dat missen we nu.
0: Ja, maar dan ga je zo weer naar terug. Maar hoe kom je zo bij Radio Drenthe terecht?
4: We gaan vrijdag terug. Ik heb jaren bij FVG Meppel gewerkt. En we zijn een keer bij jullie geweest. En toen hebben we dus contact gehad. En toen dacht ik van, joh, het zou leuk zijn als het misschien lukt om via jullie aan een stroopwafelijzer te komen.
0: Ja, want dat appte je inderdaad. Naast toch op zoek naar een stroopwafelijzer. Ja. Waarom?
4: Nou, het is niet te geloven. Maar mijn man is hier in Zuid-Afrika begonnen met kroketten te maken. En dat loopt als een trein. En ik ben begonnen met stroopwafels te maken. Maar nu ben ik met de stroopwafelijzer bezig. En dan maak ik 1 voor 1 voor 1. En dat is natuurlijk prima. Maar ik heb er nou misschien wel al 1000 gebakken. En mijn stroopwafelijzer doet het dan niet meer.
0: Nee, dus je wil eigenlijk nu even een oproepje doen in Drenthe voor een wat groter professionele exemplaar.
4: Nou, ik heb ooit eens een keer gereageerd op iemand op de app van RTV Drenthe. En die zei, kan ik jou helpen? En ik ben dat appje kwijtgeraakt. Dus als diegene luistert, zou dat natuurlijk heel super zijn om in contact te komen.
0: Oh, wacht even. Er heeft al ooit eens iemand jou zo'n stroopwafelijzer aangeboden? Oh, toen bleef het even stil. Wat zeg je, David?
3: We zullen het antwoord nooit weten. Ik zie dat ook, dat is opgehangen. De verbinding
0: is de hele verbinding verbroken? Ja.
3: Moeten we nog even opnieuw proberen te bellen?
0: Ja, zullen we het doen? Ga ik even een plaatje draaien? Of, of lukt dat heel snel? 1, 2, 3.
3: Nou, ik ben bezig. Maar onder druk is dat natuurlijk niet makkelijk.
0: Nee, dat snap ik. En Zambia is heel ver weg. Goh, wat grappig dat ze toch nog altijd dus Radio Drenthe is blijven volgen. Als Drenthe zijn, dan snap ik dat natuurlijk wel. Hè? Als je dan in Zuid-Afrika belandt. En dan op deze manier zou het toch mooi zijn dat er dan een stroopwafelijzer die kant op gaat. Maar hoe gaat hij dan die kant op? Of komt Fiona nog regelmatig naar Nederland om hem dan op te halen en mee te nemen? Ik zet grote ogen op richting jou. Gaat het lukken, David, nog?
3: Ik vrees van niet.
0: Wij vrezen met grote vrezen.
3: Maar ik hoor nog niks. Dus.
0: Oké. Nou, weet je, wij hebben de oproep dan inderdaad al gehoord. Fiona zoekt een stroopwafelijzer. Als er nu iemand luistert die Fiona kan helpen, reageer dan even en laat het ons even weten. 0592 33 11 88.

0: minuten over 1.
1: De slingerplaat.
0: Op zoek naar muziek. En dan schrappen wij gewoon een plaatje uit die playlist die gepland staat. En dan draaien gewoon eentje waarvan we nu nog niet weten wat we gaan doen. Welk het wordt.
2: Nee, dat is altijd leuk.
0: Dat is hartstikke leuk. Hoe werkt het, deze slingerplaat? Nou, wij lanceren een bepaald thema en daar worden dan plaatjes bij gezocht. Door jou, hoop ik tenminste. Als je een passend plaatje weet, kun je me altijd doorgeven. Appen of bellen 0592-33-1188. 26 liedjes hebben we nodig, want we willen graag het rad dat hier in het hoekje staat van de studio, het rad met het alfabet, vullen met liedjes. Achter elke letter een liedje. Dus dat lukt ook eigenlijk altijd wel, hè?
2: Ja, dat lukt eigenlijk altijd.
0: Ja. Dus we gaan nu een thema lanceren waarbij we weer zeggen, dat gaat wel lukken.
2: Ja, inderdaad. En deze keer gaan we het hebben over een gesprekje dat jij eerder vanmiddag had.
0: Ja, ik had het met Rudolf over die droge worstchips. Dat had hij bedacht samen met een collega. Hij werkte bij een plaatselijke supermarkt en hij was de schappen aan het vullen met eierbalchips. En hij dacht, ja dag, eierbalchips. Hè, ik hou van droge worst, er moet gewoon droge worstchips komen.
2: Ja.
0: Ja, en toen zijn ze naar de baas gestapt en die zei, ach jongens, wat een briljant idee, dat gaan we doen. En een jaar later komt het gewoon over, ik dacht een week of 3, officieel op de markt. De droge worstchips.
2: Je bent toch benieuwd, hè?
0: Ik ga het hoe dan ook proeven.
2: Ja.
0: Zeker weten.
2: Ja, je moet toch weten.
0: Ja, maar toen dachten wij, overal zit muziek in. Echt overal, hoor. Alles wat we om ons heen zien gebeuren, daar zit muziek in. Maar in deze droge worstchips ook. Wij dachten nou, als we nou vandaag eens op zoek gaan naar liedjes waarin iets echt Drents bezongen wordt. En dat hoeft dan helemaal geen Drents liedje te zijn of zo. Maar gewoon dat er iets bezongen wordt wat echt bij onze provincie past.
2: Ja. Het zou heel leuk zijn als dat een Engelstalig liedje is. Als je
0: helemaal.
2: Waar iets Drents, typisch Drents wordt bezongen.
0: Waar over een heide bezongen wordt. Of over een schaap. Of over... of over inderdaad een dreugenworst. Geen idee. Nou ja, en dan zou het helemaal een uitdaging zijn, David, dat we 26 verschillende Drentse dingen in een liedje hebben.
2: Ja, toch? Nou, dat wordt wel lastig, denk ik. Maar we gaan ons best doen.
0: Ja. Er wordt al gebeld, zie ik. Zullen we eens even kijken wie er aan de lijn is? Dan kunnen we eentje noteren. Ja. 0592-33-1188. Dat was ons telefoonnummer. App of bellen dus, maakt allebei niet uit. Hi, met Anouk.
3: Met Maurits.
0: Dag Maurits, wat ben je lekker snel.
3: Ja, jullie zijn Engels en Drenthe.
0: Ja.
3: Bicycle van Queen.
0: Ah, tuurlijk. Bicycle van Queen. Wat goed. Omdat je als eerste belt, Maurits, mag jij een letter kiezen op het rad.
3: De W.
0: De W van?
3: Wessel.
0: Wessel, tuurlijk, Maurits.
3: Dat is mijn oudste zoon, die is vandaag jarig.
0: Ah nee, gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Hoe oud is Wessel geworden?
3: 26.
0: Wauw, donders. Ben je al op visite geweest, Maurits?
3: Nee, ik ben druk aan het werk.
0: Oh, maar gaat dat nog wel gebeuren vandaag?
3: Ik hoop het.
0: Ja?
3: Ik ben boer en ik doe vandaag niet mee aan de demonstraties, want ik heb het veel te druk.
0: Oh, oké. Okay. En als er even tijd is, dan dus wel nog even een gebakje halen bij Wessel.
3: Ja, vanavond wel nog, hoop ik.
0: Wij gaan Bicycle Race van Queen erop zetten. Dankjewel voor het bellen.
3: Is goed.
0: Hey, werk ze nog even. Doei, doei.
3: Yo, hoi.
0: Nou, de eerste letter is vergeven. Kom maar door. 0592-33-1188.
4: Heb je een tijdje niet gezien? Je hebt een nieuwe vriend. En ik zie het gaatje goed.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Hey Tess.
4: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
3: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
4: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
3: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
5: Top! Jij blijft Bob.
6: Het is, even kijken. Half twee, het laatste nieuws uit Drenthe. David van der Spoel.
7: Goedemiddag. Burgemeesters van verschillende gemeenten willen de steunbetuiging voor boeren niet ondertekenen. Onder de boeren rijden in trekkers langs gemeentehuizen als protest tegen het stikstofbeleid en vragen gemeenten om een steunbetuiging te ondertekenen. Burgemeester Jouke Spoelstra legt uit waarom hij niet heeft getekend.
8: Ja, de gemeente zegt niet van hey, we zijn het er niet mee eens. De gemeente zegt we zijn niet het bevoegde gezag op dit gebied. Dus de zorgen die kunnen wij inderdaad meenemen. Maar democratisch genomen besluiten op provinciaal niveau of op landelijk niveau. Het is niet aan de gemeente om dat te gaan, aan het gemeentebestuur om dat te gaan herroepen. Maar de signalen doorgeven, zeker wel. En dat is denk ik een hele belangrijke functie van een gemeentebestuur dicht bij de inwoners die signalen ook snapt en ook de uitwerking ziet.
7: Na de tocht langs gemeentehuizen vertrekken de boeren naar het provinciehuis in Assen. En bij het boerenprotest in Meppel is een demonstrant afgevoerd. Hij zou de burgemeester hebben uitgescholden. De provincie wil de regels voor windmolens op eigen erf verruimen. Een pilot met windmolens van 25 meter hoog lijkt succesvol te zijn. Sinds 2023 staan er op verschillende boeren erven van zulke windmolens. Normaal gesproken mogen die windmolens maximaal 15 meter hoog zijn, maar die brengen veel minder op. Wel zeggen boeren dat de hogere windmolens onverwachte kosten en langere vergunningstrajecten met zich meebrengen. En autocoureur Nina Gademan uit Wijster maakt zich op voor de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort komend weekend. Tijdens het Formule 1 weekend komt Gademan uit in de F1 Academy. Dat is een raceklasse voor talentvolle vrouwen. Ze staat daar derde in het kampioenschap. Gademan is dit weekend net als F1-coureur Max Verstappen te herkennen aan de Delfsblauwe helm. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: David, dankjewel. Het weer nog, Hans Dienhuis.
9: Het is overwegend droog, maar er zijn ook nu en dan wel wat buien. En het is koeltjes. Maximaal is het een graad of 19 bij een zwak tot matige westelijke wind. Hoe later op de middag, hoe meer opklaringen er zijn, zodat we soms even de zon zien. Vanavond en vannacht wordt het rustig en kan nevel of mist ontstaan.
10: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis weer met Golden eSIM.
10: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Wrestling met Golden eSIM.
13: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
17: Anouk in

Michael Jackson en Beat It. Zometeen een overzicht van binnengekomen liedjes die allemaal iets te maken hebben met onze provincie. Eerst hangen mee samen.

0: knijter van een hit van Hanna Mee samen met Maxime. En ik wil dat je ligt.
1: De slingerplaat.
0: Droge worstchips. Ja, komt eraan. Bedenker hier in Drenthe, uiteraard zou ik bijna zeggen. En toen dachten wij, ah, daar zit ook wel muziek in. Als we nou op zoek gaan naar liedjes waarin echt iets Drents bezongen wordt. En toen zeiden we, dan zou het helemaal mooi zijn als het dan een anderstalig liedje is dan Drents of Nederlands. En vloep, meteen belde Maurits.
2: Inderdaad, want Drenthe is natuurlijk een echte fietsprovincie. Dat hebben we geweten, want hij kwam met Queen en Bicycle Race.
3: Bicycle, bicycle. Bicycle. I want to ride my
0: En hij meldde als eerste. En als je als eerste een liedje doorgeeft, mag je alvast een letter op het rad claimen. Het rad met het alfabet. Hij koos de letter W, want zijn zoon Wessel is vandaag jarig. En dus staat Queen onder de letter W alvast. De rest is nog een beetje onzeker, dus we hebben nog 25 plekken te vergeven. Maar ik denk dat deze er wel op moet.
3: Wie dat mij baas, wie dat mij baas, wie dat mij baas vandaag.
0: Want die kwam zo vaak binnen, David.
2: Ja, echt een fietsprovincie, ja. Ja, dan krijg je dat. En er was nog een fietsliedje dat is ingezonden door Ali. Zij gaat namelijk voor de Rodo's.

0: door de bos.
1: Ja, en lekkernijen uit onze provincie worden ook bezongen. Want Fiona kwam bijvoorbeeld met deze.
2: Een wortel groene boon, een soren van de bij. Een lekker stukje spek en een pan met soepenbrei. De soepenbrei bloed.
1: Soepenbrei blues, maar ook de worst wordt wederom bezongen en kwam ook binnen.
3: Er zit van alles in. Worst, er zit van alles in.
1: Dan ook granada's lussen van plakkie worst.
4: Jazeker. Ook iets typisch Drents is natuurlijk de titi. En er zijn natuurlijk de wereld titi-liedjes gemaakt. Roel kwam met deze van de Chaps.

0: En dan moeten we ook even kijken welke we erop zetten. Want er kwamen heel veel TT-liedjes binnen ook, ja, inderdaad.
1: Heel erg leuk, ja.
0: Maar denk je aan Drenthe, dan denk je natuurlijk ook aan...
1: Hunebedden. En dat zijn stenen, hè?
0: Ja.

0: Ja, en ik vergeet heel veel namen, want ik zie ook dat Jelmer en Frans hiermee kwamen. Ja, die hoort er ook op.
1: Tuurlijk. Ja. In Drenthe hebben we natuurlijk ook heel veel bos. En daar heeft The Cure een liedje over gemaakt. En Ronald stond erin.

0: Fantastisch gevarieerd radweer. We hebben zo de Cure gewoon naast P&Rinus staan.
1: Ja, heerlijk.
0: Hij kwam trouwens ook nog met een andere verrassing. Dat vond ik ook mooi. Heeft met de sterrenwacht in Dwingelo te maken. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Lekker toch?
1: Ja. Heel goed. En dan is weer heel anders de suggestie van Jenny, maar niet minder Drents hoor.
2: Ik ben Boer Harms en ik kom uit Drent en ik hol van disco. Ik weet het is niet te geloven, maar...
0: Verschillende plekken uit de provincie worden ook uitvoerig bezongen en sommige wegen ook.

0: Verdwarring met de Hunebed Highway werd doorgegeven door Roel, dacht ik.
1: Prachtig. En iets wat ook typisch Drents is, is natuurlijk onze voetbaltrots, mogen we het wel zeggen. Bovenaan in de Eerste Divisie, FC Emmen.
0: Ja, en zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar dat doen we niet. We hebben al meer dan 26 liedjes. Wij gaan een keuze maken en het rad vullen. Dank voor alle suggesties. Dat wordt nog wel weer lastig. Kill your darlings, ja. Dat is goed Drents gezegd dan, hè?

0: Tex-Mex. Een Sweet Dreams. We hebben het rat erbij gepakt.
1: De slingerplaat.
0: En ik heb een lijstje voor mijn neus met allemaal liedjes waarin iets Drents voorkomt. Ja, David, draai maar. We hebben de W al verklapt. Want de W staat voor Wessel, oftewel voor Maurits.
2: Ja, die gaat voor Queen en de Bicycle Race. Want ja, Drent is natuurlijk een fietsprovincie bij uitstek.
0: Ja.
2: Maar ja, al die andere letters die vertegenwoordigen andere liedjes. Dus is het afwachten.
0: Ja, moeten we kijken waar die eindigt.
2: Nou, het wordt niet de W, dat kan ik alvast zeggen. Het wordt, even kijken. Er zit er een beetje tussenin, maar het is net de letter P geworden.
0: De letter P? Helemaal goed, dan kijk ik even in mijn lijstje. En dan zie ik dat daar de schapen bij ons uit de provincie bezongen worden.
2: Schapen?
0: Ja, let maar op. Theo kwam met deze suggestie.
1: De
0: van
1: slingerplaat.
0: Jan Rot.

0: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Historie en toekomst komen samen op de Tabakclassic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabakclassic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl. Onderweg naar
1: Waranen. Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Anouk in de middag.

Dolly Parton en Jolene. Zometeen ga ik bellen met Roelof. Roelof maakt zich klaar voor komende zaterdag. Want dan gebeurt er iets bij ons in de provincie waar Roelof hartstikke druk mee is, maar waar hij ook echt naar uitkijkt. En waar jij ook bij aan kan sluiten. Dat is wel een beetje cryptisch allemaal nog, hè? Nou ja, Roelof die vertelt er zometeen wel meer over.

0: Bruno Martin, On My Soul. Ja, hij komt er weer aan. De Drentse Molendag. Komende zaterdag zijn heel veel molens bij ons in de provincie open. Roelof Kooijker, die weet er alles van. Goedemiddag, Roelof.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij bent nu ook bij een molen, hè? Waar
1: ja,
0: ben je?
1: Ja, ik ben in Zuidwolde, de molen van Wassens. En daar zijn we aan het draaien, want we zijn woensdagmiddag zijn we geopend.
0: Ach, wat mooi.
1: Dus dan draaien we weer de weekend later lekker laten draaien door de wind. En ja. Wij roepen eigenlijk de klanten naar de molen toe, hè?
0: Ja, want hoeveel molens hebben wij in onze provincie, Roelof?
1: Nou, in totaal hebben wij 38 molens, waarvan 3 tjaskes.
0: Ja, en wat is het verschil?
1: Nou, een tjaske is eigenlijk een heel klein weidemolentje die gewoon op een weiland gezet. Wat gezet om die maalt heel langzaam wat water eruit. Die net op de oppervlakte van het waterbied die kan beheersen. Dat zijn hele kleine molentjes.
0: En die zijn ook open zaterdag?
1: Nee, die draaien niet. Want daar op een gegeven moment, dat is geen aardigheid om, bij te staan. Maar die staan gewoon in het veld.
0: Ja.
1: En die doen eigenlijk niet mee. Maar ze tellen wel meer als echte molens voor Drenthe, hoor. Dus ja.
0: Maar die andere 38 die zijn allemaal te bezoeken komende zaterdag.
1: Ja, die jassen zijn 38 molens. Dus op een gegeven moment moeten er 3 van afhalen. En die anderen zijn bijna allemaal draaien ze. Ja, want de molen van Vledder, die kan niet meer draaien om de weekenddruik is. Nou, de molen in de Groeven, ja, die is in restauratie. Ja, en zo heb je Noord-Zweden heeft geen molen daar. Ja, en dan doen die molens helaas niet mee, maar de rest die doet dan wel mee.
0: Ja, mooi man. En bij elke molen is dan een molenaar of een gids aanwezig voor tekst en uitleg?
1: Ja, de molenaars zijn er. En op een gegeven moment als zijn mensen die geven een rondleiding. Als er bijvoorbeeld de molen van de Rode Wolde, dat was olie geslagen. Zoals het op een gegeven moment, zoals het vroeger al ging op die molen. Dus dat wordt in bedrijf. Mensen kunnen ook zien. Nou, kijk, de meeste molens in Drenthe, die dus eigenlijk korenmolens zijn. Want we hebben maar 1 poldermolen. De rest zijn allemaal korenmolens in Drenthe. En 2 oliemolens dan. Ja, die gaan malen. En als de wind is. En dat is gewoon ontzettend mooi om dat gewoon te zien. Dus gewoon molen in bedrijf houden. Wij zeggen ook altijd wel op een gegeven moment van. De Drentse TT, dat is voor de motorliefhebbers de dag. Nou, voor de molenaars. Hè, wij maken met onze molens ook rondjes. Dus dat is voor ons op een gegeven moment elke jaarlijkse uitje. Ja, zo is dat gewoon.
0: Ah, dat is fantastisch. En extra feestelijk ook wel, want jullie hebben een speciale vlag voor deze editie, begrijp ik.
1: Ja, nou, we hebben die vlag op een gegeven moment. Het is al in het post alleen, maar we hebben een nieuwe vlag. En die eigenlijk een kopie is van de vorige. Alleen nu staat alleen dus. Eigenlijk is het de vlag van de provincie Drenthe. Mm-hmm. Maar het torentje, het kasteeltje, vervangen is door een molentje.
0: Ah ja.
1: En dan hebben wij gewoon een prachtige, mooie binnenkomen om de mensen te verwelkomen.
0: Ja, en die wappert dan, hè, komende zaterdag.
1: Ja, zaterdag.
0: Misschien is het een lastige vraag hoor, maar als je er nou echt eentje moet uitpikken, want ze zijn natuurlijk allemaal prachtig en uniek. Welke zou je er dan uitlichten?
1: Ja, kijk, dat is. Ja, de Zuidwold is natuurlijk uiteraard een prachtige molen, omdat ik daar molenaar ben. Maar ja, ieder molen is zijn mooiste. Het is, kan ik eigenlijk niet zeggen.
0: Ik had al zo'n diplomatiek antwoord verwacht. Hoe heet die in Zuidwold trouwens, Roelof?
1: Rode Wolde is natuurlijk op een gegeven moment een industriemolen. Zoals die toen gebouwd is, is hij nog helemaal origineel.
0: Okay.
1: En dat is toch wel heel bijzonder.
0: Oké, Rode Wolde
1: natuurlijk. Ja, meeste molens op een gegeven moment in het verleden. Bijvoorbeeld dan was een molen op een gegeven moment van Zuidwolde wat die gebeurde. Was lagen 2 kalde stenen. Daar werd later op een gegeven moment de silo's in te staan voor de mijnvoedenfabriek. En ja, dat is later ook allemaal weer uitgehaald. Dus die was eigenlijk niet helemaal origineel. Rode Wolde is eigenlijk een molen die nog eigenlijk compleet origineel is.
0: En hoe laat is die open zaterdag?
1: Nou, ik dacht dat Rode Wolde om 10:00 open was. Tot 4:00. Maar die lijst, welke molens geopend zijn, die kun je vinden op de website van Molenstichting Drenthe. En dan staat een vakje van molens, op een molendag. Even aanklikken en dan onderaan de tekst staat hier aanklikken. En dan komt de hele lijst die meedoet met de tijden, is zichtbaar. En die kun je ook nog printen ook nog.
0: Ach, hartstikke goed. Ja, ik had het opgezocht en ik vond dat in molensindrenthe.nl. Maar jij noemt nu een andere site.
1: Ja, molensindrenthe.nl of molensdichtindrenthe, net hoe je het noemt. Je komt er gewoon wel op die site.
0: Ja.
1: En daar op een gegeven moment staat gewoon die lijst. Gewoon aanklikken op molendag. En dan staat er op een gegeven moment hier klikken. En dan komt de hele lijst komt naar voren toe van alle molens per gemeente ingedeeld.
0: Dus, ach, man.
1: Beter kun je service kunnen niet in de dag, denk ik.
0: Waar ben jij zaterdag?
1: Ik ben in, uiteraard ook in Zuidwolde, ben ik de hele dag.
0: Ja, en dan geef jij tekst en uitleg.
1: En dan geef ik tekst en uitleg. En we hebben een mensen die geven een rondleiding.
0: Ja.
1: Nou, prachtig.
0: Gaat een mooie dag worden. Ja, weet ik nu al. Roelof, dankjewel. Ja, veel plezier.
1: Doei.
0: Meer informatie op de site molensindrenthe.nl.

Swain op Radio Drenthe. En man, I feel like a woman. Het laatste nieuws uit de provincie. David van der Spoel praat je zo meteen bij. Onder andere dat het centrum van Assen inmiddels vol loopt met trekkers. Hoe wordt erop gereageerd? Op het boerenprotest bij ons in de provincie.

0: vallen op
1: Leijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Leijenberg.nl.
3: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
6: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
7: 2:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, David van der Spol.
8: Goedemiddag. Burgemeester Marcel Thijssen van Tinalo heeft tijdens het boerenprotest hard uitgehaald naar het kabinet. Thijssen is het niet eens met het stikstofbeleid en zei dat dit beleid niet voor niets met dezelfde letters wordt geschreven als het woord debiel. Toch wilde Thijssen de steunverklaring voor de boeren niet tekenen. Als deze maatregelen van tafel gaan, komen er volgens Thijssen andere maatregelen waar boeren ook last van hebben. Ook de gemeenten Westerveld, Emmen, Hogeveen, Coevorden, Meppel en De Volde hebben de steunverklaring voor boeren niet getekend. Inmiddels stroomt het centrum van Assen vol met trekkers. Vele tientallen trekkers zijn naar de stad gekomen voor het protest bij het gemeentehuis. Later verzamelen alle protesterende boeren bij het provinciehuis in Assen. De provincie wil de regels voor windmolens op eigen erf verruimen. Een pilot met windmolens van 25 meter hoog blijkt een succes te zijn. Sinds 2023 staan er op verschillende boeren erven van zulke windmolens. Normaal gesproken zijn windmolens op een erf maximaal 15 meter hoog, maar die brengen aanzienlijk minder op. Wel zeggen boeren dat de hogere windmolens onverwachte kosten en langere vergunningstrajecten met zich meebrengen. En autocoureur Nina Gademan uit Weister maakt zich op voor de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort komend weekend. Tijdens de Formule 1 komt Gademan uit in de F1 Academy. Dat is een raceklasse voor talentvolle vrouwen. Ze staat daar derde in het kampioenschap. Gademan is dit weekend net als F1-coureur Max Verstappen te herkennen aan de Delfsblauwe helm. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
9: David, dankjewel. Heb ik het weer nog, Hans Nienhuis?
10: Het is overwegend droog, maar er zijn ook nu en dan wel wat buien. En het is koeltjes. Maximaal is het een graad of 19 bij een zwak tot matige westelijke wind. Hoe later op de middag, hoe meer opklaringen er zijn, zodat we soms even de zon zien. Vanavond en vannacht wordt het rustig en kan nevel of mist ontstaan.
9: Onze Zoek het Uit-redactie kreeg een vraag binnen van Peter. Peter vroeg zich af, wat is eigenlijk het oudste dier in Wildlands? Greetje zocht het uit, zometeen het antwoord.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Download de app of ga naar goldenesim.com.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Anouk

0: over dieren van Peter. Ja, misschien kan jij het beter formuleren, want jij hebt de vraag binnengekregen.
1: Ja, Peter die vroeg zich af, wat is eigenlijk het oudste dier van Wildlands, hè, de dierenpark in Emmen?
0: Ja.
1: En ja, hij stuurde zijn vraag in Zoek het uit. En hij had er ook nog bij gezet van ja, het zal wel een schildpad zijn, want die worden heel oud.
0: Oh, dat is ook zo. Ja, ja, of een olifant, heb ik ook altijd het idee dat die heel oud worden. Maar schildpadden inderdaad. Maar is dat zo? Is het ook een schildpad in Wildlands?
1: Nee, het is geen schildpad. Nee. Nee, het antwoord is verrassend genoeg. Het oudste dier van Wildlands is een bruinslingeraap.
0: Ah joh.
1: Ja.
0: En hoe oud is die dan?
1: Nou, het gaat om Smurf, zo heet hij. De bruinslingeraap Smurf. En dat is een mannetjesslingeraap. En hij is naar schatting 56 jaar oud. Het is naar schatting, want Smurf is als wildvangdier naar het dierentuin gekomen. Dus die is in het wild geboren, opgevangen en vervolgens in de dierentuin terechtgekomen. Daardoor is zijn exacte geboortedatum dus niet bekend. Voor dit soort dieren wordt er altijd een geschatte geboortedatum geregistreerd. En daar kan dan een jaarspeling in zitten.
0: Ja, want vaak worden dieren ook al ouder als ze in gevangenschap geboren worden dan nog weer.
1: Hangt van het dier af.
0: Ja, maar oké, 56 noteren we dus eigenlijk 56 als oudste dier bij ons in Wildlands. Ja. Is dat dan ook uitzonderlijk voor zo'n bruinkopslingeraap?
1: Ja, zeker. Ja, want volgens Wildlands, ik heb Hanneke Wijshaken gesproken, de woordvoerder van de dierentuin. Zij zegt de levensverwachting van deze soort ligt eigenlijk rond de 50 jaar. En Smurf is dus niet alleen de oudste bewoner van Wildlands, maar hij is ook gewoon echt bijzonder oud voor zijn soort. En hij staat dan ook in de wereldwijde dierentuinadministratie. Daaruit blijkt dat hij zelfs de tweede oudste bruinkopslingeraap ter wereld is.
0: Ah, nee.
1: Ja, ja, en als je alle soorten slingerapen, dus niet alleen de bruinkopslingerapen, maar ook alle andere soorten slingerapen bij elkaar neemt, dan is hij zelfs de vierde oudste slingeraap ter wereld.
0: Ach, en is hij nog een beetje fit?
1: Nou, volgens mij slingert hij nog.
0: Ja? Ja. En wie is na Smurf dan de oudste in Wildlands?
1: Na Smurf volgen inderdaad schildpadden. Ja. Dat zijn de drie groene zeeschildpadden uit de dierentuin. Die heten Marijn, Marena en Lyra. Zij zijn naar schatting ongeveer 50 jaar oud.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En daarna komt nog een slingeraap Mario. Die is 48.
0: Ja.
1: En dan heb je nog de withandgibbon Shiba. En de withandgibbon is ook zo'n aapsoort die daar door de jungle heen slingert.
0: Oké, maar er zijn meer schildpadden oud dan dat er apen oud zijn. Dus, maar toch wint Smurf.
1: Smurf wint.
0: Ja. Oké. Ja. En dan kijken ze niet naar de absolute leeftijd, of wel?
1: Nee. Er is er nog een andere manier. Nou ja, bij Smurf dus wel.
0: Ja.
1: Maar er is dus nog een andere manier om, je zegt al, naar de absolute leeftijd te kijken. Je kunt namelijk ook gewoon meenemen van, goh, wat is de levensverwachting van zo'n dier? En hoe oud is die dan?
0: Ja.
1: En dan komt er een heel ander dier naar voren.
0: Oh,
1: ja, de harlekijnkwartelhaan.
0: Dat is even googelen.
1: Het is een soort vogeltje.
0: Ja.
1: Is het? Ja, de harlekijnkwartelhaan van Wildlands, die is bijna 7,5 jaar oud.
0: Ja.
1: En ja, je denkt, niet zo oud, hè? Want ja, Smurf is, 56?
0: 56, ja.
1: Maar harlekijnkwartels, die worden normaal gesproken ongeveer 4 tot 5 jaar oud.
0: Ah.
1: En deze is 7,5. Dus deze vogel is daarmee ruim 1,5 keer zo oud als de gemiddelde levensverwachting van zijn soort.
0: Oh, dat is wel heel, heel knap dan, hè? Heel uitzonderlijk.
1: Ja, als je het relatief bekijkt, is de harlekijnkwartelhaan eigenlijk het oudste dier. Maar in totale jaren is het de Smurf, de bruinkopslingeraap.
0: Dat is eigenlijk nog wel opvallender, zo'n leeftijd, toch? Dat je er nog weer overheen gaat.
1: Ja, ja, misschien wel, maar ik denk toch dat een slingeraap die letterlijk 56 jaar oud is, toch meer tot een verbeelding spreekt bij mensen.
0: Ja.
1: Denk je niet?
0: En hij staat in alle lijstjes dus ook.
1: Ja,
0: oh, wat bijzonder.
1: Precies, ja.
0: Koester, heb je daar met Hanneke over gehad? Hebben ze een speciale koestering rondom Smurf of zo? Of doet hij gewoon mee in de grote meute?
1: Volgens mij doet hij gewoon mee in de grote meute en gaat het gewoon zoals het gaat.
0: Oké. Okay. Ja. Peter heeft antwoord op zijn vraag.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, wat is het oudste dier van Wildlands?
1: Ja, dat is Smurf.
0: Ja, geen schildpad zoals verwacht is, maar dat is Smurf.
1: De bruinkopslingeraap.
0: Van 56.
1: En wil je nou weten hoe een bruinkopslingeraap eruit ziet en een harlekijnkwartelhaan en een withandgibbon? Aanstaande zondag dan komt er een artikel op onze website rtvdrenthe.nl. Leg ik alles nog een keertje uit. Er staan ook foto's bij.
0: Leuk. Greetje, dankjewel.
1: Zoek het uit.

onder de kaplamp van Thomas in het zadel van Sunda. Een bulde kebal, het was echt niet normaal.

Robert Palmer en Can We Still Be Friends. Bijna 3 uur. René gaat zo meteen verder. Studio Steenbergen, natuurlijk heel veel muziek, maar hij houdt je ook op de hoogte van het boerenprotest. Er zijn heel veel boeren inmiddels al aangekomen hier bij ons in de provinciehoofdstad. Het centrum van Assen stroomt vol met trekkers. Verschillende wegen zijn ook afgezet. Hoeveel overlast dat voor het overige verkeer brengt, dat luister maar naar Radio Drenthe. René houdt je daarvan op de hoogte. Alles is ook te volgen via een live blog op onze site rtvdrenthe.nl. Ik wens je nog een hele fijne dag en graag tot vrijdag.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar Wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: anders doet.
1: Radio Drenthe.
2: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: lang geleden dit, hè. Come On van de Rolling Stones.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Een van de allereerste hits van de Stones. Het zou wel eens de allereerste geweest kunnen zijn, trouwens. Nou, inmiddels zijn we ruim 60 jaar verder en kent de hele wereld dit... kleurrijke combo, de Rolling Stones en Come On... aan het begin van het 60s en 70s uurtje voor vandaag. De 19e augustus alweer. Hartstikke leuk dat je er weer bij bent. Fijn dat je luistert op deze turbulente dag. We houden hier natuurlijk met een schuin oog de boel in de gaten... voor wat betreft de demonstraties van de boeren. Op dit moment is het nogal een beetje verkeerselende... in provincie hoofdstad Assen. Het is lastig om de stad in of uit te komen. We houden dat voor je in de peiling. En als er updates zijn, dan hoor je dat uiteraard hier op de radio. Vooralsnog een uurtje voor de boeg met pareltjes uit de 60s en de 70s... met het komende uur onder andere deze uit de dansfilm Grease. Zwijmelen gaan we ook met Player.

Wat dacht je van deze van Neil Christian? Got some kind of feeling. I'm gonna fall in love with you. That's nice. Ja, dat is leuk, hè? En de Beach Boys. Nou, als er toch één ultiem motto is voor dit gezellige radiouurtje, dan is het dat wel, hè. I can hear music. Tot 4 uur weer. Allerlei prachtige meesterwerkjes uit die 2 bijzondere decennia. Met nu deze van Van Morrison en The Bright Side of the Road. Oh,

Altijd goed, hè? Altijd mooi, altijd fijn om iets van de Beach Boys te draaien met I Can Hear Music. Het is trouwens ook ooit door Freddie Mercury op de plaat gezet. Helemaal in het begin van zijn carrière. Dat deed hij nog onder een artiestennaam, of een schuilnaam zou je bijna kunnen zeggen. Dat deed hij onder de naam Larry Lurex. En dan klinkt het zo. Ja, bijna hetzelfde, hè? Maar dat echte Freddie Mercury-geluid, dat had hij toen nog niet echt te pakken. Hè? Nou, dat kwam later gelukkig allemaal goed. Toch wel leuk om even een fragmentje van te laten horen. Het is 3 liedjes over 3 en dat betekent dat we de geschiedenisboeken weer eens even door gaan bladeren. En ik begin bij Paul McCartney, solo Beatle Paul McCartney. Want in de zomer van 1972, dan is hij op tour met zijn band Wings. En, moet je nagaan, op deze dag in dat jaar, 1972... dan spelen ze in de evenementenhal in Groningen. Het huidige Martini Plaza. Daar heeft Paul McCartney gewoon opgetreden. En om een beetje een idee te geven, een live concert van Wings, dat klinkt dan ongeveer zo.

echt een beetje een ondergewaardeerde periode van Paul McCartney. Hij vond er zelf een tijd lang ook niet zoveel aan, maar de laatste tijd trekt dat gelukkig weer een beetje bij. En dat concert in Groningen, dat schijnt ook professioneel opgenomen te zijn, maar nog ergens in de kluis bij Paul McCartney zelf thuis te liggen. Dat is wel jammer. Nou, op deze dag in 72 staat Wings dus in Groningen. Later die week geven ze nog concerten in het Congresgebouw in Den Haag en ook in het Concertgebouw in Amsterdam. Ook op deze dag in 1972 komt de debuutsingle van Roxy Music binnen in de Britse hitparade.

0: name? Virginia Plain.
1: Ja, Virginia Plain bereikt uiteindelijk de vierde plaats in Engeland. In ons land is Virginia Plain twee keer een hit. In december 72 bereikt hij de 27e plaats. En in december 77, dan komt hij nog een keer uit en komt hij op 21 in de top 40 recht. En dan naar Elvis Presley. Op deze dag in 1972 komt deze single binnen in de Amerikaanse hitlijst.

0: Burning Love wordt voor Elvis zijn laatste top 10 notering in de Verenigde Staten tijdens zijn leven. De plaat zal uiteindelijk tot nummer 2 komen. Ja, en op diezelfde datum, maar dan 2 jaar later, 1974, dan gebeurt er iets bijzonders in het leven van dezezelfde Elvis Presley. Als hij zich voorbereidt op een nieuwe serie optredens in het Hilton Hotel in Las Vegas, dan krijgt hij een aanbieding van Barbara Streisand. Ze wil namelijk een remake maken van A Star Is Born, de film uit 1937. Barbara biedt Elvis de kans als serieus acteur op het witte doek te schitteren. En dat ziet Elvis wel zitten, want hij begint een beetje genoeg te krijgen van zijn live optredens. En bovendien is hij ook wel klaar met de gemakkelijke, knullige films die hij tot dan toe gemaakt heeft. Hij is dus wel toe aan een nieuwe uitdaging. Maar helaas, je voelt hem al aankomen. Manager Colonel Tom Parker die springt ertussen en die geeft geen toestemming om die rol aan te nemen. Nou, de film die komt er uiteindelijk wel. Vanaf december 76 draait Star Is Born in de bioscoop met Barbara Streisand en Kris Kristofferson in de hoofdrollen.
1: In the world of rock music. I've John Norman Howard was once the best.

0: you want to?
1: There's no point.
0: So do I, so we should do it together. Look, I never thought I'd get married again. You'd be lucky to have me.
2: I now pronounce you man and wife.
3: Barbara Streisand. Chris Christopherson.
4: Watch closely now.
3: A Star is Born.
5: Ja, de film die gaat over de romance tussen de aan lage wal geraakte rockster John Norman Howard en zangeres Esther Hoffman. En overigens komt er in 2018 weer een remake uit. Dat is dan de derde versie van de film met Bradley Cooper en Lady Gaga in de hoofdrollen. Ik ga er eens even een oude top 40 bij pakken. Een top 40 van exact 51 jaar geleden. Oftewel de top 40 van 19 augustus 1975 met zometeen Smokey en If You Think You Know How To Love Me. Daarvoor even een beetje pittige gitaarmuziek op de radio met Status Quo en Roll Over Lay Down. En eerst zijn hier de Hollies. Dit is Sandy.

0: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Aanstaande vrijdag om 8 uur speelt FC Emmen thuis tegen Jong AZ op de Oude Meerdijk. De eerste 2 competitiewedstrijden zijn gewonnen. FC Emmen is goed begonnen aan het seizoen. Zorg dat je erbij bent en beleef het mee op de Oude Meerdijk.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
4: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
3: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
8: Het is 4:02. Beetje aan de late kant. En daarom snel naar de belangrijkste punten uit het Drentse nieuws. Het centrum van Assen is volgestroomd met trekkers. Boeren protesteren al de hele dag in Drenthe tegen de stikstofmaatregelen van landbouwminister Jamie van Essen. Burgemeester Marcel Thijssen van de gemeente Tinalo heeft hard uitgehaald naar de stikstofplannen van het kabinet. Hij zei dat het woord beleid niet voor niets dezelfde letters heeft als debiel. En de provincie Drenthe wil de regels voor windmolens op eigen erf verruimen. Een pilot met windmolens van 25 meter hoog lijkt succesvol te zijn. Meer nieuws en actuele updates over de acties van de boeren kun je natuurlijk vinden in de app en ook op rtvdrenthe.nl. Ook niet onbelangrijk het weer. Hier is Hansien Nuis.
9: Het is overwegend droog, maar er zijn ook nu en dan wel wat buien. En het is koeltjes. Maximaal is het een graad of 19 bij een zwak tot matige westelijke wind. Hoe later op de middag, hoe meer opklaringen er zijn, zodat we soms even de zon zien. Vanavond en vannacht wordt het rustig en kan nevel of mist ontstaan.
10: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
11: Ik mag graag tuinieren.
12: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
13: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
14: Ik niet.
10: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
15: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
16: Wat een goed plan.
15: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
16: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
15: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
19: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

0: was destijds het laatste liedje van de groep die onder de naam The Supremes werd uitgebracht. Hierna werd het Diana Ross in The Supremes. Want ja, Diana vond zichzelf toch wel ietsje belangrijker dan de andere dames. Ja, The Happening van The Supremes. Dus daarvoor nog You're the One That I Want van John Travolta en Olivia Newton-John. Uit Grease natuurlijk. En ook nog een beetje vergeten liedje van exact 60 jaar geleden van Neil Christian en That's Nice.
1: Het beste van de Drentse Duizend.
0: Ja, wat ook nice is, dat is dat we langzaam maar zeker alweer opgaan richting onze eindejaarslijst. De Drentse Duizend, dat is gewoon over een maand of vier alweer, hè? Dan zitten we er volop in. Ja, leuk! In het kader van de voorpret daarvoor blader ik eens wat lijstjes van de afgelopen edities door. Beetje een soort mini-variant van het programma dat mijn collega Jeffrey Verdel op zaterdagmiddag doet. Tussen 12 en 2 is er dan het hartstikke leuke programma. Het beste uit 5 jaar Drentse Duizend. Want 5 edities hebben er al op zitten. En ja, er zijn soms aardige dingen in gebeurd die leuk zijn om eens even weer een spotje op te zetten. Nou, Jeffrey doet dat dus op zaterdagmiddag tussen 12 en 2. En ik doe dat dan op mijn manier in het jaren 60 en 70 uurtje. Met daarin vandaag een liedje van een regionale held, een regionale grootheid. Vorig jaar januari overleed hij op 78-jarige leeftijd. Peter Schaap heb ik het dan over. Redelijk constante factor in de Drentse Duizend, al is het wel zo. Ik hoop toch wel dat hij dit jaar weer staat, want afgelopen jaar was dat niet zo. In 2022 begon het nog een beetje aarzelend op 899. Het jaar daarna trok het al een beetje bij naar 851, maar het mag wel wat hoger, hè? En daarom draai ik hem nu alvast, misschien een beetje als inspiratie voor jouw stemlijstje. Ik wil niet zeggen dat je nu al een stemlijstje meteen moet maken, maar het is wel goed om, zoals we dat hier altijd noemen, misschien alvast een beetje in de week te zetten. Een beetje in je achterhoofd. Nou, misschien is dit een liedje dat je uiteindelijk mee kunt nemen in je definitieve stemlijst die we in medio november weer verwachten. Peter Schaap dus. En Adem, mijn adem.
2: De tijd staat stil voor jou en mij. Ik wist het altijd al. Ik zou je tegenkomen.

Sonny en Cher, we kennen ze vooral van I Got You Babe. Maar deze was ook leuk, hè? Little Man. We gaan alweer richting 4 uur. En ik kom even terug in het kader van de jukebox. Hè, de twee liedjes waarmee we het uur altijd afsluiten. Ik kom even terug op waar ik het eerder dit uur al over gehad heb. Dat is toch best wel bijzonder als je nagaat dat deze dag in 1972 Paul McCartney met zijn band Wings optrad in Groningen. In toen nog de evenementenhal, tegenwoordig is dat Martini Plaza. Daar heeft hij gewoon gestaan, de voormalige Beatle. Ja, Beatles waren toen ruim 2 jaar uit elkaar en Paul was met Wings begonnen. Je zult erbij geweest zijn. Nou ja, ik was... Nou, hoe oud was ik? Ik was net een maand, dus ik heb het gemist. Jammer, dat wel. Ik heb hem later wel een paar keer gezien. Dus dat is wel goed gekomen uiteindelijk. Maar goed, om dan toch een beetje dat sfeertje te pakken, proberen te krijgen, draai ik gewoon uit de jukebox twee liedjes van Paul McCartney en Wings. Ik ga het muntje erin gooien. Zometeen hoor je, ja, ik zou zeggen, uiteraard dat ultieme liefdesliedje dat hij maakte voor zijn vrouw Linda. Maybe I'm Amazed. En hier is hier, eerst is hier, moet ik zeggen, naald op de plaat voor Hi, Hi, Hi.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
0: Kurk24.nl.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
3: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
4: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een 1/10 graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
15: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Radio Drenthe.
16: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: En zo is de muzikale alfabet weer een beetje gelegd met deze van ABC en When Smokey Sings.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Bijna 4:10 is het op deze woensdagmiddag. De hele dag die in Drenthe al in het teken staat van protesten tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De boeren hopen steunbetuigingen op te halen bij gemeenten en veel trekkers gingen de weg op. En momenteel is het in Assen een drukte van belang. Demonstranten verzamelen zich uiteindelijk bij het provinciehuis. En burgemeester Marco Oud van Assen die liet eerder vanmiddag weten geen steunbetuiging te ondertekenen. Net zoals veel van zijn collega's.
3: Ik snap dat het best teleurstellend kan zijn, maar volgens mij was het ook vooral een roep om op die manier de aandacht te krijgen. En dat is zonder meer gelukt. Ik moet sowieso een compliment geven. Ik vind dat de organisatie zich heel verantwoord heeft opgesteld, goede afspraken heeft gemaakt. En het punt is duidelijk geadresseerd en er wordt over verder gesproken.
4: Maar waarom wil geen enkele burgemeester tekenen terwijl ze wel de problemen zien?
3: Nou, dat geldt vooral omdat ze zeggen, alles moet van tafel en er moeten wel dingen gebeuren. En of alles van tafel dan het beste is, dat weet ik niet. We hebben als gemeente ook andere manieren. We staan hier tegenover de provincie, tegenover het Rijk, maar het is een mede-overheid. En we hebben andere manieren om met ze in gesprek te zijn. En dat doen we ook. De pijnpunten nemen we ook zelf mee. Maar nu zeggen we gaan met jullie mee in plaats van zelf het gesprek te voeren, daar hebben we niet voor gekozen.
4: Maar u heeft ook gezegd, de plannen zijn te vaag.
3: Als je het plan kijkt wat er nu zit, dat vraagt veel meer uitwerking. En dat was vooral wat je hoorde in het betoog van de boeren, het indrukwekkende betoog vanuit de boeren. Als je niet weet waar je aan toe bent, dan kun je niet verder met je bedrijf. En die duidelijkheid hebben de boeren nodig, heeft de agrarische sector nodig, maar wij als gemeente ook. Ook wij zitten in het stikstofslot. We hebben grote problemen met de woningbouw bijvoorbeeld. En daarom moet er nu echt duidelijkheid komen. En moeten we ook dan het roer recht houden. En ook dat werd gezegd. In het verleden zijn er investeringen gedaan en nu is de wereld weer anders. Ja, zo kun je niet met elkaar omgaan. Dus die duidelijkheid hebben we ook voor gepleit.
4: Niet tekenen en wel hier zo over spreken, is dat dan toch indirect steun? Of is dat alleen begrip?
3: Nou, er is sowieso steun voor de agrarische sector. Het belang zien we ook ontzettend. Alleen het voorste wat gedaan werd, het hele landelijke plan moet weg. En het provinciale plan eigenlijk ook. Volgens ons is dat nu niet de goede stap.
0: Ja, dat zei burgemeester Marco Oud van Assen tegen collega Serge Vinkenvleugel in het kader van die protestacties van vandaag. We blijven dat natuurlijk in de gaten houden. Mochten daar dingen gebeuren, dan hoor je dat onmiddellijk hier op de radio. En je kunt sowieso terecht op rtvdrenthe.nl en in de app voor de laatste stand van zaken voor wat dat betreft. Ja, dat is dan even een serieuze noot. Andere zaken zijn er natuurlijk ook aan de hand in de wereld.
1: Studio Steenbergen.
2: Dierennieuws.
0: Ja, dierennieuws is er ook. Letterlijk en figuurlijk dierennieuws, zou je kunnen zeggen. Over de legendarische kinder- en dierenserie De Fabeltjeskrant.

0: Ja, want wat is nou het nieuws over de Fabeltjeskrant? Alle afleveringen van de serie die komen beschikbaar op YouTube. De eerste 10 afleveringen die zijn sinds vandaag te zien. Fabeltjeskrant werd tussen 1968 en 1989 op de publieke omroep uitgezonden, waarna RTL dat overnam, tot halverwege de jaren 90. Nou, al die afleveringen die zijn inmiddels gerestaureerd. Geluid en kleuren zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen die zijn dus vandaag online gezet. En vanaf nu komt er dan elke dag een opgepoetste aflevering bij, totdat uiteindelijk, ja, je hoort het goed, uiteindelijk alle 1600 afleveringen op YouTube staan. Wat een monsterklus, zeg. Dan ben je wel uitgeput als dat klaar is.
1: En straks maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
0: Ja, en als je dat nou wil zien, hoe dat eruit ziet, die opgepoetste Fabeltjeskrant, dan moet je even naar het officiële YouTube-kanaal van de Fabeltjeskrant gaan. Dat is makkelijk te googlen en dan kun je het allemaal zien. Ander nieuws dan nog. Let op, als je de komende dagen van plan bent om te gaan vliegen, misschien ga je wat later op vakantie dan de rest van Nederland. Nou, als je naar Schiphol moet, hou er dan rekening mee dat de beveiligers daar gaan staken. Ze zijn ontevreden over de werkdruk. En die stakingen, ja, je voelt hem al, die kunnen dan weer gaan zorgen voor vertraging. Ja, dat is niet fijn. Zeker niet als je net een beroerde vlucht hebt gehad.
2: De vlucht ernaartoe was verschrikkelijk. We hadden 4-5 uur lang turbulentie achter elkaar. Genoeg tijd nog om, drie keer van religie te wisselen. Ik haat turbulentie, want iedereen bij turbulentie doet iedereen alsof er niks aan de hand is. Of niet? Ik let altijd op de ogen van die stewardess. Ik denk, als dat wij flipt, jongen, dan steek ik mezelf in mijn oog met die plastic vork. Hoeft het van mij ook niet meer. Toch? En op het hoogtepunt van de turbulentie, precies nog op het punt dat ik dacht van, oké, nu breekt de vleugel af, of niet? Toen hoorde ik de stewardess nog zeggen tegen een kind, en wil de kleine nog een kleurplaat? Dat ik dacht van, nou, als de krijtjes op zijn, heb ik hier nog 7 kleuren stront waar die wel iets mee kan.

0: Mee.
1: Ja, Olivia Dean en So Easy to Fall in Love.
2: Op Chuck. Met Remco Wilkens.
1: Ja, die maakt er weer van alles mee vandaag. En Remco, waar ben je nou weer beland?
3: Ja, mooi René, goedemiddag. Ik ben neerstreken in Theater de Nije Kolk in Assen. Want hier hebben ze iets bijzonders. Ze hebben een oefentafel in gebruik genomen. En dat heeft van alles te maken met taal, met rekenen, met basisvaardigheden, zoals dat heet. Ja, bij mij zit, dan ben ik je naam in kwijt.
4: Gea
3: was het, hè? Ja. Gea, waarom hebben we hier zo'n oefentafel?
4: Nou, de oefentafel hebben wij geïntroduceerd, zodat mensen hier kunnen oefenen op de ons beschikbaar gestelde laptops in een oefenomgeving van de bibliotheek. En het is natuurlijk om basisvaardigheden te leren of te beter te leren of uit te breiden.
3: En bent er dan veel mensen die dan muiten met hebt?
4: Meer dan je denkt. Oh. Ja, ja. Okay, yeah. En basisvaardigheden heb je gewoon nodig in het dagelijkse leven. Eigenlijk bij alles. Ga je naar de winkel, boodschappenlijstjes. Maar ook formulieren, de gemeente, rijbewijs aanvragen.
3: Medicine.
4: Yeah. Alles. Ja, in de zorg zeker. Dus basisvaardigheden ontwikkelen en blijven ontwikkelen. Want er verandert nogal het een en ander. Heel veel gaat tegenwoordig online. Dus ook digitale vaardigheden ontwikkelen. Digitale vaardigheden zijn tegenwoordig ook belangrijke basisvaardigheden. Dus het is heel belangrijk om die te kennen, te kunnen eigenlijk. Mm-hmm. En veel mensen denken dat ze het kunnen, maar dat kan ook beter. Ja. Dus we willen die drempel verlagen.
3: Kun je het ook doen alsof je het kent?
4: Ik denk dat heel veel mensen doen alsof ze... Ja, er zit natuurlijk ook wat taboe en schaamte op. Ze van, goh, dan ben ik dom als ik het niet kan. En dat willen we dus wegnemen, want dat is natuurlijk niet zo. Dus als je iets wil leren, moet je durven doen.
3: Ja, maar je zegt er zijn meer mensen dan ik denk eigenlijk die hier behoefte aan hebt. Maar die bent hier niet vandaag, want het is aardig stil.
4: Ja, jammer hè. Ja, nou, ik had ook niet verwacht dat meteen de oefentafel vol zou zitten. Dat zou heel geweldig zijn. We hebben natuurlijk wel alle mogelijkheden, alle laptops open, zodat als er bezoek zou zijn, ze meteen aan de slag kunnen. Maar ik hoop gewoon dat in de loop van de tijd, want het is gewoon nu elke week, dus ik hoop dat nu in de loop van de tijd bekend gaat worden, dat mensen hier gewoon kunnen oefenen.
3: Ja, Radio Drenthe is hier niet voor niks, hè?
4: Nee. Nou ja, en we hebben natuurlijk ook een cursusaanbod, hè? Het is ook een wisselwerking. We kunnen hier aan de oefentafel het cursusaanbod promoten, maar bij het cursusaanbod kunnen we zeggen van, goh, kom op woensdag naar de Kolk en ga bij de laptops je digitale vaardigheden verder oefenen en ontwikkelen. Ja,
3: maar ja, net een beetje over een stukje schaamte, wat dat toch ook wel met gemuid is. Dat is ook hier aan tafel zitten, hè?
4: Nou,
3: daar moeten mensen misschien toch een drempel over.
4: Ja, maar ja, wij proberen wel de mensen hier een veilig gevoel te geven. En dat de bibliotheek wel een veilige leeromgeving is. En de bibliotheek staat ook steeds meer bekend als een plek voor leven lang leren, leven lang ontwikkelen. En dat kan hier dus gewoon. Dus wil je iets leren op welk niveau eigenlijk ook, stap gewoon over deze drempel. De huiskamer van Assen zeggen ze wel eens. Ja, ik hoop dat we dat dan zijn.
3: Lekker warm in de winter.
4: Zeker. Ja. Lekker koel in de zomer ook. Ja.
3: Ook niet onbelangrijk. Ja. Nou hebben we hier één aan tafel zitten. Die begeleidt spul een beetje. Jij bent?
5: Jesse Beukema.
3: Ja. En je hebt niet drak vandaag, maar wat vertel jij mensen?
5: Wat ik mensen vertel is dat waar ze ook maar hulp mee nodig hebben, dus taalvaardigheid, computer en internet, rekenen, geld, gezond leven, samenleving, daar kunnen ze mee oefenen hier aan deze tafel. En ik ben daar om hen te begeleiden daarin. En het is vergelijkbaar inderdaad, zoals Gea al zei, met onze cursussen. Die hebben vaak ook te maken met digitale vaardigheden. Daar merk je vaak dat mensen toch nog willen oefenen, ook thuis. Maar dat misschien niet altijd doen. En dit is dan een plek, deze oefentafel is dan een plek om mensen ja, te bieden, zodat ze daarmee bezig kunnen.
3: Ja, en het is een programma op internet. Dus als mensen al wat wieder bent, dan kunnen ze eigenlijk ook thuis ermee bezig.
5: Jazeker, ja. Ja, mensen kunnen zelf thuis ook een account aanmaken, want we gebruiken gewoon oefenen.nl. Sommige mensen weten niet hoe dat moet ook, dus daar kan ik eventueel ook bij helpen, zodat ze thuis kunnen oefenen. Maar inderdaad, dit is een programma wat overal toegankelijk is, niet alleen in de bibliotheek.
3: Ja. En wat voor mensen komt hier nou op af, denk je? Hè? Ben dat alleen maar oudere mensen of ben dat ook wel jonge mensen?
5: Ik denk voornamelijk wel oudere mensen, alhoewel als het gaat om bijvoorbeeld taalvaardigheid. Er zijn ook genoeg jongere mensen die moeite hebben met taal. Ik weet alleen niet of die hierop afkomen, maar de plek is er wel.
4: Ja, sorry. Ik zei, je moet natuurlijk gewoon ook gewoon beginnen. We moeten dat gewoon bieden, zodat en ook zeggen dat iedereen welkom is. Ja, maar goed, de jongeren bereiken is wel moeilijk. Ja, dus en we hebben hier dus adviespleinen, moet je ook vaak. Er komen ook gewoon veel senioren. Het is natuurlijk woensdagmiddag, veel mensen werken. Ja, scholieren gaan naar school, dus die zijn hier dan niet op woensdag. Maar goed.
3: Je biedt wel aan op woensdag.
4: Zeker.
3: Ja. Ook alleen nog op woensdag.
4: Alleen op dit oefenen.nl, dit moment is alleen op woensdag onder begeleiding, zeker. Maar, ja, Jesse pakt ook al even de flyer erbij. We hebben natuurlijk een cursusaanbod en spreekuren, hè, dus de gratis inloopspreekuren.
3: Ja, een prachtige flyer, ja.
4: Zeker. Nou, we beginnen inderdaad met de oefentafel, hè, dus vandaag opnieuw. Ja. Verder hebben we de cursus, verschillende cursussen. En de cursus DigiVeiliger is een nieuwe cursus. Daar beginnen we 31 augustus voor het eerst mee. En het gaat over online veiligheid.
3: Ja. Mensen zijn toch wel benauwd voor ook af en toe.
4: Nou ja, en terecht natuurlijk. Je moet het wel kunnen herkennen en voorkomen. En deze cursus leert je dus in 5 lessen hoe je online risico's herkent en kunt vermijden.
3: Ja. En die oefentafel, die is hier open tot 4 uur, geloof ik, hè?
4: Ja, elke woensdag gratis. Dat is heel belangrijk. Je hoeft geen lid van de bibliotheek te zijn, dus je kan gewoon binnenlopen. Elke woensdag van 2 tot 4 uur.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Deze week bij Marktkaf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
3: Blijenberg.nl.
4: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
5: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
6: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
7: Het is zo goed als 4:30. De hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Honderden boeren die protesteren tegen het landelijke stikstofbeleid hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Daar zullen ze worden ontvangen door Agnes Mulder, commissaris van de Koning in Drenthe. De politie heeft twee Assenaren van 27 en 38 aangehouden na een bedreiging aan de Pelikaanstraat in Assen. Bij die bedreiging is mogelijk een vuurwapen gebruikt. En van alle provincies moeten kinderen in Drenthe gemiddeld de langste afstand afleggen om bij hun basisschool te komen. Vooral kinderen op het platteland zijn aangewezen op een school die niet altijd om de hoek ligt. Meer details daarover en nog veel meer ander nieuws vind je terug op rtvdrenthe.nl en ook in de app. Het weer dan, Hans Nienhuis.
8: Het is overwegend droog, maar er zijn ook nu en dan wel wat buien en het is koeltjes. Maximaal is het een graad of 19 bij een zwak tot matige westelijke wind. Hoe later op de middag, hoe meer opklaringen er zijn, zodat we soms even de zon zien. Vanavond en vannacht wordt het rustig en kan nevel of mist ontstaan.
9: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Hey, je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.

het is wel een creatieve insteek voor een liedje. Stel je voor, je relatie is niet meer helemaal lekker en je denkt, ik wil eigenlijk wel een keer wat anders. Nou, dan zet je een contactadvertentie. Wordt tot je verbazing nog op gereageerd ook. Nou, maak je helemaal stiekem, maak je een date. En dan kom je op de afgesproken tijd en de afgesproken plek kom je aan. En dan blijkt daar gewoon je wederhelft op je te zitten wachten. Ja, het gebeurde in dit liedje van Rupert Holmes, Escape, oftewel de Pina Colada-song. En daarvoor ook nog de Four Tops en It's the Same Old Song. Nou, dat zou je ook kunnen zeggen van dit spelletje. Tenminste, de manier waarop we het spelen. We gaan het weer doen. Het bijzonder populaire spel Remember the Music. Het is niet alleen een radiospel. Nee, dat hebben we later bedacht. Het is een gezelschapsspel voor lekker 's avonds thuis. He, even wat lekkers op tafel zetten, de vriendenclub erbij halen en je dan lekker helemaal onderdompelen in dat spelletje dat helemaal draait om de muziekhistorie. Ja, het werkt als volgt. Een speelbord, fiches, een dobbelsteen, een zandloper. Je kent dat allemaal wel. En wie het meest over muziek weet, die is het eerst bij de finish en die wint het spelletje. De vragen die gesteld worden, dat gebeurt dan weer aan de hand van echt stapels kaartjes die bij dat spel zitten. Daar staan dan hints op, die meestal wijzen naar een bekende artiest. En er staat ook een QR-code op het kaartje. Als je je telefoon op die QR richt, dan krijg je een stukje muziek van die artiest te horen. En meestal maakt dat het wel makkelijk. Nou, het was dus eigenlijk ook super eenvoudig om dat gezellige spel om te bouwen naar een radioversie. Ik lees gewoon een van die kaartjes voor. En als jij weet wie wij vandaag zoeken, dan kun je het aan me doorgeven. En wie weet sturen we dat spel dan wel naar jou op. Ben je er klaar voor? Gaan we. Ik ben op zoek naar een Britse zanger, geboren in 1974. Hij heeft een indrukwekkende prijzenkast. Hij heeft 18 Brit Awards gewonnen en werd in 2004 opgenomen in de UK Music Hall of Fame. En het is nogal een uitgesproken type wel. Ja, het is nog wel een beetje vaag. Hè? Zal ik die tweede hint er ook gelijk maar bij pakken? Hij begon in een zeer succesvolle Britse boyband. Maar zoals dat altijd gaat met dat soort bands, op een gegeven moment wordt het gedonder, dan stapt er eentje uit. Nou, dat was in dit geval ook zo. Deze man die stapte er ook uit, begon een solo carrière en dat werd bijzonder, maar dan ook wel bijzonder succesvol.

vroeg. Maar ja, ze zitten er echt in. Ik denk dat het wel te doen is, hè. Wie is dit? Laat het maar weten. Je mag bellen, je mag ook een appje sturen. Allemaal goed. 0592 33 11 88.

0: Albert Hammond en I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train. En daarvoor ook hartstikke leuk nieuwe liedje van Robert van Hemert. Ja, die van ze smaakte zoet zoutzuur. En nu heeft hij een nieuw liedje, dat heet De Zandloopster. Oké, dat kan. We gaan eens even kijken naar het spelletje voor vandaag. Nou, het leek wel alsof heel Drenthe meteen wist wie wij vandaag zoeken. En met name met dat muziekfragmentje leek het mij ook niet al te ingewikkeld meer. Maar ja, je weet het maar nooit zeker tot het moment. Ria, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wist je het meteen of had je het muziekfragmentje nodig?
1: Nou, het muziekfragmentje, dat gaf de doorsnee.
0: Ja,
1: de doorslag.
0: Het laatste duwtje in de goede richting, hè?
1: Ja, dat was het laatste duwtje, inderdaad.
0: Ja, want ik begon al met een Britse zanger, geboren in 1974. Ja, dat kunnen er zoveel zijn. 18 Brit Awards op de schoorsteenmantel. In 2004 opgenomen in de UK Music Hall of Fame. Nou ja, dat blijft allemaal nog een beetje vaag. Ja, toen zei ik er nog bij, hij heeft in een zeer succesvolle boyband gezeten. Engelse boyband. Ik heb expres de naam van die boyband er niet bij gezet. Want ja, kunnen we ook niet al te makkelijk maken. En daarna begon hij een solo-carrière. Bekend album van hem is getiteld Escapology. En als je de telefoon op het kaartje richt, op die QR-code, dan hoor je dit. Met die heerlijke kerstbelletjes. Het is geen kerstliedje, maar past wel erg goed in die periode. Sterker nog, ik pak mijn eigen kerstbelletjes er ook even bij. Kan mij het schelen. Hey Ria, wie zochten we?
1: Robbie Williams.
0: Ben jij nou, terwijl wij aan het praten zijn, Ria, toevallig een sigaret aan het aansteken?
1: Ja.
0: Ja, dat dacht ik al. Ik hoor een aansteker.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, het is ook zo spannend om op de radio te zijn. Dat begrijp ik
1: ook. Ja, joh, hartstikke spannend. Ja, dus even de zenuwen weg, hè.
0: Nou, paf, die laatste zenuwen nog weg. De buiten zijn al vol binnen. Ja. Wij gaan jou dat hartstikke leuke spel Remember the Music sturen. Dat komt zo snel mogelijk naar je toe. En weer fijn dat je meedeed, Ria.
1: Nou, graag gedaan.
0: Fijne dag, hè.

Robbie Williams. En het semi-kerstliedje Angels, zou je kunnen zeggen. Robbie Williams, de man die we zochten in Remember the Music vandaag. En dat levert Ria uit Nieuwlanden dat hartstikke leuke spel op. Mooi! Morgen weer een rondje. Maak je weer kans op dat hartstikke leuke spel. En zometeen na 5 uur, dan gaan we weer een augustusmaand uit het verleden bij de kop pakken. Eind terug in de tijd. Zometeen aandacht voor 1964. Here comes

0: Oosterveld, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
3: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
4: Hey Tess.
5: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
4: Pff, het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
5: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
4: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
5: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
6: Top, jij blijft Bob.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
14: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, Overal verkrijgbaar.
15: Hey Raymond!
16: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
17: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
18: Ik mag graag tuinieren.
19: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
20: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
21: Ik niet.
17: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
15: Hey,
16: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
17: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
22: Radio Drenthe.
8: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: Het was destijds hun eerste originele eigen liedje. Voor die tijd hadden ze alleen covers uitgebracht. Maar hiermee lieten ze horen wat ze zelf in huis hadden. The Hollies en Here I Go Again.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Ja, in augustus 1964 bungelden ze ermee onder in de Nederlandse hitparade. Maar in de jaren daarna zouden we natuurlijk nog veel vaker van de groep horen. En dan met veel succesvollere liedjes. Ja, 1964, dat is de zomer die het komende uur centraal staat. Beter gezegd, de augustusmaand. Ja, het was een wisselvallige zomer hoor, die zomer van 64. Periode van fikse hitte, maar ook heftige onweersbuien. Het kwam allemaal langs. Ja, gevarieerd in elk geval. Zo zou je het kunnen noemen. Nou, dat geldt eigenlijk ook wel voor de muziek in dat seizoen. Ik ga je daar het komend uur een beetje een beeld van proberen te geven. En dan even voor 6 uur hoor je dan wat de allergrootste hit was in augustus 64. Maar zover is het nog lang niet. Eerst maar eens even zien wat er verder zoal in die augustus hitlijsten te beleven valt. We komen daarin bijvoorbeeld Gentleman Jim tegen, oftewel Jim Reeves. En juli van dat jaar is hij omgekomen bij een vliegtuigongeluk, nog maar 39 jaar oud. Ja, het wakkert de interesse in zijn muziek opnieuw aan, met als gevolg dat hij in augustus, dus een paar weken na zijn overlijden, in de hitlijst staat met I Love You Because.

I Love You Because van Jim Reeves. Hij is ook nog een tijdje honkballer geweest trouwens. Maar in die carrière daar kwam al snel een eind aan vanwege een enkel blessure. En zo kwam hij in de muziek terecht. En ik haal het cliché weer even van stal. De rest is geschiedenis. Ja, over geschiedenis gesproken. Wat is er zoal in het nieuws in die zomer van 1964? Nou, er verschijnt bijvoorbeeld een baanbrekend internationaal rapport over de gezondheidsrisico's van roken. De wereld is geschokt als duidelijk wordt dat je door het opsteken van een peuk hartklachten of longkanker kunt krijgen. De Friese arts Lentse Meinsma die begint een grootscheepse campagne Niet Roken 1964... om Nederlanders van die verleidelijke sigaret af te krijgen. Maar toch werpt dat nog niet heel veel vruchten af. Bijna 60% van de Nederlanders rookt en zou dat in die tijd ook nog wel even blijven doen.

0: Komen loont zich niet van de Zweedse slagerzangeres Siw Malmkvist. Ze staat ermee op 17 in de Nederlandse hitlijst van augustus 1964. Ja, en in Duitsland, daar is het helemaal een groot succes. Daar staat de plaat maar liefst 10 weken lang op nummer 1. Ja, de zomer van 64, augustus van 64, daar hebben we het dit uur over. En ja, het zijn buitengewoon succesvolle tijden voor de Beatles. Veel Beatle-nieuws. Zo beginnen ze half augustus aan een Amerikaanse tour en worden ze op het vliegveld van San Francisco opgewacht door zo'n 10.000 fans.
1: This is the sight and sound of anticipation as thousands of youngsters, some of whom have brought their parents, are gathered here at San Francisco International Airport to greet this historic day, being the arrivals of the Beatles here at the airport. They will be landed here and the Beatles will be taken from here to the... No. They'll be taken to the Hilton Hotel by a special bus. But they will greet their fans here in that special area called Beatlesville.
0: Beatlesville, ja. De zogenaamde Beatlemania, die is op zijn hoogtepunt. Ja, en ook in Nederland krijgen we daarvan alles over mee. Zo staat de band in augustus 1964 met maar liefst 5 singles genoteerd in onze hitlijst. Namelijk

0: Stand By Me Love, de grootste van de maar liefst 5 Beatles-hits die in de Nederlandse hitlijst van augustus 1964 te vinden is. Ja, toch verandert niet alles wat de Beatles in die tijd aanraken meteen in goud. Zo publiceert het Amerikaanse weekblad Time Magazine een recensie van A Hard Day's Night. Het is de eerste bioscoopfilm van de Beatles.
1: There are 4 guys named John, Paul, George, and Ringo.
2: Are you a mod or a rocker?
3: No, I'm a mocker.
1: And they've just decided, for the first time, they're going to break all the rules. Miramax Films is proud to present The Beatles as you've never seen them before.
4: You mean them?
5: Yeah, that's what they all say these days. You know
1: you should. A Hard Day's Night.
0: Ja, nou, de recensent die laat geen spaan heel van deze film. Lezers wordt aangeraden niet naar de bioscoop te gaan. Wat is zonde van de tijd, vindt Time Magazine. Nou, dan maar even naar de conculega's van de Beatles. De grote conculega's. Je voelt het al, hè? De Rolling Stones. In augustus 64 komt de band voor de eerste keer naar Nederland voor een concert in het Koerhuis in Scheveningen. Nou, dat wordt een gedenkwaardig optreden. En deze Haagse fan, Fred Haring, die is van de partij.
6: Dan is het gordijn nog dicht, maar dan hoor je al... ik meen dat die bas toen al aangeslagen werd. Ja, dan eigenlijk op dat moment dan zie je gewoon iedereen in beweging komen. Ja, dat was geweldig. Ik meen dat het bij het tweede nummer was dat ze inzetten, dat ik toen ook naar voren gegaan ben. En toen, ja, toen zat ik wel redelijk snel op dat podium. Maar ik was de eerste die op het podium stond. Ja, ik werd even hard weer teruggegooid natuurlijk. Het probleem was dat dan kom je op die mensen te liggen en die gooien je weer terug. Dus nou, toen werd ik ineens beetgepakt en aan de achterkant afgevoerd. Ik werd gewoon naar beneden gegooid. En beneden werd ik weer opgevangen en werd ik naar buiten gegooid.

Ja, zo ging dat toen, het concert. Of nou ja, je kunt het amper een concert noemen, want het wordt al na een kwartier, na 4 liedjes, wordt het gestaakt op last van de politie. Het voorprogramma van het Rolling Stones concert wordt trouwens verzorgd door, ja, je kunt het je bijna niet voorstellen, maar het gebeurde echt. Het voorprogramma werd verzorgd door André van Duin en de presentator was Jos Brink.

0: Het klinkt alsof het opgenomen is op een zonovergoten eiland. Hè? Maar toch is het een groep van Britse bleekneusjes. Begonnen trouwens als jazzgroep. De Miguel Five met Mockingbird Hill. Gebaseerd op een oud Scandinavisch walsje trouwens. Kleine 30 jaar later duikt het liedje trouwens nog een keer op in de top 40. En dan in een reggae-versie van de Nederlandse band Root Syndicate. Die het opnemen voor een Even Apeldoorn Bellen commercial. Nou, die versie wordt ook een dikke hit. Staat 2 weken nummer 1. Ja, laten we dan eens even kijken naar het Nederlandstalige werk in die hitlijst van augustus 1964. Nou, dat houdt niet echt over, hoor. Het zijn er maar twee Nederlandstalige plaatjes. En dan is er ook nog één van die uit België komt. En dat is deze van Wiltura.
1: Ik heb

Wel een leuk liedje, hè? Wil Tura met Draai dan 797204. Die staat op nummer 16 in augustus 64. En die andere Nederlandstalige plaat, want ik zei het net, hè, twee Nederlandstalige liedjes. Die andere, die staat een stuk hoger, namelijk op nummer 3. En dat is dan eigenlijk ook wel weer gek. Halverwege augustus een liedje zingen over de winter. Maar het leverde wel een dikke hit op voor Willeke Alberti. Dit is De Winter Was Lang.

0: Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: Deze week bij Marktkaufmeppen 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
5: Het is zo goed als 5:30, de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De Drentse provinciale politiek komt op 9 september bijeen om te bekijken hoe de minderheidscoalitie tot de verkiezingen in maart verder kan. De extra vergadering is nodig omdat de BBB, de grootste partij met 16 zetels, voor de zomer uit de coalitie stapte. Twee Assenaren van 27 en 38 zijn aangehouden na een bedreiging gisteren aan de Pelikaanstraat in Assen. Bij die bedreiging is mogelijk een vuurwapen gebruikt. En kinderen in Drenthe wonen gemiddeld verder van school dan kinderen in de rest van het land. Gemiddeld ligt een basisschool in Nederland op zo'n 800 meter van een woonadres. Maar bijvoorbeeld in de gemeente Westerveld is die afstand 2 keer zo lang. Nou, wil je meer van dat soort cijfertjes zien of wil je nog veel meer ander nieuws lezen? Dan kun je natuurlijk terecht op rtvdrenthe.nl en ook in de app. Dan eens even bomen over het weer. Hans Nienhuis, goedemiddag.
6: Mooi René, goedemiddag.
5: Zitten we zomaar ineens in de herfst, lijkt het wel, hè?
6: Ja, het is wel een radicale omslag geweest vanaf afgelopen weekend. Eerst hadden we 30, 35 graden. Je deed nou maximaal als groei buiten. En toen in één keer gingen we terug... Toen in één keer gingen we terug naar een graad of 18 tot 19 vandaag. En ook gisteren en eergisteren was dat de temperatuur. Ja, het is geen halvering, maar het zit wel in de buurt ervan.
5: Het kan verkeren. Laten we die er weer een keer tegenaan gooien.
6: Ja, klopt. En we constateren ook al dat je beter nu deze omslag kan hebben... precies tijdens de eerste dagen van het nieuwe schooljaar... dan dat het de laatste week nog prachtig mooi weer is en zulke dingen. Want ja, daar voelt het ook zo zuur als het mooi weer is terwijl je alweer op school zit. Of dat het net de laatste week van de zomervakantie regent. Dus zin heeft het nooit niks te klagen.
5: De grote vraag... Vraag Hans is natuurlijk, hoe gaat dit allemaal verder?
6: Nou ja, die bewolking die we nu hebben, die trekt enigszins weg naar het oosten. En vanavond hebben we een mix van opklaringen en resterende bewolking... waar misschien nog een enkele losse kleine bui uit gaat vallen... maar dat stelt niet zo heel veel meer voor. Temperatuur 18 of 19 graden. Ik zie een melding van 20 graden in Friesland. Nou, dat gaat bij ons dus niet meer lukken. Dus het gaat vannacht gewoon dalen naar een graad of 10. Wind valt vrijwel helemaal weg en er kan wat nevel of mist gaan ontstaan deze nacht. Is vocht ingevallen en als we dan wat opklaringen hebben... dan wordt het dauwpunt bereikt. Dus wees er niet verbaasd van als je in het holst van de nacht... opeens een slecht uitzicht hebt. Knapt vrij vlot weer op morgen. Waarschijnlijk is het morgen vroeg tegen de tijd... dat we de mantel klimmen allemaal vertrokken. En dan krijgen we morgen een iets ander weerbeeld. Er is nog steeds regen, maar de regen is echt scherp buiig aan het worden morgen. Dat zijn mooie, duidelijke, afgetekende buien... met gaten ertussenin waar de zon doorheen komt. Dus je kunt morgen een veel beter uitzicht hebben... Niet meer zo'n grijze soep waaruit het af en toe regent... maar gewoon echte buien met opklaringen. Graad of 19 tot 20, een matige zuidwestelijke wind... en bij die buien zou ook wat hagel of in de middag... een paar slagen onweer kunnen zitten. Dan zijn ze pittig genoeg voor. Nou, dat gaat op sommige plekken wel 10 mm water achterlaten. Andere plekken die net gemist zullen worden... hebben morgen het nakijken. Maar gemiddeld gesproken denk ik dat elke plaats van een millimeter of 5... heel gemiddeld uitgesmeerd over Drenthe gaat krijgen. Dus het wordt goed aangevochtigd. De dag daarna, op vrijdag... Opnieuw een graad of 19 tot 20 met een noordwestelijke wind. Zwak van kracht. Meest bewolkt, soms wat zon. En dan zijn er ook weer buien, maar die zijn minder pittig. Als er dan nog een slag onweer op zit, zou ik verbaasd zijn. Het lijken eigenlijk gewoon regenbuien op vrijdag. Maar ja, buien, dus tussendoor is het wel weer droog. Nou, richting het weekend zien we dat de wind noordwestelijk gaat worden. Een wat koelere aanvoerrichting. Dus die 19 tot 20 graden die we nu hadden, daar gaat dan nog wat vanaf. We gaan naar 18 tot 19 graden toe. Mix van zon en bewolking. Zaterdag misschien nog een enkele lichte bui. Ik denk het eigenlijk van niet. Ik ga ervan uit dat het vrijwel overal droog blijft. En ook zondag en maandag lijkt het droog te gaan blijven. Met een mix van zon, bewolking en eerst nog een vrij koele temperatuur. Maar uiteindelijk begin volgende week krijgen we toch weer een opleving om de thermometer te zien. En gaan we de twintigers weer in.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
14: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.

0: Elvis Presley nam het in 1962 al op voor zijn album Potluck. In 1964 kwam de Amerikaanse zanger Terry Stafford met zijn versie. En toen kwam de Elvis Presley-uitvoering ook weer opnieuw uit. Met een nummer 13-notering tot gevolg in augustus van dat jaar. Ja, tv-geschiedenis wordt er ook geschreven in augustus 1964. Want TV Noordzee begint dan met haar uitzendingen vanaf het Rem-eiland. En dat is voor de kust van Noordwijk.
1: En hier sta ik dan op het televisie-eiland in de Noordzee. Maar mag ik me eerst even voorstellen? Mijn naam is Marianne. Ik ben uw omroepster. Tja, eindelijk is het dan zover. Eindelijk kunt u televisie-uitzendingen zien vanaf dit eiland.
0: Ja, mooi hè, dit. Prachtig. Voor de ontvangst van de zender is wel een speciale antenne nodig, maar daarvoor rennen de Nederlanders massaal naar de winkel. De politiek maakt echter al snel een eind aan dit commerciële tv-avontuur. 4 maanden later dan valt het doek alweer. Maar de initiatiefnemers, nou, die laten zich niet zo 1, 2, 3 uit het veld slaan. 2 jaar later ontstaat uit Radio en TV Noordzee de publieke omroep, de...
2: De

0: Muziek klinkt in augustus 1964 op de wereldtentoonstelling in New York. Daar treedt deze dan 16-jarige Millie Small op in de stand van Jamaica. De Jamaicaanse regering heeft ook 6 dansers naar New York gestuurd voor een demonstratie van de ska. Dat is een lokale variant op de reggae. En Millie Small is een muzikaal exportproduct, zou je kunnen zeggen, voor Jamaica, sinds ze met dit liedje My Boy Lollipop een wereldhit heeft. Het staat nummer 14 in de Nederlandse hitlijst in augustus 64. Dat is trouwens ook de maand dat Dr. Martin Luther King te gast is op de Baptistenconferentie in de RAI in Amsterdam. De hele wereld is dan al een paar maanden onder de indruk van zijn indrukwekkende en inmiddels legendarische I Have a Dream speech. Ook in Amsterdam houdt hij een toespraak die wereldwijd wordt uitgezonden.
1: To all of the delegates attending, my fellow Baptists, my Christian brothers and sisters. I need not pause to say how very delighted I am to come to this beautiful country.

geschreven door Paul McCartney van The Beatles natuurlijk. Maar ja, die vond het niet goed genoeg voor zijn eigen bandje. En daarom speelt hij het liedje door aan het duo Peter en Gordon. En Peter, dat is dan weer Peter Asher, de broer van Jane Asher, waar Paul McCartney op dat moment een relatie mee heeft. Ja, en Paul McCartney mocht het liedje dan zelf niet goed genoeg vinden. Het wordt toch nummer 1 in Engeland en ook in Amerika. En hier in Nederland staat het in augustus 1964 op nummer 26.

De titelsong van de musical Hello Dolly. En het wordt de meest succesvolle single uit de carrière van Louis Armstrong. 9 weken nummer 1 in Amerika. En hij krijgt er ook verschillende prijzen voor. Waaronder een Grammy Award voor Song van het Jaar.

de Italiaanse Gigliola Cinquetti en Nono Leta. Mooi, hè? Is de winnares van het Eurovisie Songfestival in 1964. Nou, deze dame haalt dus de winst binnen. Nono Leta van Gigliola Cinquetti. En dan trouwens daarvoor hoorde je nog Cliff Richard met Constantly, ook van oorsprong een Italiaans liedje. Goed, we zijn bijna toe aan het einde van dit uur. En dat betekent even gaan kijken naar wat nou echt de allergrootste hit in Nederland is in augustus 1964. En dat is er één, weer een Italiaanse link, van de Belgische zanger van Italiaans-Siciliaanse afkomst, Salvatore Adamo. Nou, het is niet alleen de grootste hit van augustus 1964. Aan het eind van het hele jaar blijkt het zelfs de bestverkochte single van 64 te zijn. Ruim 200.000 exemplaren gaan er over de toonbank. Het zal ongetwijfeld iets te maken hebben met het tv-optreden van Adamo in het programma Voor de Vuist Weg van Willem Duis, waarin hij heel Nederland charmeert door het liedje te zingen met zijn jongere broers en zusjes. Ja, heel Nederland smelt weg voor de televisie, rent de volgende dag naar de platenwinkel. En dat levert dus een gigantische hit op voor Adamo. Met Vous permettez, monsieur, de grootste hit dus van het hele jaar 1964, maar ook zeker van augustus van dat jaar. Nou, zo hebben we augustus 1964 belicht. Morgen gaan we het weer doen. Dan augustus van een ander jaar. Morgen het spotlightje op 1973. Ik wens je een mooie avond.

0: mariage.
1: Aanstaande vrijdag om 8 uur speelt FC Emmen thuis tegen Jong AZ op de Oude Meerdijk. De eerste twee competitiewedstrijden zijn gewonnen. FC Emmen is goed begonnen aan het seizoen. Zorg dat je erbij bent en beleef het mee op de Oude Meerdijk.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
3: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
4: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
6: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 6 uur.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko. Maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. En de meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Dorald.
8: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
9: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
8: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
0: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Radio Drenthe.
18: Muziek voor volwassenen.
6: Met Johan Derksen.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Pin Monkey, dat is een country rockband uit Nashville met zanger Michael Reynolds. En ze namen een nummer op van Neil Young en dat werd ook opgenomen door Steve Earle, Joy Lynn White, Buddy Miller, Chris Knight, Elizabeth Cook en de Pure Prairie League. Maar dit is Pin Monkey. Are you ready for the country?

Spin Monkey, Are You Ready for the Country? Van het debuutalbum van Dina Carter uit Nashville, Did I Shave My Legs for This, werden 5 miljoen albums verkocht. En zij is de dochter van countryzanger Fred Carter. Sarah Evans is een singer-songwriter uit Missouri met 5 nummer 1 hits in Amerika. En ze namen samen een duet op. Dina Carter en Sarah Evans. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.

Dina Carter en Sarah Evans. Mamas don't let your babies grow up to be cowboys. Stargun, dat is de band van zanger-gitarist Shooter Jennings, de zoon van Waylon Jennings. De band werd in 1998 opgericht in Nashville en intussen opereert de band vanuit Los Angeles. En de band speelt ook als High and Hell Water en als de Shooter Jennings Band. Maar hier heten ze Stargun. I've always been crazy.

Stargun, I've always been crazy. Kix Brooks en Ronnie Dunn slaagden niet als soloartiest, maar als duo werden ze een doorslaand succes met 20 nummer 1 hits in Amerika. Brooks en Dunn, I Ain't Living Long Like This.

Brooks and Dunn, I Ain't Living Long Like This. Alabama, dat is een country rock band uit Fort Payne, Alabama, met zanger Randy Owen en zijn twee neven Teddy Gentry en Jeff Cook. En de band heeft 27 nummer 1 hits in Amerika, Alabama. Are You Sure, Hank Done It This Way?

Alabama, Are You Sure Hank Done It This Way? Randy Houser uit Mississippi is een countryzanger uit het land van de blues en hij brak door nadat hij zijn debuutsingle Anything Goes live zong in de late night show van David Letterman. En tussen heeft hij 19 hits, waaronder 3 nummer 1 hits in Amerika. Randy Houser, I'm a Rambling Man.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of Brad Paisley is het album van deze week. En Brad Paisley die toerde al door Amerika met Reba McEntire, Andy Griggs, Sarah Evans en Terry Clark. En hij neemt zijn albums altijd op met zijn eigen begeleidingsband, de Drama Kings. Brad Paisley, He Don't Have to Be.

Brett Paisley, He Don't Have To Be. Sonny Sweeney zong al duetten met Vince Gill en Paul Kenton en is getrouwd met een inspecteur van politie in Austin. Jessie Coulter is de weduwe van Waylon Jennings en de moeder van Shooter Jennings. Sonny Sweeney en Jessie Coulter, Good-Hearted Woman.

Sonny Sweeney en Jessie Coulter, Good-Hearted Woman. John Hyatt begon als songwriter voor Aaron Neville, B.B. King, Bob Dylan, Bob Seger, Linda Ronstadt, Ry Cooder en Eric Clapton. En Waylon Jennings was het boegbeeld van de outlaw country beweging en hij overleed in 2002 op 64-jarige leeftijd. John Hyatt en Waylon Jennings, Just to Satisfy You.

John Hiatt en Waylon Jennings, Just to Satisfy You. Chris Christofferson was een betere songwriter dan zanger. Hij schreef prachtige nummers voor Johnny Cash, Mark Knopfler, Steve Earle en Jackson Browne. Patty Griffin uit Maine kwam via Boston naar East Nashville, waar de alternatieve scene woont. En zij schreef nummers voor Emmylou Harris, Kelly Clarkson, Rory Block, Sugarland en The Chicks. Chris Christofferson en Patty Griffin, Rose in Paradise.

Chris Christofferson en Patty Griffin, Rose in Paradise. Montgomery Gentry, dat is een country rockband uit Kentucky met 32 hits, waaronder 5 nummer 1 hits in Amerika. Dit nummer werd bekend door de tv-serie The Dukes of Hazzard. In 1980 was het een hit voor Waylon Jennings. Het werd ook nog opgenomen door Billy Joe Royal, Dale Watson, John Anderson en Josh Turner. En dit is Montgomery Gentry, Good Old Boys.

Montgomery Gentry, Good Old Boys. Jack Ingram uit Texas is een singer-songwriter van Big Machine Records. Hij brak door in 2005 met zijn nummer 1 hit Wherever You Are. En hij begon ooit als voorprogramma van Mark Chestnut en hij heeft intussen 13 hits in Amerika. Jack Ingram, Bob Wills is still the king.

Jack Ingram, Bob Wills is still the king. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Pat Green, dat is een gitarist uit San Antonio, en hij werd ontdekt door Lloyd Maines. Later was hij de gitarist bij Willie Nelson, Keith Urban, Gretchen Wilson, de Dave Matthews Band en Kenny Chesney. Pat Green, Rainy Day Woman.

0: was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
3: Reis weer met Golden eSIM.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden. Het mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
13: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
12: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzo Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders €61 miljoen betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
14: Vorig jaar, de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien. Hoe kan ik beter doen, weet je?
12: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Drenthe.
15: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
1: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
3: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover, en gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
1: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
1: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
3: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
1: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. Dan wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
1: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer, vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot de graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Drenthe.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister volgende week. Speel mee. En maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer fractievoorzitter Lideweij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.